0: is Radio JND.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Strijders van de ochtendshow. Deze week is het weer zover. De lekkerste balletjes van Nederland komen weer naar je toe. Donderdag is het weer ballen.

Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.

0: 3 uur.
1: Goeienacht, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. In het Zuid-Hollandse Den Horen staat een bedrijfspand in brand. Het gebouw is volgens de brandweer niet meer te redden. Er wordt vooral hard gewerkt om ervoor te zorgen dat andere gebouwen niet in brand vliegen. Het getroffen bedrijf maakt mechanische skibanen. Er komt veel rook vrij bij de brand die over de snelweg A4 trekt. De Duitse defensieminister waarschuwt voor de toename van polarisatie en verdeeldheid in Duitsland. Als mensen het fundamenteel met elkaar oneens zijn en daar zelfs ruzie over maken, is niemand meer veilig, zei hij op een lezing in Berlijn. Hij noemde Finland als ultiem voorbeeld, waar juist veel verbondenheid is tussen mensen. Er zijn nog 2 mannen opgepakt die een aanslag wilden plegen op het Witte Huis vorige week. Ze wilden met drones en sluipschutters toeslaan tijdens het kooigevecht voor de verjaardag van president Trump. Dat werd georganiseerd in de tuin van het Witte Huis. In totaal zitten er nu 7 mensen vast voor het plannen van die aanslag. En Frankrijk had er 4 uur voor nodig, maar ze hebben gewonnen van Irak op het WK voetbal met 3-0. De rust duurde ruim 2 uur, doordat er een zware onweersbui over het stadion trok in Philadelphia. Het noodweer zorgde ook voor problemen bij Spanje. Daar moest de training worden afgebroken door zwaar onweer en harde wind. Het weer van Weer Online? Het koelt af tot een graad of 18. Overdag wordt het weer zonnig en tropisch warm met 32 graden. De dagen daarna kan het zelfs 37 graden worden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Ondernemers, opgelet.
3: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
4: Deze week op Radio JND. 1 dagje gratis Kermis Best. Luister naar de JND Ochtendshow. App Kermis naar de studio. En win.
5: Turbo op de turbo.
4: JND. De nacht van JND. JND.

0: is Radio JND.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: De nacht van JND.

me nog, we zouden dit niet moeten doen. Maar alles wat ze daarna zei, dat ben ik al vergeten. Verloor mezelf na die ene zoen. Dingen gebeuren, dat heb jij al lang geweten. Maar jij bent wat ik.

0: Radio J&D Successchijf.
1: De Radio J&D Successchijf.
0: Jeffrey Hezen. Loco.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hoi, Jeffrey Hezen hier. Deze week is mijn nieuwe single Loco. De Radio J&D Successchijf.
3: Radio J&D.

0: jouw Nederlandse dag.
1: Bij J&D hoor je thuis.
0: 4 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Mario Kwaaitaal. Vlak langs de A4 bij Delft staat een loods in brand. De rook trekt over de snelweg die in beide richtingen dicht is. Het gebouw is voor een groot deel verwoest door de vlammen. De brandweer kon wel voorkomen dat andere gebouwen ook in brand vlogen. Voor zover bekend was er niemand binnen. De oorzaak van de brand is niet bekend. Cardiologen willen de zorg toegankelijk houden door minder te doen. De afgelopen jaren is goed gekeken wat wel en niet zinvol is. En alles wat niet helpt voor een patiënt wordt geschrapt. Volgens de Vereniging voor Cardiologie werden veel van die dingen nog steeds gedaan, omdat ze altijd gedaan werden. Maar het hielp niet. Twee vliegtuigen zijn dit weekend bijna op elkaar gebotst in Boston. De piloten van een vliegtuig dat ging landen konden dat maar net voorkomen. Ze zagen op de grond een ander vliegtuig op een kruisende landingsbaan en vlogen een extra rondje voor ze alsnog veilig zijn geland in Boston. De toestellen misten elkaar op 100 meter. En de straat van Hormuz is volgens Iran voorgoed veranderd en het wordt nooit meer zoals het was voor de oorlog. Vanuit Teheran blijven ze de vaarroute controleren en dus bepalen wie er wel en niet door mogen en onder welke voorwaarden. Dat zou volgens Iran mogen volgens het internationaal recht. Andere landen hebben nog niet gereageerd. Het weer van Weer Online? Het is droog en een graad of 18. Overdag is het zonnig en 28 tot 32 graden. De dagen daarna wordt het nog warmer met vrijdag plaatselijk 38 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio J&D.
0: J&D.

0: je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
1: Goedenacht. Dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo met BEAU.
2: De nieuwe JND app.

0: Download hem nu gratis in de Play Store. De nieuwe Radio J&D-app. En ja, helemaal gratis.
1: Elke dag.
0: Jouw Nederlandse dag.
1: De nacht van J&D.

0: 5 uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. Een grote loods is vannacht uitgebrand in Den Horen, vlakbij Delft. De vlammen sloegen aan alle kanten uit het gebouw en er kwam veel rook vrij die over de snelweg A4 trok. Die moest daarom in beide richtingen dicht. Roetdeeltjes kwamen tot een kilometer verderop neer, maar dat is volgens de brandweer niet gevaarlijk. In het Gelderse Haalderen, vlakbij Nijmegen, is een kind op een fiets aangereden door een vrachtwagen gisteravond. Die raakte zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde op een provinciale weg. Hoe het mis kon gaan is niet bekend. De bestuurder van de vrachtwagen is aangehouden. Nederlandse bedrijven zijn vorig jaar minder vaak gehackt door Rusland dan in eerdere jaren. En als het toch gebeurde was de schade minder groot, schrijft het AD. Vorig jaar werd iets meer dan de helft van de Nederlandse bedrijven het slachtoffer van een aanval. Een paar jaar geleden gebeurde dat nog bij 8 op de 10 bedrijven. En Noorwegen is zeker van een plek in de volgende ronde op het WK voetbal. In New York wonnen ze met 3-2 van Senegal. Topspits Erling Haaland scoorde 2 keer. Vrijdag moeten de Nooren tegen Frankrijk uitmaken wie de groep wint. De Fransen wonnen vannacht met 3-0 van Irak. Door zwaar onweer duurde die wedstrijd 4 uur. Het weer van Weer Online? Het is droog en een graad of 18. Overdag is het zonnig en 28 tot 32 graden. De dagen daarna wordt het nog warmer met vrijdag plaatselijk 38 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Win deze week op Radio JND. 1 dagje gratis Kermis Best. Luister naar de JND Ochtendshow. App Kermis naar de studio. En win.
3: Turbo op de turbo.
4: Jouw Nederlandse dag.
2: Jouw Nederlandse dag.

0: 760-9936. De J&D Verzoek Vrijdagavond. Vrijdagavond van 8 tot 11.
1: Radio J&D.
0: Radio J&D. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Dit is Radio J&D.

0: Jouw Nederlandse dag.
1: Bij J&D hoor je thuis.
0: 6 uur.
2: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Peter van Oudheusten. In Den Horen, vlakbij Delft, is een grote loods uitgebrand vannacht. De vlammen hebben het gebouw volledig verwoest. Er kwam bij de brand ook veel rook vrij die over de snelweg A4 trok. Die moest daarom in beide richtingen dicht. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Cardiologen willen de zorg toegankelijk houden door minder te doen. De afgelopen jaren is volgens het AD goed gekeken wat wel en niet werkt. Wat niet helpt voor een patiënt wordt geschrapt, zodat er meer tijd overblijft voor patiënten die zorg nodig hebben. Veel van die dingen werden alleen nog gedaan omdat ze altijd werden gedaan. Er zijn nog 2 mannen opgepakt die een aanslag wilden plegen op het Witte Huis vorige week. Ze wilden met drones en sluipschutters toeslaan tijdens het kooigevecht voor de verjaardag van president Trump in de tuin van het Witte Huis. In totaal zitten er nu 7 mensen vast voor het plannen van die aanslag. En het was een lange zit voor Franse voetbalfans vannacht. Frankrijk-Irak duurde 4 uur, doordat er in de rust zwaar onweer over het stadion in Philadelphia trok. Frankrijk won wel met 3-0 en is door naar de volgende ronde. Dat geldt ook voor Noorwegen, dat moeizaam won van Senegal met 3-2. Vrijdag speelt Noorwegen tegen Frankrijk. Dan het weer van Weer Online. Het wordt opnieuw een zonnige en zomerse dag met 28 tot 32 graden. De dagen daarna wordt het nog warmer, met vrijdag plaatselijk 38 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
3: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
4: Ondernemers, opgelet.
5: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088 111 8000 of kijk op storeplay.nl.

0: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
1: Ook bij je thuis.
2: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
3: Je hoort het. Ze komen allemaal naar You and Me. Leenderweg 135, Eindhoven. Kom je ook?
4: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
5: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
4: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
5: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
6: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard of kijk op pcdiscounter.nl.
7: J&D Verkeer.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp 7 kilometer file. Vertraging is nog geen 10 minuten. Op de A27 bij daar richting Gorkum is de weg dicht tussen Knoopend Gorkum en Everdingen tot 17 juli door werkzaamheden. En tussen Nieuwedijk en Knoopend Gorkum staat daarom 6 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
9: Jouw Nederlandse dag.
10: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
11: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een mes.

0: 2008 in Zon.
1: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
2: Kies je Praagmaat.
1: Praagmaat.
2: Dan weet je dat het goed staat.
1: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op Praagmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Praagmaat.
2: Dan weet je dat het goed staat.
3: Hier is hij dan, de nieuwste hit van Gero.
4: De tweedehands auto.
3: Hallo, met wie?
5: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
3: Oké, komt-ie.
5: GTI tweedehands.
3: Oh, we zijn zo weer terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for Business.

0: Flamingo.nl.
1: Ik dans met jou de Flamingo is de nieuwe single van Frankie Falcon.
2: Ik dans met jou de Flamingo.
1: Ik dans met jou de Flamingo is nu overal te downloaden en te streamen.
3: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
4: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
5: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
4: Vandaag, een dakkapel. In één dag.
6: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorlen.

0: verdacht veel van weg zo, hè?
1: De Radio J&D Successchijf.
2: De Radio J&D Successchijf.
1: Jeffrey Hezen. Loco.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Hoi, Jeffrey Hezen hier. Deze week is mijn nieuwe single Loco. De Radio J&D Successchijf.
4: Radio J&D.

0: bartvanzochel.nl.
1: Ook voor tuinaanleg en grond- en straatwerk? Check bartvanzochel.nl.
0: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.

0: 7 uur.
1: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Peter van Oudheusten. Steeds meer huishoudens in ons land komen moeilijk rond. Bijna 40% moet eindjes aan elkaar knopen. En onder jongvolwassenen is dat meer dan 50%. Dat staat in een rapport van voorlichtingsinstituut Nibud. Ook maken steeds meer mensen zich vrijwel altijd zorgen om hun financiële situatie. Noodweer vannacht bij Frankrijk-Irak op het WK voetbal. In Philadelphia barst een enorme onweersbui los, waarop de wedstrijd 2 uur werd stilgelegd. Een deel van het publiek moest tijdelijk het stadion uit. Frankrijk won uiteindelijk met 3-0 en is door naar de tweede ronde. Noorwegen is ook door na winst op Senegal. Bij een schietpartij in de Canadese stad Montreal zijn 3 doden gevallen. Het zijn een agent, een burger en de schutter zelf die door de politie werd doodgeschoten. Ook raakte een agent zwaar gewond. Het gebeurde allemaal in een Joodse wijk, maar wat de aanleiding was voor de schietpartij is nog niet bekend. En Amsterdammers die de komende dagen last hebben van de hitte kunnen naar speciale plekken om af te koelen. Ze kunnen bijvoorbeeld terecht in een bibliotheek, buurthuis of supermarkt. De hond mag ook mee. De meeste koelteplekken zijn in stadsdeel Nieuw-West, omdat daar de minste schaduw is. Dan het weer van Weer Online. Zonnig met ook sluierbewolking. Van noord naar zuid wordt het 28 tot 32 graden bij een zwakke tot matige oost- tot noordoostenwind. De komende dagen wordt het steeds warmer. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De files van gisteren staan op dit moment opnieuw door werkzaamheden op de A27 Breda richting Utrecht tussen Hank en Noordeloos 7 kilometer file. De weg is dicht tot 17 juli tussen Knoopend Gorkum en Everdingen. En daarom rijdt het verkeer om via de A2 Den Bosch richting Utrecht, onder andere tussen afrit Veghel en Waardenburg 14 kilometer file. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam staan de file door werkzaamheden op de A44 tussen Knoopend Ippenburg en Zoetewoudendorp 12 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Ben jij ook al fan van Mel & Dan? Stream nu hun nieuwste tracks.

0: Hallo, Arjen Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
1: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
0: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl en zij regelen het voor je.
2: Op zoek naar een betrouwbare bedrijfswagen? Ga naar bosfans.nl. Jouw specialist in topkwaliteit occasions. Altijd een grote voorraad en gratis direct beschikbaar op Nederlands kenteken. Bosfans.nl. Ook voor inruil en financiering van jouw bedrijfswagen.
3: Win deze week op Radio JND. Eén dagje gratis Kermis Best. Luister naar de JND Ochtendshow. App Kermis naar de studio. En win.
4: Turbo op de Turbo.
5: Allee strijders, een hele goede morgen. JND.
6: Willem Bakker.
5: Van harte welkom bij de ochtendshow op deze dinsdag, de 23e juni. Zometeen heb ik Yves Berendsen voor je. Maar eerst een vier, Damien van Os. Bij JND.

0: Yves Berendsen hoor je met Als ze danst. En voor Yves Berendsen, de muzikale held uit Kerkdriel. Wat zeg ik, de muzikale held van Kerkdriel, Damien van Os. Met zijn diamantring. Ik zeg een hele goede morgen.
1: Dit is de start van jouw Nederlandse dag.
2: Willem Bakker.
0: Jouw Nederlandse dag is weer gestart. De ochtendshow is aan en het betreft vandaag level 1703. Helemaal uitgesplitst en precies de cijfers. Het is de zesde jaargang, nummer 245 van de J&D Ochtendshow.

Hoe dat je dit kunt winnen, ik ga het je vertellen zo meteen. Iets na 7:30. Verder natuurlijk de dagelijkse blik in het geschiedenisboek. En vandaag pakken we de pagina van 23 juni erbij, hoor. Dat is kalendertechnisch gezien heel deze dinsdag, de dag van vandaag. 23 juni dus.

als een stukje service. Richting jou als luisteraar zijnde gaan we onze inbox gewoon weer wagenwijd opengooien. Alsof het niks kost. Dus kom maar op. Als jij de luisteraars van Radio JND wil laten weten dat jij ook wakker wordt door bakken, dat bij jou Radio JND ook aan staat, stuur ons een appje. Vertel ons, wie ben je? Waar luister je? Wat ga je vandaag allemaal showen op deze dinsdag? Laat het tot ons komen via de app van JND. Je weet wel, die app die bij jou op de telefoon staat, waarmee je wereldwijd naar ons kunt luisteren, straks ook op je vakantieadres. En als je de meest geüpdate versie hebt, dan kun je ook chatten met de studio. Maak daar gebruik van. Nou, en als je de app nog niet gedownload hebt, dan moet je dat heel snel gaan doen. Of anders ons via de WhatsApp benaderen. En dat is 085 760 9936.

0: Ja man, was dat met je wind me op.
1: Hashtag JND staat aan.
0: En voor je man kon je luisteren naar Robert van Hebert samen met Kimberly Francis. Ik zal er zijn. Hey, we gaan eens even in onze inbox kijken. Zien wat er binnen is gekomen via de app van JND en of de WhatsApp. 085-760-9936. Ik zit eerst eventjes met wat hashtagjes. Blijf deze ook sturen. Laat aan JND weten waar dat je luistert. En doe dat als volgt. De hashtag JND staat aan. Geef daar je bericht mee. En dan de plaats waar je op dit moment bivakkeert. En app dat eventjes door. Zo kregen wij op deze dinsdagochtend appjes onder andere vanuit de Herpen. Deze is exact om 10 minuten voor 7 gestuurd. Dan Budel staat hij ook aan in Spoordonk in Maden. Waar afgelopen weekend natuurlijk Madens Power Weekend plaatsvond. En waar wij bij waren. Wat een weekend was dat weer, zeg. Wat. JND staat ook aan in Woensdrecht. In Kaatsheuvel in Helmondo. Klinkt altijd zomerser dan Helmond, hè, Helmondo. En dan last but not least, Beek en Donk. Daar staat hij ook hartstikke aan. Robert van der Bracht en Thijs van der Sleet van Kluitman Koeltechniek. Die gaan vandaag naar het Limburgse land hun dingetje doen in Venray. Hashtag vul zin. Vul zin in. En dan nog een hashtag erachteraan. Maar niet heus. Dan op zijn vrije dinsdag gaat Niels Vroeg uit Den Bosch weer naar Luxemburg om al daar een sigarettenkoopdag te vieren. En Peter-Jan van Hemert uit Genderen, die is er ook bij op deze vroege dinsdagochtend. En hij zou graag muziek willen horen van Stef Eckel. Zomer in mijn hart.
2: Word jij wakker, doorbakker?

0: jij dat zo'n paintproject? Paintproject is op zoek naar vakmensen die hun team kunnen versterken. Stucadoors, schilders, timmerlui, kies voor een vaste baan met zekerheid. Ga aan de slag bij paintproject.
1: Die maakt elk project perfect.
0: Toppie! Paintproject. Meer info op paintproject.nl.
2: De grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
1: Dommel 18 grill en bar.
3: Bruin Café Downtown in Playa del Inglés. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op GranCanariaDowntown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is.
4: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens. Naar autoservicevaneijk.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zonen aan de dijk.
5: Ik heb zo'n afspraakje. Met twee mannen. Oeps, daar zul je ze hebben.
6: Hey, vrouwke. De tegelzetters van Tegelhal Brabant.
7: Tegelhal Brabant. Ook voor de complete montage van uw tegels en sanitair.
1: De mooiste tegels voor groen en wand. Tegelhalbrabant.nl.
8: Kijk nou, de Reddelo.
9: Die gaat weer een vloertje leggen.
10: Ja, voor de allerbeste cement.

0: Check de vacatures op elektrodegroof.nl.
1: Kijk nou, daar hebben Lau!
0: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De meeste vertraging wordt weer veroorzaakt door werkzaamheden. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht een half uur vertraging tussen afrit Veghel en Waardenburg in 14 kilometer file. Dat komt door de werkzaamheden op de A27 Breda richting Utrecht. De weg is dicht tussen Knopend Gorkum en Knopend Everdingen tot 17 juli. Daarom is het ook druk op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda West en Dordrecht 13 kilometer file. Op de A27 zelf staat tussen de brug bij Hank en Knopend Gorkum 7 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.
5: Tegel eruit, boompje erin.
6: Ja, zo gaat ie goed.
7: En wat doen we met het tuinafval?
8: Container Nederland.
7: Oh ja.
8: Attention.
9: Kom van vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli naar de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. In Hart je Best. Er staan meer dan 100 supergoedkope attracties. Voor een familieattractie betaal je slechts 2 euro. 2,50 euro voor grotere attracties en andere topattracties tussen de 3 en 4 euro. Goedkoop, hè? En wat dacht je van de kinderattracties? Die kosten slechts 1,50 euro. Dat is toch supergoedkoop? Meer info? Check kermisbest.nl.

0: met Henk.
1: Bel even met Henk.
0: Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
1: 5859 57
0: of kijk op henk.jobs.
2: Als u een topmerk auto rijdt, zoals Audi of Volkswagen, dan laat u toch alleen een

0: Holband met noodgeval. En ik zat recent bij de kapper. En in de blaadjes heb ik gelezen dat het klaar is tussen Maan en een van de leden van Goldband.
1: De Radio JND Ochtendshow.
0: Dus heel oneerbiedig gezegd, Maan is weer in de markt. Zullen we maar zeggen. Hey, het is iets na 7:30. Je luistert naar Radio JND en de Ochtendshow. Van 3 tot en met 8 juli aanstaande, dan is het weer zover in Best. Door het gehele dorp heen staat Aldan de kermis opgesteld. Het is de gezelligste, misschien wel de mooiste, maar bovenal wel de goedkoopste kermis van heel Nederland. En het kan allemaal prijstechnisch nog aantrekkelijker worden, want ik mag namens Radio JND een gratis dagje kermis Best weggeven. Wat moet je daarvoor doen? Heel simpel, het woordje kermis appen naar de studio. En zet er ook eventjes een kleine motivatie bij. Dat werkt altijd. En app dat door via de app van JND. Je weet wel die app die bij jou op de telefoon staat. En gebruik daarvoor de chatfunctie. Of anders gewoon de WhatsApp. 085-760-9936. Als jij op kosten van Radio JND een dagje kermis Best wil gaan beleven, even het woordje kermis appen naar de studio. 085 760 9936.

Steeds zijn we samen van een man die culinair gezien het liefste een schnitzeltje naar binnen werkt. Ik heb het over Jannes. En voor Jannes kon je luisteren naar René Schuurmans. Al win ik 10 miljoen. Over winnen gesproken, bij Radio J&D is het vandaag weer een gratis dagje kermis winnen. De kermis best, welke wordt gehouden van 3 tot en met 8 juli aanstaande. En als jij kans wil maken op dat gratis dagje kermis, dan moet je het woordje kermis appen naar de studio. Dat kan via de app van J&D en of de WhatsApp 085-760-9936. Nog even een huishoudelijke mededeling. Komende donderdag, dan vieren wij Palle Donderdag. Het zal hoogstwaarschijnlijk wel de warmste Palle Donderdag alle tijden gaan worden. Maar het houdt in dat wij komende vrijdag, al wordt het 42 graden, gewoon onze baller Harry op pad gaan sturen. Met zijn pan vol warme ballen. Dus mocht jij vrijdag trek hebben in een vette lunch, luisteren komende donderdag naar de J&D Ochtendshow. Naar de Palle Donderdag. Hey, zo meteen op de radio, muziek van Jaap Reesema en Pommelien Thijs. Maar eerst is hier

0: Elke werkdag van 7 tot 9. De JND Ochtendshow met Willem.
1: Met Willem Bakker.
0: De Radio JND Ochtendshow.
1: Radio JND.

antwoord op Taylor Swift. Pommelien Thijs, samen met een man die tot op heden altijd gepoogd heeft om te deugen in de media. Multimiljonair Jaap Reesema. Hij nam het altijd op voor de minder bedeelden en natuurlijk vluchtelingen. Totdat de gemeente in de buurt van zijn huis Oekraïners wilde gaan huisvesten. En toen stond meneer in één keer op de barricade. Maar goed, laten we het daar niet over hebben. Hij heeft mooie muziek gemaakt, onder andere dus met Pommelien Thijs. Nu wij niet meer praten. En tot zover het eerste uur van de ochtendshow. Zometeen aan de andere kant van 8 uur zijn we graag bij u terug met uur nummer 2. En in dat tweede uur van de ochtendshow gaan we bekendmaken wie vandaag aan de haal gaat met dat gratis dagje kermis. Ja, en wil je daar kans op maken op een gratis dagje kermis, dan moet je appen naar de studio. Het woordje kermis. Dat kan via de app van J&D en op de WhatsApp 085-760-9936. Ja, en als je dat doet, loop je het risico dat je gebeld gaat worden door ons. Verder natuurlijk ook de dagelijkse blik in het geschiedenisboek. We hebben de verjaardagskalender, we hebben fijne muziek. Je hebt reden genoeg om te blijven luisteren. Een van de laatste platen in dit uur, dat is er eentje van Marco Schuitbaker. Bakker gaat aan de koffie. Tot zometeen.

0: zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals in Best. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs in Best.
1: Wie van Elektra houdt?
2: Heb jij die interessante vacatures al gezien?
1: Komt werken bij Van Lieshout.
2: Bij Elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.
1: En kom werken bij Van Lieshout.
3: Holy moly!
4: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
5: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
4: En altijd met hoog rendementslas.
1: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
4: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
6: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
1: De interieurontwerpers van Snoeien Luiten.
7: Ja, die! Snoeien Luiten!
1: Die maken het.
6: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
1: Die maken het.
6: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
8: De Salamander biedt vakmanschap als geen ander.
9: Prachtige inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen. De Salamander.

0: Ja, het is er dan toch van gekomen.
1: Welk?
0: Ik ga trouwen.
1: Van de zaande naar toch eens uit zakken niet was. Begint er niet aan.
0: Ja, maar ik geef een heel school feest. Bij Brabantland Catering.
1: Oh, bij Brabantland Catering uit Drunen. Gefeliciteerd, Van de Zaande.

0: uur.
1: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Peter van Oudheusten. Steeds meer huishoudens hebben geldzorgen, meldt het Nibud. Bijna 40% loopt aan tegen bijvoorbeeld de kosten van kinderen of de boodschappen. Verder hebben we vooral jongvolwassenen, huurders en mensen met een uitkering, maar weinig spaargeld om klappen op te vangen, zoals een scheiding of ziekte. In Nederland zijn de afgelopen jaren tientallen wolven verdwenen. En onderzoekers zeggen dat ze zijn gedood door jagers en veehouders. De wolven werden meestal doodgeschoten of met opzet aangereden. Ze zouden daarna zijn verbrand in vuurtonnen of in meskelders zijn gegooid om de sporen uit te wissen. De moeder van de Amerikaanse tv-presentatrice Savannah Guthrie is dood, meldt CNN. Ze werd een paar maanden geleden ontvoerd, maar na een paar dagen stuurde de kidnappers een brief dat ze was overleden en dat het niet hun bedoeling was. Haar dood werd al die tijd op verzoek van de autoriteiten stilgehouden. Waarom is niet duidelijk. En op het WK zijn Argentinië, Frankrijk en Noorwegen door naar de volgende ronde. En wat opviel was dat de grote sterren trefzeker waren. Lionel Messi, Kylian Mbappé en Erling Haaland scoorden twee keer voor hun land. Frankrijk speelde in Philadelphia tegen Irak en die wedstrijd werd twee uur stilgelegd vanwege heftig onweer. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend nog wolkenvelden, maar vanuit het noorden wordt het steeds zonniger. Bij een oost- tot noordoosten wind wordt het van noord naar zuid 28 tot 32 graden. De komende dagen steeds warmer. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De meeste vertraging wordt veroorzaakt door werkzaamheden weer. Op de A44 wordt gewerkt. De weg is dicht richting Amsterdam. Tussen afrit Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen. En daarom 25 kilometer file op de A4 Rotterdam-Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep 3 kwartier vertraging. A12 Den Haag richting Utrecht. Een kwartier vertraging tussen Reewijk en Harmelen. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. A27 Breda richting Gorkum. Tussen Hank en knooppunt Gorkum 20 minuten vertraging. Door de werkzaamheden op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam nog veel vertraging tussen knooppunt Hellegatsplein en Barendrecht. 12 kilometer file door een ongeluk, de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Maatwerk eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
5: Schade?

0: 7, 4, 4.
1: Ondernemers opgelet.
2: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000 of kijk op storeplay.nl.
3: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair.
4: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels, maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
3: Maatwerk Sanitair.
4: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
5: Custers Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custers Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities.
6: En Jack, wat vind je van het schilderwerk?
7: Ik zeg hey, van Marius, ja dat is echt oké.
8: Binnen- en buitenschilderwerk, van je woning of bedrijfspand, kiest Palmarius. Meester in meesterwerk. Ga voor de vrijblijvende offerte naar schildersbedrijfpalmarius.nl.
5: Op zoek naar een nieuwe uitdaging met afwisseling? Solliciteer dan bij Custers Facilities. Kijk op custersbedrijven.nl/facilities voor de vacatures.
9: Wil jij ook weer voluit kunnen lachen zonder dat je je schaamt voor je gele tanden? Spits dan nu je oren, want met één professionele betaalbare bleekbehandeling van Clean Your Smile uit Son & Breugel ga je de toekomst weer stralend tegemoet. Kijk snel op www.cleanyoursmile.nl. Nu ook gebitsreiniging met de nieuwste technologie van Airflow.
10: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs? Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
11: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
12: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
13: JND.
14: JND Winterfestival is terug. Zaterdag 21 november in Eventcenter Aquabest. Scoor jouw tickets nu op jndwinterfestival.nl.
15: JND. Een hele goede morgen.
16: JND. Willem Bakker.
15: Van harte welkom bij het tweede uur van de ochtendshow. Zometeen de muzikale held van afgelopen weekend, Rutger van Barneveld. Maar eerst is hier Zedda.

altijd en eeuwig zal deze plaat verbonden blijven aan Marens Power Weekend, de editie van 2026. Natuurlijk, Rutger van Barneveld hoor je.

deze dinsdag, de 23e juni. In dit uur gaan wij een dagje gratis kermis weggeven. Een dagje gratis kermis best. De kermis die plaats kan vinden van 3 tot en met 8 juli aanstaande. En als jij een gratis dagje kermis wil, dan kun je het krijgen. Alleen dan moet je het woordje kermis even appen naar de studio. Verder natuurlijk de dagelijkse blik in de geschiedenisboeken. We gaan samen zien, lezen en beleven wat de 23e juni ons gebracht heeft door de jaren heen. We hebben de verjaarderskalender, fijne muziek. En als een stukje service richting jou als luisteraar zijnde, zetten wij onze inbox gewoon weer wagenwijd open. Dus kom erop als jij de luisteraars van Radio JND wil laten weten dat ook jij wakker wordt door Bakker. Dat bij jou Radio JND ook keihard aanstaat. Evenals de airconditioning. Stuur ons een appje via de app van JND. Je weet wel, die app die bij jou op de telefoon staat, waarmee je wereldwijd naar Radio JND kunt luisteren. En in deze app zit een machtige communicatietool. Gebruik deze of anders de WhatsApp 085 760 9936. Luister!

0: J&D ochtendshow.
1: Dat moet een beetje vrolijk zijn, weet je. Moet wat energie geven. Maar dat doet het niet. Dat is weer zo'n droevig iets.
0: Willem Bakker.

0: Martin met was sorry, maar genoeg.
1: Hashtag JND staat aan.
0: En voor Tino Martin draaiden we nog Robert Pater met een oudje van Arne Jansen. Als een meeuw in de wind. Hé, we gaan eens even in onze inbox kijken, zien wat er binnen is gekomen. Via de app van JND en de WhatsApp 085-760-9936. Pak we eerst eventjes wat hashtagjes bij de kladden. Blijf deze ook sturen aan onze. Al is het nog zo warm, al is het nog zo heet, altijd eventjes laten weten waar dat je luistert naar Radio JND. En dat doe je als volgt. De hashtag JND staat aan. Dan de plaatsnaam waar dat je op dit moment bivakkeert. En app dat even door. Nou, zo kregen wij het afgelopen half uur onder andere appjes vanuit het mooie Den Bosch. Radio JND strak aan in Bruinissen, in Gemert, Oorschot, Zevenbergen, Wijk en Aalburg, in Hezen, Middelbeers, Teteringen. En last but not least in dit overzicht in Asten. Krijn die appte ons met de vraag of we als JND nog iets speciaals doen deze week in de ochtendshow. Jazeker Krijn, we geven sowieso iedere dag een gratis dagje kermis weg. Kermis best. Als je dat wil, dan moet je even het woordje kermis appen naar de studio. En verder komende donderdag uiteraard ballen donderdag. Dan Arno Vriends, kapteins. Nee, wacht even. Anna Vriends, kapteins, die luistert in box op de Radio JND. Werkt op Eindhoven Airport en is met de auto daar naartoe. En of dat we iets van Mart Hoogkamer willen draaien. Nou, we gaan eens even kijken of dat we dat kunnen fixen voor je, Anna. Truckert Adrie van de Boogaard, die is met een volle vrachtwagen onderweg naar wat Albert Heijn supermarkten in de regio Nijmegen. Rijdt nu op de A50 met Radio JND aan op de speakertjes. En dan nog een laatste berichtje. Hoekie uit Eindhoven, die zou graag Justin de Wild willen horen.
2: Hallo, ik ben Justin de Wild en je luistert naar Radio JND. Bij JND hoor je thuis.
3: Radio JND.

0: Energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont. En hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel. Energy, met de E van impact.
1: Ben jij over je vloer aan het matten?
2: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
3: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
4: Lemmenvloeren.nl.
5: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeders Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
6: Smit dakbedekkingen, uit best.
7: Schade.

0: 404.
1: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
2: Yeah, het is er dan toch van gekomen.
3: Welk?
2: Ik ga trouwen.
3: Anders aan de net, dan ga je het zeker niet was. Begint er niet aan.
2: Ja, yeah, maar ik geef een heel schoon feest. Bij Brabantland Catering.
3: Oh, bij Brabantland Catering uit Drunen. Gefeliciteerd van de Zaande.
4: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
5: Kijk voor vacatures op
6: metselprojecttilburg.nl.
7: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.
8: Home is where the heart is.
9: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijk is Haaipas echt weer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkershaarden, uw 5-sterren specialist.
8: Rijkershaarden.
9: Kijk op rijkerssweerhaarden.nl.
10: JND Verkeer.
11: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is tot nu toe minder druk dan gewoonlijk op dinsdag. Er staan wel lange files. Dat heeft vooral te maken met de wegwerkzaamheden. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam 25 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep. Komt door de afgesloten A44 richting Amsterdam bij afrit Noordwijkerhout tot 1 juli. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Zevenhuis en Woerden 19 kilometer file. Vertraging is een half uur. Op de A17 Roosendaal richting

0: Dordrecht. Een half uur vertraging tussen Standaard Buiten en Knooppunt Klaverpolder. A27 Breda richting Gorinchem. Door de werkzaamheden is de weg dicht tussen Gorinchem en Everdingen richting Utrecht. 8 kilometer file vanaf de brug bij Hank en Knooppunt Gorinchem. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Ik zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
4: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
3: Wat zeg je?
4: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
3: Hoe dan?
4: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon. Herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
3: Wauw, dat klinkt goed.
4: Frozen Cryo. Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
5: Wie van Elektra houdt?
6: Heb jij die interessante vacatures al gezien?
5: Komt werken bij Van Lieshout.
6: Bij Elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.
5: En komt werken bij Van Lieshout.
7: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
8: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die passie...

0: onlinevelgen.nl.
1: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
0: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
2: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast? Of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
3: Interieurontwerpers van Snoeien Luiten.
4: Ja, die maken het.
2: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen. Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
5: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
6: Jouw Nederlandse dag.
5: Willem Bakker.

0: Pascal Redeker met de badkamerkraan. Ja, je kunt maar ergens een nummer over maken. Maar deze Pascal Redeker, wij gunden hem op deze dinsdagochtend de eer om het laatste half uur van deze ochtendshow af te trappen. Ja, hij deed dat met verven. Eerlijk is eerlijk. Hey, in dit laatste half uur van de ochtendshow strakjes natuurlijk de dagelijkse blik in de geschiedenisboeken. We gaan samen zien, lezen en beleven wat de 23e juni ons heeft gebracht door de jaren heen. Ik heb ook de verjaardagsplannen voor je, met daarop een aantal illustere namen. Onder andere de drummer van Fleetwood Mac, die is vandaag jarig. En die bereikt de stokoude leeftijd, de respectabele leeftijd van 79 jaar. Wie is dat ook alweer? Verder is er een zanger jarig die ooit één hit scoorde. En thans is hij directeur van een school. Die hit scoorde hij in 1988. Wie zou dat zijn? Wie zou dat wezen? En verder is de manjarig die jarenlang Julian Verduin speelde in de RTL 4 soap Goede Tijden, Slechte Tijden. Wat is de echte naam van deze man? Dat hoor je zo bij ons in de ochtendshow.
1: De Radio JND
2: Ochtendshow.
0: Maar eerst gaan wij even een telefoontje plegen met iemand. Kijken of dat we hem of haar aan de telefoon gaan krijgen. Ben benieuwd.
3: Met Lisa van der Schoot.
0: Een hele goedemorgen, Lisa. Je spreekt met Willem Bakker van Radio JND.
3: Goedemorgen.
0: Hey, Lisa, jij had zojuist een appje gestuurd. Ik zou heel graag mee willen doen aan de winactie voor de kermis in Best. Maar ik kan niet vinden hoe ik deel kan nemen. Kunt u meer informatie geven? Nou, ik zou jou bij deze van meer informatie geven. Als je het woordje kermis hebt naar de studio, Lisa. Ja, dan loop je het risico dat je gebeld gaat worden. En als je dan gebeld wordt, dan heb je de dagkaart te pakken.
3: Oké.
0: Dus.
3: Nou, dan gaan we dat doen.
0: Nee. Ja, ik zit je maar een beetje te plagen, Lisa. Ik mag jou verblijden met een gratis dagje kermisbest.
3: Oh, wauw. Nou, super. Daar zijn we heel blij mee.
0: Nou, helemaal goed. Hey, met wie ga jij daar genieten?
3: Nou, mijn man en ik die zijn op 5 juli 15 jaar samen. Dus we hadden al bedacht, misschien leuk om dan een dagje naar de kermis te gaan met de kinderen. Dus ga ik graag met mijn man en kinderen.
0: Nou, hartstikke goed. Hey, waar kom je vandaan?
3: Veldhoven.
0: Uit Veldhoven. Hartstikke goed. Hey, dan wens ik jou alvast een hele fijne dag op de kermis vandaag. Ja.
3: Dankjewel, dat gaat zeker goed komen.
0: Oké, is goed.
3: Dankjewel. Fijne dag.

De bank zit er samen met Samuel Welte en Uitslover. En zometeen even een kleine rectificatie. Live radio, dan maak je af en toe wel eens fouten. En zojuist heb ik best een behoorlijke fout gemaakt. En dat gebeurde allemaal voordat ik Lisa van der Schoot aan de telefoon had. Lisa van der Schoot uit Veldhoven die vanochtend een gratis dagje Kermis Best heeft gewonnen. Wat er precies rechtgezet moet worden, vertel ik je zo. Eerst gaan we de geschiedenisboek openslaan. Op de bladzijde van vandaag. En de bladzijde van vandaag die heet 23 juni. Wat gebeurde er op deze datum door de jaren heen? Nou, dan gaan we als eerste terug naar het jaar 1252. Breda kocht toen privileges wat lange tijd werd aangezien als het verkrijgen van stadsrechten. Kortweg gezegd, op de dag van vandaag in 1252 kreeg Breda haar stadsrechten. Dan het jaar 1868. Christoph Scholz die verkreeg toen octrooi op zijn uitvinding. En zijn uitvinding was de schrijfmachine. En in 1978, toen werd voor het eerst in de Rotterdamse Kuip, het Stadion Feyenoord in Rotterdam, een popconcert gehouden. Ruim 50.000 fans waren getuigen van een optreden van Bob Dylan. Die zijn Europese tournee aftrapte. In 1978 dus, op de datum van vandaag. En dan in 2016, de Britten die spraken zich bij het zogenaamde Brexit-referendum bij meerderheid van stemmen uit voor het beëindigen van het lidmaatschap van de Europese Unie. Dat was dus in 2016. Ja, even iets rechtzetten. Ik heb zojuist wat tipjes van de sluier van de verjaardagskalender opgetild. Mensen die jarig zouden zijn vandaag, maar het kan gebeuren. Ik had een heel verkeerd lijstje voor me liggen. Bedankt aan de productie van dit programma, als we dat toch iemand de schuld moeten geven. Maar goed, ik heb nu de juiste jarige voor me liggen. De eerste jarige die op de verjaardagskalender staat, dat is Rudolf Luigen. Een voetbalscheidsrechter, 71 jaar wordt hij vandaag. En dan gaan we er eventjes gemakshalve vanuit dat een oud voetbalscheidsrechter is. Dan Suzanne Bosman, die is jarig. Een tv-presentatrice, 61 was ze, wordt ze. Was ze ooit presentatrice van het RTL-nieuws, thans doet zij één vandaag. En Zidane, die is jarig. De oud-Franse voetballer. Hij wordt gezien als de beste Franse voetballer ooit. Hij staat daarnaast bekend als een van de beste middenvelders aller tijden. Speelde 108 wedstrijden in het nationale elftal, waarmee hij in 1998 wereldkampioen werd. Zidane, de levende legende, de Franse voetballer. Hij viert vandaag zijn 54ste verjaardag.

sterkende stemgeluid van Amy Winehouse. Samen met Mark Ronson, hoor je haar. En Valerie. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze ochtendshow. Het zit erop. Hey, zo meteen aan de andere kant van 9 uur, dan zijn zij er weer. Zij met die 3 uurtjes muziek voor de keihard werkende Radio JND-luisteraar. Zij van aan de slag. En vanmiddag, als die lange, warme dinsdag er bij de op zit, dan is er gelukkig weer een Erik Kerkhoff met de JND-middagshow. En vanavond, dan is er gezelligheid op de radio. Johan en Max ontvangen tijdens de dinsdagavond van JND Dave Dekkers en Wesley Klein. Ze zijn dus vanavond bij hen op de koffie of wat fris tijdens de dinsdagavond van JND vanaf 8 uur. En wat de ochtendshow betreft, bij leven en welzijn, zijn we er morgenochtend weer naar een lange plakdacht. Zullen we afspreken om 7:00? Is bij deze vastgezet. Hey, ik wens je nog een hele fijne...

0: hoogste niveau.
1: Dakspecialistbrabant.nl.
2: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
3: Wij zijn verhuisd naar Veldhoven. Vanaf heden bent u welkom op de run 4553 tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum.
0: Zelfs de prijs ligt goed.
4: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
5: Pidijko Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Pidijko.nl en neem contact op. Pidijko Stucadoorsbedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pidijko.nl.

0: 9 uur.
1: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Peter van Oudheusden. Het Waarborgfonds heeft de afgelopen 2 jaar veel geld uitgekeerd aan mensen die aangereden waren door een fatbike. Het gaat om bijna €250.000, meldt 1Vandaag. Het fonds springt bij als de veroorzaker van een ongeluk doorrijdt of niet is verzekerd. Het hoogste bedrag dat werd uitgekeerd was €120.000. Werkgevers moeten rekening houden met de hitte deze week, adviseren 2 arbodiensten. Kleine aanpassingen kunnen al het verschil maken, zoals werken op koelere momenten, het verlagen van de werkdruk en extra pauzes. Werknemers zouden door de hitte eerder fouten maken, waardoor onveilige situaties kunnen ontstaan. Belgische mannen zetten stiekem naaktfoto's van hun vrouw of vriendin op internet en bespreken die foto's dan met andere mannen, soms op een extreem seksistische manier. De Vlaamse omroep VRT heeft dat gezien op zeker 20 websites. Het gaat vaak om grote hoeveelheden foto's van een partner. En door de gestegen kosten, zoals die van de boodschappen en brandstof, komen steeds meer huishoudens maar moeilijk rond. Vooral mensen van in de 20 hebben geldzorgen, meldt budgetvoorlichter Niebut. Komt nog eens bij dat veel huishoudens maar een lage buffer hebben. Ze hebben nog geen €2500 spaargeld. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend nog wolkenvelden, maar vanuit het noorden wordt het steeds zonniger. Het wordt 28 graden in het noorden tot 32 in het zuiden, bij een oost- tot noordoosten wind. De komende dagen nog warmer. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Staan er nog steeds wel lange files op de A2 Den Bosch richting Utrecht, bijvoorbeeld 14 kilometer tussen afrit Veghel en Waardenburg. Een half uur vertraging heeft te maken met de werkzaamheden op de A27 Breda richting Utrecht bij knooppunt Gorkum. 8 kilometer file op de A16 Breda richting Rotterdam. Daarom ook file meer dan anders tussen Breda West en Dordrecht. 15 kilometer, vertraging is meer dan 20 minuten. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht, daardoor 7 kilometer file tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. En door werkzaamheden op de A44 staat op de A4 Rotterdam-Amsterdam. Tussen knooppunt Ippenburg en Nieuw-Vennep 26 kilometer file. En vertraging is meer dan 3 kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Je wilt nieuwe meubelen, maar wel betaalbaar?
4: Robby's Buitengewoon!
3: Showroom tref je een steeds wisselende collectie meubels, kleinmeubels en accessoires in diverse stijlen.
4: Robby's Buitengewoon.
3: Loop snel eens binnen in onze ruime showroom aan de Hoofdstraat in Hogeloon.
5: Hoi!

0: vervangen nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
2: Voor kunststofkozijnen, dakkapellen en overkappingen van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
3: Van Baal Kozijntechniek in Helmond.
2: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
4: Win deze week op Radio JND. Eén dagje gratis Kermis Best. Luister naar de JND Ochtendshow. App Kermis naar de studio. En win.
5: Turbo op de Turbo.
4: JND. Aan de slag.

0: oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
1: Kijk voor vacatures op
2: metselprojecttilburg.nl.
3: Wie gaat er mee naar buiten?
4: Naar buiten!
3: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
5: De goedkoopste veranda.nl. Oeh.
3: Met 10 jaar garantie.
6: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
7: J&D Verkeer.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Files worden weer korter op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Nog 15 kilometer tussen Knoopend Hintam en Waardenburg. Op de A27 Breda-Gorkum. 7 kilometer file door de werkzaamheden daar tussen Hank en Knoopend Gorkum. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam. Daar is nog wel 25 kilometer stilstaand verkeer tussen Knoopend Ypenburg en Nieuw-Vennep door de werkzaamheden op de A44. A16 Breda richting Rotterdam. Een kwartier vertraging tussen Breda-West en Dordrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
9: Jouw Nederlandse dag.
10: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
11: Ook bij je thuis.
12: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
13: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit. Het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
14: Schaamt u zich voor uw gebit? Wilt u na al die jaren weer eens voluit kunnen lachen? Van Nuenen Mondzorg tovert een glimlach op uw gezicht. Bent u slecht ter been? Dan kunnen wij u zelfs thuis behandelen. Van Nuenen Mondzorg maakt gebruik van de nieuwste technieken op het gebied van gebitsprotheses. Rijnstraat 58A in Eindhoven. Van Nuenen-mondzorg.nl.
15: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een

0: 2008 in Zon.
1: Technisch talent met een passie voor bedrijfswagens? Dan hoor jij thuis bij Bosfans in Veldhoven. Wij zorgen voor vervoer, een moderne werkplaats en een team waar je graag mee samenwerkt. Dus monteur, trek die handschoenen aan.

0: ondernemer. Maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon. Born Electric. Build for business.
1: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
2: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
1: Vandaag een dakkapel, in één dag.
3: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl of bezoek de showroom in Goorle.
4: Ik dans met jou de Flamengo is de nieuwe single van Frankie Falcon.
5: Ik dans met jou de Flamengo.
4: Ik dans met jou de Flamengo is nu overal te downloaden en te streamen.
6: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
7: En nooit te veel betalen.
6: Ga ze bij de vleuten halen?
7: 25.000 vierkante meter.
6: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
7: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
8: Bestel nu ook eenvoudig online.
9: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
10: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
11: Kies je Prachtmaat.
10: Prachtmaat.
11: Dan weet je dat het goed staat.
10: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op Prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24.

0: En nee, hoor je thuis.
1: 10 uur.
2: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Peter van Oudheusten. We kunnen de komende dagen te maken krijgen met een zogeheten superhittegolf. Dan is het 5 dagen achter elkaar minstens 30 graden, waarvan 3 35 graden of warmer. Regionaal is dat wel vaker voorgekomen, maar in de beeld nog nooit. Dat zou dan sinds het begin van de metingen de eerste landelijke superhittegolf zijn. Veel scholen hebben de komende dagen een tropenrooster vanwege de hitte. De lessen zijn korter en er zijn extra pauzes, omdat het veel te warm wordt in de gebouwen die vaak sterk zijn verouderd. Gevolg is wel dat de kinderen vroeger thuis zijn en hun ouders van alles moeten regelen op hun werk om ze op te vangen. In 2 jaar tijd heeft het Waarborgfonds ruim 200.000 euro uitgekeerd aan mensen die zijn aangereden door een fatbike, meldt een vandaag. Het fonds keert schade uit als de fatbiker niet betaalt, bijvoorbeeld omdat hij is doorgereden. Als een fatbiker is opgevoerd, is de bestuurder sowieso niet verzekerd. En Europese leiders vinden het jammer dat de Britse premier Starmer ermee ophoudt. Ze zeggen dat het fijn was om met hem samen te werken. Fijner dan met zijn voorgangers, zoals Boris Johnson. Starmer krijgt ook complimenten voor zijn steun aan Oekraïne. En omdat hij na de Brexit weer toenadering zocht met Europa. Dan het weer van Weer Online. Vooral in het zuiden nog wolkenvelden, maar vanuit het noorden steeds zonniger. Het wordt 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Bij een oost- tot noordoostenwind. De komende dagen nog heter. Op vrijdag kan het 38 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Files worden weer korter. Er staan nog wel een paar lange files door werkzaamheden. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat 10 kilometer file bijvoorbeeld tussen Rosmalen-West en Waardenburg. 20 minuten vertraging door de werkzaamheden op de A27 bij Gorkum is dat. En door de werkzaamheden op de A44 bij afrit Noordwijkerhout staat de file op de A4 Rotterdam-Amsterdam. 29 kilometer tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep. De vertraging is meer dan een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dus eruit, wat

0: Attention! Kom van vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli naar de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. In Hartje West. Er staan meer dan 100 supergoedkope attracties. Voor een familieattractie betaal je slechts 2 euro. 2,50 euro voor grotere attracties en andere topattracties tussen de 3 en 4 euro. Goedkoop, hè? En wat dacht je van de kinderattracties? Die kosten slechts 1,50 euro. Dat is toch supergoedkoop? Meer info? Check kermisbest.nl.
1: Ook voor tuinaanleg en grond- en straatwerk? Check bartvanzochel.nl.
2: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit, het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
3: Bedrijfs- of personenauto?
4: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
5: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
4: En gratis vervangend vervoer.
5: Dus voor bedrijfs- en personenauto's BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
4: Industrieweg 27 in Oorschot.

0: Radio JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Jeffrey Hezen. Loco.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hoi, Jeffrey Hezen hier. Deze week is mijn nieuwe single Loco. De Radio JND Successchijf.
3: Radio JND.

0: Check de vacatures op elektrodegroof.nl.
1: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo met BEAU.
2: Ben jij ook al fan van Mel & Dan? Stream nu hun nieuwste tracks.

0: verkeer.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat een file nog steeds op de A2 Den Bosch richting Utrecht. De vertraging neemt wel af tussen Rosmalen-West en Waardenburg, 11 kilometer. A4 Rotterdam-Amsterdam, nog wel 3 kwartier vertraging tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoude-Dorp. 12 kilometer file door werkzaamheden op de A44. A27 Breda richting Gorkum tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum, 6 kilometer file. Dat komt door de werkzaamheden. De weg is dicht tot 17 juli tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
0: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneijk.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk. Zet zoden aan de dijk.
3: Hallo, waar gaan we heen met dat afval van de zaak? Huur toch je eigen rolcontainer?
4: Gooi je afval aan de kant met Rolcontainer Nederland.
3: Rolcontainer Nederland levert razendsnel en is spot goedkoop. Kijk maar eens op Rolcontainer Nederland.

0: prijsgarantie.
1: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
2: Wist jij dat van Paint Project?
3: Dat zijn toch die topschilders uit Tilburg?
2: Ja, maar die vaklui doen veel meer. Oh. Stukwerk, renovatie, complete verbouwingen. Ik zou die vakmensen maar eens bellen voor jullie project.
1: Wie maakt elk project perfect?
2: Toppie!
1: Paint Project.
2: Check paintproject.nl.

0: aan de Handelsweg.
1: Toe aan nieuwe wand- of vloertegels? Maar moet het wel leuk blijven? Tegelhal Brabant levert topkwaliteit tegels uit Spanje en Italië. Met

0: gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
1: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard of kijk op pcdiscounter.nl.
2: Je weekend begint op vrijdag.

0: 760-9936. De J&D Verzoek Vrijdagavond. Vrijdagavond van 8 tot 11.
1: Radio J&D.
0: Radio J&D. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.

0: Hey, hallo. Ben jij die leuke, vlotte dame die op part-time basis veel geld wil verdienen? Kom dan ons team versterken bij massagesalon You and Me in Eindhoven. Stuur je mail naar info@youme.nl of kijk op de website. Youme.nl. Griekse ei, UMI.nl.
1: Kijk nou, de Rubbelo!
2: Die gaat weer een vloertje leggen.
3: Ja, voor de allerbeste cementdekvloeren, privé of op de bouw, bel je met Lau.
4: 0626-222-498. Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
5: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
4: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
5: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
1: Kijk nou, de Rubbelo!
3: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
6: Stap in de wereld van Van Happen Containers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
7: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
6: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
8: Bel even met Henk. Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
9: 585957.
8: Of kijk op henk.jobs.
10: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress, met dubbel S.
11: Dit is
12: Radio JND.
11: Elke dag.
12: Jouw Nederlandse dag.
11: Bij JND hoor je thuis.
12: 11 uur.
13: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Peter van Oudheusden. Grote steden doen er alles aan om voor verkoeling te zorgen op deze hete dagen. Het zijn Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Ze hebben gebouwen aangewezen waar het lekker koel is, zoals supermarkten, buurthuizen en theaters. Iedereen mag er naartoe. Er is iets te drinken en soms mag je je hond of kat ook meenemen. In Frankrijk zijn sinds dit weekend bijna 20 mensen verdronken. Om af te koelen voor de hitte gingen ze zwemmen. Het is niet bekend waar precies, maar de Franse minister van Sport waarschuwt om dat alleen op officieel aangewezen plekken te doen. Het is in Frankrijk extreem warm, met op veel plaatsen 40 graden of meer. De VN heeft een vernietigend rapport geschreven over het Israëlische leger. Daarin staat dat Israël expres kinderen doodschiet in de Gazastrook, zodat het Palestijnse volk uitsterft. Van alle doden daar was zeker een derde kind. De VN schreef eerder al dat er genocide wordt gepleegd in Gaza. En het elektronisch tolsysteem voor de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen is voor veel mensen onbegrijpelijk. Zeker voor DigiBeter. Ze weten vaak niet hoe ze moeten betalen, zegt de ombudsman. Bij de tunnel registreren camera's kentekens. Als je de tol niet automatisch laat afschrijven, moet je binnen 72 uur online betalen. Dan het weer van Weer Online. Naar het noorden steeds meer zon. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 32 graden. De komende dagen wordt het heter, met vrijdag de warmste dag. 34 tot 38 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
11: JND Verkeer.
14: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A4, Den Haag richting Amsterdam, tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp. 7 kilometer file tussen Zoeterwoudendorp en Roelof Arendsveen, 9 kilometer. De grenscontrole file op de A12 vanuit Arnhem geeft 3 kilometer file bij de Duitse grens en een kwartier vertraging. En 57 Brouwersdam-Middelburg bij Vrouwenpolder, 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
15: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
16: Maatwerk Sanitair. Maatwerk Sanitair.
17: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
16: Maatwerk Sanitair.
17: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
18: En Jack.

0: ermee. Grillsbedrijf Palmarius.nl.
1: Wie van Elektra houdt.
2: Heb jij die interessante vacatures al gezien?
1: Komt werken bij Van Lieshout.
2: Bij Elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.
1: En kom werken bij Van Lieshout.
3: Ken je Stolk in Bokstel al? De basis.

0: op stolkbokstol.nl.
1: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
2: De interieurontwerpers van Snoeien Luiten.
3: Ja, die Snoeien Luiten.
2: Die maken het.
1: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
2: Die maken het.
1: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
4: Ja, yeah, het is er dan toch van gekomen.
5: Welk?
4: Ik ga trouwen.
5: Van de zaande toch gezet zeker niet was. Begint er niet aan.
4: Ja, yeah, maar ik geef een heel schoon feest. Bij Brabantland Catering.
5: Oh, bij Brabantland Catering uit Drunen. Gefeliciteerd van de Zaande.
6: De Salamander biedt vakmanschap als geen ander.
7: Prachtige inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen,

0: deze week op Radio JND. Eén dagje gratis Kermis Best. Luister naar de JND Ochtendshow. App Kermis naar de studio. En win.
1: Turbo op de Turbo.
0: Aan de slag.

0: jouw Nederlandse dag. Bij J&D hoor je thuis.
1: Bij J&D. Radio J&D.

0: Heeswerk eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswerk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
1: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.
2: Hallo, Arjen Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
3: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
4: Ja, yeah, het is er dan toch van gekomen.
5: Welk?
4: Ik ga trouwen.
5: Van de zaanden toch eens uit zijn was. Begint er niet aan.
4: Ja, yeah, maar ik geef een heel schoon feest bij Brabantland Catering.
5: Oh, bij Brabantland Catering uit Drunen. Gefeliciteerd van de zaande.
2: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl. En zij regelen het voor je.
6: Wie van Elektra houdt?
7: Heb jij die interessante vacatures al gezien?
6: Komt werken bij Van Lieshout.
7: Bij Elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.
6: En kom werken bij Van Lieshout.
8: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeders Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
9: Smit dakbedekkingen, uitbest.
10: J&D Verkeer.
11: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens door de controles een kwartier vertraging tussen Zevenaar en de Duitse grens. Op de N57 Middelburg-Brouwersdam is een ongeluk gebeurd. Er zijn minder rijstroken beschikbaar richting Brouwersdam. Staat 3 kilometer file tussen afrit Oostkapelle en Kamperland. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Goedemorgen, dit is Radio JND.
12: Jouw Nederlandse dag. Ben jij over je vloer aan het matten?
0: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
12: Lemon Design Vloeren in Sommeren. Lemmenvloeren.nl.
13: Home is where the heart is.
14: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
13: Rijkers Haarden.
14: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
15: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weet u hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van impact.
16: Zit er even helemaal doorheen. Ben kapot.
17: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
16: Wat zeg je?
17: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
16: Hoe dan?
17: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
16: Wauw, dat klinkt goed.
17: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
18: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die passie.

0: altijd feest is.
1: Holy moly!
2: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
3: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
2: En altijd met hoog rendementsglas.
4: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
2: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
0: Dit is J&D. En iedere dag word je hier wakker met een lach.
5: Jouw Nederlandse dag start hier.
0: Willem Bakker en de J&D Ochtendshow.
5: Iedere werkdag van 7 tot 9.
0: Willem Bakker. Alleen bij Radio J&D.
6: Willem met de Ochtendshow.
0: Dag van 7 tot 9. Elke dag.
7: Jouw Nederlandse dag.

In Playa del Inglés. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op grancanaria downtown.com.

0: je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken, wat je interieurwensen ook zijn.
1: De interieurontwerpers van Snoeien Luiten.
2: Ja, die, Snoeien Luiten.
1: Die maken het.
0: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
1: Die maken het.
0: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.

0: aanhanger nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
0: Schade.

0: 1604.
1: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.

0: je thuis.
1: 12 uur.
2: Goedemiddag, het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Peter van Oudheusten. Steeds meer sportevenementen gaan deze week niet door vanwege het warme weer. Het gaat onder meer om hardloopwedstrijden in Kerkrade en Nieuwveen. En de vierdaagse in Zevenum en de triathlon in Zeewolde zijn ook geschrapt. Andere sportevenementen kiezen ervoor om vroeger te starten of om de afstand aan te passen. In Den Haag is de rechtszaak begonnen tegen een conciërge van een basisschool in Zoetermeer. Hij wordt verdacht van ontucht met kleutermeisjes en bezit van kinderporno. Er zou 19 keer aangifte zijn gedaan. De conciërge werd vorig jaar opgepakt, maar nu blijkt dat ouders al in 2022 aan de bel trokken over zijn gedrag. In de Rijn, vlakbij de Duitse stad Mannheim, zijn 3 dode mannen gevonden. Eén van hen werd al sinds zaterdag vermist nadat hij was gaan zwemmen. Bij een plek waar boten het water ingaan, verdwenen 2 mannen onder water. Ze konden niet zwemmen. Vanwege de sterke onderstroom is zwemmen in de Rijn erg gevaarlijk. En de staking morgenochtend in het openbaar vervoer is een eerste waarschuwing. Er komen na de zomer meer en langere acties als het kabinet niet luistert, zegt vakbond FNV. De ruzie draait om de bezuiniging op de pensioenen en uitkeringen. De FNV wil die kabinetsplannen van tafel. Dan het weer van Weer Online. Flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Maxima van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit noordoost of oost. De komende dagen wordt het heter met op vrijdag 34 tot 38 graden. En tot zover het ANP Nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer file door de grenscontroles 10 minuten vertraging. En door een ongeluk op de N57 Middelburg-Brouwersdam is de weg dicht bij Kampenland. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Wil jij ook weer voluit kunnen lachen zonder dat je je schaamt voor je gele tanden? Spits dan nu je oren, want met 1 professionele betaalbare bleekbehandeling van Clean Your Smile uit Zon en Breugel ga je de toekomst weer stralend tegemoet. Kijk snel op www.cleanyoursmile.nl.
5: Nu ook gebitsreiniging met de nieuwste technologie van Airflow.
6: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers, officieel dealer van NBI. Inspiraton en Excluton.

0: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
1: Wil jij je autoruiten professioneel laten tinten voor een exclusieve uitstraling, warmtewering of meer privacy? Ga naar lunaglasfolie.nl of kom langs bij Luna Glastinting in Eindhoven. Geleverd met certificaat en 10 jaar garantie. Luna Glastinting, al 25 jaar een begrip.
2: Kom voor de grootste collectie tuinmeubelen naar
3: Robby's Buitengewoon.
2: Maak van je tuin een verlengstuk van je woonkamer met de schitterende tuinmeubelen van Robby's.
3: Robby's Buitengewoon.
2: Loop snel eens binnen in onze ruime showroom aan de Hoofdstraat in Hogeloon.
1: Last van warmte of hinderlijke zonnestraling op je werkplek? Ga naar lunaglasfolie.nl.
4: Jouw Nederlandse dag.
5: Jouw Nederlandse dag.

met mijn ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: je eruit, kozijntje erin. Ja, zo gaat die goed.
1: En wat doen we met het puinafval?
2: Container Nederland.
1: Oh ja.
3: In en rondom het huis is er altijd wel iets te doen.
4: Je maakt het top met Leidingshop.
3: We hebben echt alles in huis voor jouw klus- of tuinproject. Voor de ZZP'er, het klusbedrijf of de particulier met een flinke dosis doe-het-zelf mentaliteit. Laat je bestelling verzenden of kom afhalen aan de Eikenakker 1 in Bergijk.
4: Je maakt.

0: is bij de buren het gras groener. Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
1: Voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen van Laal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
2: Van Laal Kozijntechniek in Helmond.
1: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
3: Custer's Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden.

0: facelift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custer's Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities.
1: Ondernemers, opgelet.
2: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000 of kijk op storeplay.nl.
0: Op zoek naar een nieuwe uitdaging met afwisseling? Solliciteer dan bij Custer's Facilities. Kijk op custersbedrijven.nl/facilities voor de vacatures.
3: J&D Verkeer.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens staat 3 kilometer file door de grenscontroles, een kwartier vertraging en 5 minuten op de A27 Breda-Gorkum tussen Werkendam en Knoopend Gorkum 4 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag. Dit is Radio J&D.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals in Best. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs in Best.
7: Op zoek naar een betrouwbare bedrijfswagen? Ga naar bosfans.nl. Jouw specialist in topkwaliteit occasions. Altijd een grote voorraad en gratis direct beschikbaar op Nederlands kenteken. Bosfans.nl. Ook voor inruil en financiering van jouw bedrijfswagen.

0: grotere attracties en andere topattracties tussen de 3 en 4 euro. Goedkoop, hè? En wat dacht je van de kinderattracties? Die kosten slechts 1,50 euro. Dat is toch super goedkoop? Meer info? Check kermisbest.nl.
1: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
2: Strijders van de Ochtendshow. Deze week is het weer zover. De lekkerste balletjes van Nederland komen weer naar je toe. Gehaktbal. Donderdag is het...

0: grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
1: Ook bij je thuis.
2: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
3: Hallo, waar gaan we heen?

0: een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
1: Kijk voor vacatures op
2: metselprojecttilburg.nl.
3: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
4: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
5: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een mes.

0: Linsom. Ik dans met jou de flamenco is de nieuwe single van Frankie Valken.
1: Ik dans met jou de flamenco.
0: Ik dans met jou de flamenco is nu overal te downloaden en te streamen. Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
2: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
0: Vandaag, een dakkapel. In één dag.
3: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorlen.
4: Wie gaat er mee naar buiten?
5: Naar buiten!
4: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
6: De goedkoopste veranda.nl. Oeh.
4: Met 10 jaar garantie.
0: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
7: Dit is
8: Radio J&D.
7: Elke dag.
8: Jouw Nederlandse dag.
7: Bij J&D hoor je thuis.
8: 1 uur.
9: Goedemiddag, het ANP Nieuws op Radio J&D. Ik ben Peter van Oudheusden. Vakbond FNV dreigt met nog meer acties in het openbaar vervoer als het kabinet niet afziet van de bezuiniging op de pensioenen en uitkeringen. Morgen is de eerste staking in de ochtendspits. In Rotterdam en Nijmegen zijn zaterdag manifestaties tegen het kabinet. Er worden duizenden mensen verwacht. In de rechtbank wordt een oude verkrachtingszaak in het Zuid-Hollandse Bodegraven behandeld van maar liefst 36 jaar geleden. De verdachte werd pas een jaar geleden opgepakt na een DNA-match in een andere zaak. Hij is nu 59 en hoorde een gevangenisstraf van 4 jaar tegen zijn eisen. Het verkrachte meisje was destijds 14. Het OM denkt dat een man uit Vught meerdere asielzoekers wilde vermoorden. Hij werd begin april opgepakt bij een asielopvang in Amsterdam en zei dat de agenten net op tijd waren. Hij wordt verdacht van poging tot moord. Hij zou een statement willen maken na de dood van de 17-jarige Lisa, die vermoord zou zijn door een asielzoeker. En als het aan de Waddenvereniging ligt, komt er langs de Afsluitdijk een kunstdrift van een kilometer lang. Daar moeten dan vissen, schelpdieren en wieren in gaan leven. Uit een proef bij Lauwersoog blijkt al dat kunstdriften effectief zijn. Onderzoekers zagen daar 3 tot 4 keer zoveel vis als op andere plekken. Dan het weer van Weer Online. Flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Maxima van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Bij een zwakke tot matige oost- of noordoostenwind. Komende dagen nog warmer, met op vrijdag 34 tot 38 graden. En tot zover het ANP Nieuws op Radio J&D.
7: J&D Verkeer.
10: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens door de controles 10 minuten vertraging in 2 kilometer file. Op de A50 Arnhem richting Os tussen Renkum en Knoopend Valburg 6 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Op de N62 Belgische grens Borselen tussen de N61 en de Westerschelde-tunnel. 9 kilometer file door een kapotte auto is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Hier is u dan, de nieuwste hit van Gero.
12: Tweedehandsauto!
11: Hallo, met wie?
13: Hoi, met mij! Heb je niet wat snellers?
11: Oké, komt-ie.
13: GTI, tweedehands!
11: Oh, we zijn zo weer terug.

0: tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.
1: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
2: Ook voor tuinaanleg en grond- en straatwerk? Check bartvanzochel.nl.
3: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode? Kies je Praagmaat. Praagmaat. Dan weet je dat het goed staat. De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Praagmaat. Dan weet je dat
4: het goed staat. Piedijko Stucadoors Bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar piedijko.nl en neem contact op. Piedijko Stucadoors Bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Piedijko.nl.

0: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs? Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
1: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
0: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
2: J&D Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
4: En dan weer een hoop bijzonderheden te melden, zoals de file op de A2 Maastricht richting Eindhoven bij knooppunt Paterdorp. Door bergingswerkzaamheden is de rechterrijstrook dicht. Op de N2 Maastricht richting Eindhoven tussen knooppunt Hocht en Paterdorp. Een ander ongeluk, 2 kilometer file. Ook daar is de rechterrijstrook dicht. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle, 5 kilometer file bij knooppunt Hattemerbroek. Door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En meer dan een half uur is de vertraging op de A50 Arnhem richting Oss tussen Renkum en knooppunt Valburg. 8 kilometer file, de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
2: Ben jij ook al fan van Mel & Dan? Stream nu hun nieuwste tracks.

0: Check de vacatures op electrodegroof.nl.
1: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het compleet assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
2: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneijk.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
3: Wist jij dat zo'n paintproject? Paintproject is op zoek naar vakmensen die hun team kunnen versterken. Stucadoors, schilders, timmerlui, kies voor een vaste baan met zekerheid. Ga aan de slag bij Paintproject.
4: Wie maakt elk project perfect?
3: Toppie! Paintproject. Meer info op paintproject.nl.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: Dit is Radio JND.

0: Radio JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Jeffrey Hezen. Loco.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hoi, Jeffrey Hezen hier. Deze week is mijn nieuwe single Loco. De Radio JND Successchijf.
3: Radio JND.

0: aan de Handelsweg.
1: Kijk nou, de Rubbelow!
2: Die gaat weer een vloertje leggen.
3: Ja, voor de allerbeste cementdekvloeren, privé of op de bouw, bel je met Lau.
4: 0626-222-498.
5: Ik heb zo'n afspraakje. Met twee mannen. Oeps, daar zul je ze hebben.
6: Hey, vrouwke. De tegelzetters van Tegelhal Brabant.
7: Tegelhal Brabant. Ook voor de complete montage van uw tegels en sanitair.
8: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
1: Kijk nou, de Rubbelow.
3: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
9: De grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Er is

0: schaamt u zich voor uw gebit? Wilt u na al die jaren weer eens voluit kunnen lachen? Van Nune Mondzorg tovert een glimlach op uw gezicht. Bent u slecht ter been, dan kunnen wij u zelfs thuis behandelen. Van Nune Mondzorg maakt gebruik van de nieuwste technieken op het gebied van gebitsprotheses. Rijnstraat 58A in Eindhoven. Van Nune-mondzorg.nl.
1: Dit is Radio DND. Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: Bij J&D hoor je thuis.
2: 2 uur.
3: Goedemiddag, het ANP nieuws op Radio J&D. Ik ben Peter van Oudheusden. De rechter heeft het voorarrest verlengd van een man die plan had om asielzoekers te vermoorden. De zaak gaat na de zomer verder. Hij zou een statement willen maken na de dood van de 17-jarige Lisa, die vermoord zou zijn door een asielzoeker. Hij had haar onder een wit laken zien liggen omdat hij in de buurt werkte. FNV-voorzitter Hans Spekman gaat morgen op Utrecht Centraal kijken bij stakende werknemers. Tijdens de ochtendspits ligt in het hele land het openbaar vervoer plat uit protest tegen de voorgenomen bezuiniging op pensioenen en uitkeringen. De FNV wil dat het kabinet de plannen terugdraait en dreigt met meer acties. Een bizar ongeluk in de Duitse hoofdstad Berlijn. Daar botsten twee auto's op elkaar waarna ze een paal raakten bij een tramhalte. De paal viel om en kwam op een man die stond te wachten op de tram. Hij heeft die klap niet overleefd. 4 anderen raakten gewond. Het tramverkeer werd na het ongeluk stilgelegd. En het warme weer raakt ook de veerpontjes voor wandelaars en fietsers in het Gelderse rivierengebied. Ze liggen vanaf morgen tot en met vrijdag stil om de gezondheid van de schippers. Dat zijn vooral oudere en dus kwetsbare vrijwilligers. Het gaat om 10 pontjes over de Waal, Maas, Linge, Nederrijn en Lek. Dan het weer van Weer Online. Flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Maxima van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Wordt deze week nog warmer, met op vrijdag tot wel 38 graden. En tot zover het ANP nieuws op Radio JND.
1: JND Verkeer.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. A4 Amsterdam-Den Haag staat een file van 2 kilometer bij knooppunt Badhoevedorp. Door bergingswerkzaamheden is de rechterrijstrook dicht op de A20 Hoek van Holland-Gouda. Tussen knooppunt op Rechtseplein en Moordrecht 6 kilometer file. Een half uur vertraging door een kapotte vrachtwagen op de A50 Arnhem richting Os. Tussen Renkum en knooppunt Valburg 8 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Bedrijf of personenauto?
6: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
5: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
6: En gratis vervangend vervoer.
5: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
6: Industrieweg 27 in Oorschot.
7: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
8: De interieurontwerpers.
7: Ja, die Snoeien Luiten.
8: Die maken het.
7: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen. Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
9: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
10: Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495

0: Ja, het is er dan toch van gekomen.
1: Welk?
0: Ik ga trouwen.
1: Anders aan de net dat je zet zeker niet was. Begint er niet aan.
0: Ja, maar ik geef een heel schoon feest. Bij Brabantland Catering.
1: Oh, bij Brabantland Catering uit Drunen. Gefeliciteerd van de Zaande.
2: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen.
3: En nooit te veel betalen.
2: Ga ze bij de vleut halen.
3: 25.000 vierkante meter.
2: Goeie koper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
3: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
4: Bestel nu ook eenvoudig online.
5: Deze week op Radio JND. Eén dagje gratis Kermis Best. Luister naar de JND Ochtendshow. App Kermis naar de studio. En win.
6: Turbo op de Turbo.
7: JND. Jouw Nederlandse dag.
5: Jouw Nederlandse dag.

0: ondernemer. Maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon. Born Electric. Build for Business.
1: En Jack, wat vind je?

0: mee.
1: Schildersbedrijf Palmarius.nl.
2: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair.
3: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
2: Maatwerk Sanitair.
3: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
4: Wie van Elektra houdt?
5: Heb jij die interessante vacatures al gezien?
4: Komt werken bij Van Lieshout.
5: Bij Elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.

0: truckspecialistbrabant.nl.
1: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
2: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
1: Wat zeg je?
2: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
1: Hoe dan?
2: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
1: Wauw, dat klinkt goed.
2: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
3: JND Verkeer.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De A27 Breda-Gorkum heb je 10 minuten vertraging voor het knooppunt Gorkum. En de N302 Harderwijk-Lelystad is in beide richtingen dicht bij Harderwijk door een gekantelde vrachtwagen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: Dat is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeders Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
7: Smit dakbedekkingen, iBest.
8: Holy moly!
9: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
10: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
9: En altijd met Holy.

0: Mescherpe offerte naar holykozijnen.nl.
1: Ja, het is er dan toch van gekomen.
2: Welk?
1: Ik ga trouwen.
2: Anders aan de net, dat je zet zeker niet was. Begint er niet aan.
1: Ja, maar ik geef een heel schoon feest. Bij Brabantland Catering.
2: Oh, bij Brabantland Catering uit Drunen. Gefeliciteerd van de Zaande.
3: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo met BEAU.
4: Wie van Elektra houdt?
5: Heb jij die interessante vacatures al gezien?
4: Komt werken bij Van Lieshout.
5: Bij Elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl. En
4: kom werken bij Van Lieshout.
6: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel. Energy, met de E van Impact.
7: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
8: De nieuwe J&D app.

0: gratis in de Play Store. De nieuwe Radio J&D-app. En ja, helemaal gratis.
1: Elke dag.
0: Jouw Nederlandse dag.
1: Dit is Radio J&D.

0: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
1: De interieurontwerpers van Snoeijen-Luijten.
2: Ja, die Snoeijen-Luijten.
1: Die maken het.
0: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
1: Die maken het.
0: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
3: Home is where the heart is.
4: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
3: Rijkers Haarden.
4: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
5: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
6: Ben jij over je vloer aan het matten?
7: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
8: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
9: Lemmenvloeren.nl.

0: 3 uur.
1: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Daphne van der Meijs. In de Kamer zijn er zorgen over slechte schoolgebouwen waar het nu niet meer uit te houden is. D66 wil zelfs een hitteplan voor scholen. Scholieren presteren minder als het warm is, of ouders worden opgezadeld met kinderen die naar huis worden gestuurd. Staatssecretaris Thiele zegt weinig te kunnen doen. Het is aan de schoolbesturen. Wie last heeft van zijn luchtwegen moet morgen en donderdag extra opletten. Door het warme weer kan er smog ontstaan, waarschuwt het RIVM. Vooral in het midden en zuiden van het land gaat de luchtkwaliteit achteruit. Mensen met bijvoorbeeld astma wordt geadviseerd om in de namiddag en avond rustig aan te doen. Komend weekend rijden er 's nachts geen treinen van en naar Amsterdam Centraal Station. En overdag gaan er minder treinen. Het heeft te maken met werkzaamheden door ProRail dat nieuwe kabels gaat leggen. Het werk aan het spoor begint zaterdag. Om mensen toch nog naar hun plek te krijgen, zetten NS-bussen in, onder meer naar Schiphol. De Formule 1-teams krijgen vanaf volgend jaar een extra testdag. Die is nodig omdat er nieuwe motorregels komen en teams meer tijd nodig hebben om de aangepaste motoren uit te proberen. Een van de nieuwe regels is dat de gewone motor weer een grote rol gaat spelen en de auto minder afhankelijk wordt van de accu. En dan nu het weer van Weer Online. Flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Maxima van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Het wordt deze week nog warmer met op vrijdag tot wel 38 graden. En tot zover het ANP Nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu 75 kilometer file. De meeste vertraging heb je op de A6 Muiden-Lelystad. Halverwege Almere en Lelystad is een ongeluk gebeurd, hoogte van het tankstation daar. En dat levert 20 minuten vertraging op. Je wordt via dat tankstation en de parkeerplaats om het ongeluk heen geleid. Dan de A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht, 10 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A20 naar Gouda bij Moordrecht. En de A27 Breda-Gorkum voor het knooppunt Gorkum. Op de A28 Amersfoort-Utrecht heb je tussen Den Dolder en Utrecht ook 10 minuten extra nodig. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
5: Wij zijn verhuisd.

0: aanhanger nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
2: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige gasvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
3: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
4: Trendycars.nl, top occasion. Tegen de scherpste prijzen.
3: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
4: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
5: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress, met dubbel S.
6: JND Winterfestival is terug. Zaterdag 21 november in Eventcenter Aquabest. Kool jouw tickets nu op jndwinterfestival.nl.
7: JND. Jouw Nederlandse dag.
6: Jouw Nederlandse dag.

Rádio Gigantei. Rádio Gigantei. Da teifa mar.

0: is bij de buren het gras groener. Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
1: Voor kunststofkozijnen, dakkapellen en overkappingen van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
2: Van Baal Kozijntechniek in Helmond.
1: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
3: Ken je Stolk in Bokstelhal? De basis voor iedere professional. Dus

0: robiesbokstol.nl.
1: Je wilt nieuwe meubelen, maar wel betaalbaar?
2: Robies Buitengewoon!
1: In onze ruime showroom tref je een steeds wisselende collectie meubels, kleinmeubels en accessoires in diverse stijlen.
2: Robies Buitengewoon!
1: Loop snel eens binnen in onze ruime showroom aan de Hoofdstraat in Hogeloon.
3: Attention!

0: Ruimte voor grotere attracties en andere topattracties tussen de 3 en 4 euro. Goedkoop, hè? En wat dacht je van de kinderattracties? Die kosten slechts 1,50 euro. Dat is toch super goedkoop? Meer info? Check kermisbest.nl.
1: Hallo, waar gaan we heen met dat afval van de zaak? Huur toch je eigen rolcontainer?
2: Gooi je afval aan de kant met Rolcontainer Nederland.
1: Rolcontainer Nederland levert razendsnel en is spotgoedkoop. Kijk maar eens op rolcontainernederland.nl.
3: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
1: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar
2: rolcontainernederland.nl.
0: D&D Verkeer.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het wordt drukker op de weg. Er staat al 150 kilometer file op de A4 bij Den Haag. In de richting van Amsterdam heb je tussen de knooppunten Ketelplein en Prins Klausplein een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. De weg is weer vrij. De A6 Muiden-Lelystad tussen Almere Regenboogbuurt en het tankstation De Lepelaar, halverwege tussen Almere en Lelystad. Daar heb je 10 minuten vertraging. De weg is daar dicht geweest vanwege een ongeluk, maar is weer helemaal open. En de A20, Hoek van Holland-Gouda, tussen Krooswijk en Moordrecht, doe je er een kwartier langer over. A27, Breda-Gorkum.

0: Dit is Radio JND.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hallo, Arjen Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
0: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
2: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl en zij regelen het voor je.
3: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit. Het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
0: Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Dit is Radio JND.

0: Radio JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Jeffrey Hezen. Loco.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hoi, Jeffrey Hezen hier. Deze week is mijn nieuwe single Loco. De Radio JND Successchijf.
3: Radio JND.

0: in de wereld van happencontainers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
1: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
0: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
2: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
3: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
4: Ook bij je thuis.
5: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
6: Schade?

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Bruincafé Downtown in Playa del Inglés. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op GranCanariaDowntown.com. Bruincafé Downtown, waar het altijd feest is.

0: voor je thuis.
1: 4 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Afton van der Meijs. Het OM wil dat een conciërge van een basisschool die aan kinderen zat en kinderporno had, 7 jaar de cel in gaat en ook nog tbs krijgt. De man zou aan 2 kinderen hebben gezeten en zeker 18 kinderen stiekem hebben gefilmd. Jaren geleden waren er al klachten van ouders over de man, maar die werden nooit serieus genomen. Waterschappen nemen deze dagen extra maatregelen vanwege de hitte. Zo zorgen ze op plekken voor extra zoet water, omdat sloten anders te zout kunnen worden. Ook controleren ze dijken vaker, omdat die door de droogte kunnen uitdrogen en beschadigen. In Brabant mogen boeren even geen water uit de sloten en beken halen. Festivals die voor komend weekend gepland staan, gaan iets doen tegen de hitte. Bij Defcon 1 in Biddinghuizen krijgen bezoekers gratis water en extra schaduwplekken. Ook komen bij podia ventilatoren te staan. Bij Constat C op de Brouwersdam liggen watersponsen klaar voor de festivalgangers. En vanwege de verwachte hitte gaat Burger Soe in Arnhem deze week 1,5 uur eerder open. Bezoekers kunnen daardoor al in de koelere ochtenduren naar de dierentuin. Ook de dieren krijgen extra verkoeling. Zo krijgen de olifanten vaker een douche en is er een modderbad voor de neushoorns. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn flink zonnige perioden, maar ook wolkenvelden, met een maxima van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Het wordt deze week nog warmer, met op vrijdag zelfs 38 graden. En tot zover het ANP Nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat al 285 kilometer file. De meeste files leveren tussen de 5 en 10 minuten vertraging op. Dit zijn de grootste uitzonderingen. De A4 naar Amsterdam tussen de knooppunten Ketelplein en Prins Klausplein 20 minuten extra. A7 van Zaanstad naar Horen tussen Zaandam en Weidewormer doe je er een kwartier langer over. Er staat 4 kilometer door een ongeluk met een paar personenwagens. De linkerrijstrook is dicht. Dan de A12 Utrecht-Arnhem tussen Maarn en Veenendaal-West. 8 kilometer en 40 minuten vertraging. Er liggen daar stukken vrachtwagenband op de weg. 2 rijstroken zijn afgesloten. A20 naar Hoek van Holland tussen Rotterdam-Prins Alexander en Delfshaven. 35 minuten extra over 7 kilometer. Hier zijn ook 2 rijstroken dicht. En dat komt dan door een ongeluk. De A27 Breda richting Gorinchem. Tussen Nieuwendijk en Gorinchem een kwartier extra. En dat komt door de werkzaamheden op de A27. Die is de komende weken dicht tussen Gorinchem en Everdingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Wie gaat er mee naar buiten?
5: Naar buiten!
4: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.

0: is de nieuwe single van Frankie Falcon.
1: Ik dans met jou de flamingo.
0: Ik dans met jou de flamingo is nu overal te downloaden en te streamen.
2: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een mes.

0: dakspecialistbrabant.nl.
1: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
2: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
1: Vandaag, een dakkapel. In één dag.
0: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorlen.
3: Win deze week op Radio JND één dagje gratis Kermis Best. Luister naar de JND Ochtendshow. App Kermis naar de studio. En win
4: Turbo op de Turbo.
5: Van der Forst.
6: Middagshow met onderweg Django. Zometeen hier. Jannes komt er ook aan. De muziek van Percy Sledge. Onderweg naar huis met de meest fijne muziek.
7: Bij J&D hoor je thuis.
6: Met Douwe, Bob en Monu.

0: Na een lange dag werken helpt Erik je door de laatste loodjes.
1: Erik Kerkhoff,
0: de JND Middagshow. Radio
2: JND. Hey, Stef Ekel hier. Je luistert gezellig mee naar Radio JND. Bij JND hoor je thuis. De

0: De nieuwe single van niemand minder dan Stef Eckel. De klok die tik maar doordraait bij Radio JNT. En ik heb goed nieuws. Je bent aanbeland bij het laatste deel van de werkdag. De enige echte.
1: Radio JNT. Erik Kerkhoff.
0: De JNT middagshow mogen wij openen voor deze enige echte dinsdag de 23e van juni. Zo zeg, we komen langzamerhand weer in de buurt van het midden van de week. Aftellen richting het weekend doen we met de vrienden van JNT. Dus even kijken, vanavond nog lang warm en zonnig. Komende nacht is het nagenoeg helder en het kwik daalt naar een graad of 20. Morgen verloopt zonnig en heet. Bij een zwakke wind uit variabele richting worden 33 tot 36 graden. En ook donderdag wordt het dan 33 tot 36 graden. Vrijdag nog heter met 38 graden. In het weekend stijgt de kans op een bui en blijft het waarschijnlijk nog tropisch heet. Dat is een beetje wat je mag verwachten van het weer de komende week nog. Hey, welkom bij de middagshow. We brengen je thuis met hele fijne muziek. Kimberly Fransens, Percy Sledge onder andere. When a Woman Loves a Man, Woman komt eraan. En André Hazes junior zometeen hier in de middagshow.
1: Radio JND, Erik Kerkhoff.
0: En eerst Django Wagner.
2: Stop in Arling.

Even een belangrijke wake-up call. 21 november in je agenda. Check die even. Is die datum nog vrij? Dan zou ik hem nu blokkeren met een groot kruis erin. En als de wieden weer gaan naar jndwinterfestival.nl gaan... want daar scoor je de kaarten voor het JND Winterfestival. Jij kan erbij zijn. Als je erbij wil zijn, scoor dan je tickets vanaf nu. Sinds vrijdag is de ticketverkoop open. En je kan ze nu nog in de early bird scoren. Dat betekent dat je extra korting krijgt op de tickets voor het JND Winterfestival... op 21 november. Een klein tipje van de sluier, misschien is deze vrouw er wel bij. Kimberly Fransens hoor je nu. En als ik dan denk aan jou.

Een echte J&D Classic, When a Man Loves a Woman, hoorde je. Trouwens, meer classics op ons themakanaal. J&D Classics kun je vinden in de J&D app. Die kun je gratis downloaden voor iOS en Android. Daarvoor nog Kimberly Fransens. En als ik dan denk aan jou. Dit is de middagshow van J&D met Donnie en Sven onderweg. Ook Samuel Welten komt eraan. En muziek van Tide Fit, The Lion Sleeps Tonight. Hoor je zo meteen naar de allernieuwste single van Neder Sleeman. En die vind ik heel fijn. Simone!

0: binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
1: Wil jij ook weer voluit kunnen lachen zonder dat je je schaamt voor je gele tanden? Spits dan nu je oren, want met één professionele betaalbare bleekbehandeling van Clean Your Smile uit Son & Breugel ga je de toekomst weer stralend tegemoet. Kijk snel op www.cleanyoursmile.nl. Nu, ook gebitsreiniging met de nieuwste technologie van Airflow. Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
2: Kies je Prachtmaat.
1: Dan weet je dat het goed staat. De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
2: Dan weet je dat het goed staat.
3: Goedemorgen.
4: Met

0: Ook voor tuinaanleg en grond- en straatwerk? Check bartvanzochel.nl.
1: J&D Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat net geen 400 kilometer file. Op de A2 Den Bosch-Utrecht heb je een half uur vertraging tussen knooppunt Hintham en Zaltbommel. Linker rijstrook is daar dicht. A2 van Amsterdam naar Utrecht bij Maarsen. 2 rijstroken dicht door een ongeluk. Kost je 20 minuten extra. Ook 20 minuten vertraging op de A4 naar Amsterdam voor het knooppunt Prins Klausplein. Hier is de rechterrijstrook dicht door een vrachtwagen met pech. A12 naar Den Haag voor datzelfde knooppunt Prins Klausplein. Bijna een half uur vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En de A13 naar Den Haag bij Delft, 20 minuten extra. Ook hier is de linkerrijstrook dicht door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag,

0: technisch talent met een passie voor bedrijfswagens? Dan hoor jij thuis bij Bosfans in Veldhoven. Wij zorgen voor vervoer, een moderne werkplaats en een team waar je graag mee samenwerkt. Dus monteur, trek die handschoenen aan en solliciteer via bosfans.nl.
1: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
2: Ben jij ook al fan van Mel & Dan? Stream nu hun nieuwste tracks

0: Nieuwsradio.nl.
1: Ondernemers opgelet.
2: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
3: Custers Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custers Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities.

0: Check de vacatures op electrodegroof.nl.
1: Op zoek naar een nieuwe uitdaging met afwisseling? Solliciteer dan bij Custers Facilities. Kijk op custersbedrijven.nl/facilities voor de vacatures.
2: Je weekend begint op vrijdag. Yeah.

0: 760-9936. De J&D Verzoek Vrijdagavond. Vrijdagavond van 8 tot 11.
1: Radio J&D.
0: Radio J&D. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Koen van der Vorst.

0: TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: De middagshow van J&D met Dordi en Senna. Jorden, waar blijf je nou? Net na 4:30 onderweg naar huis met je vrienden van J&D aan op deze warme dinsdag. Tweede werkdag van de week, de 3J's komen eraan met nieuwe muziek. Los vast ga je horen. Tight Fit ook, The Lion Sleeps Tonight en Chris Cross Amsterdam. En Frans Bauer. En zij hoort bij mij, ga je zo meteen horen. Ja, en deze man gaat onwijs lekker met zijn WK-single. De Leeuw komt eraan. Ik heb het over Samuel Welten. Wij draaien er eentje van een tijdje daarvoor. Dit is alles.

laatste nieuwe single van de 3J's los vastdraaien bij Radio J&D. Ik heb een echte J&D classic voor je klaarstaan. The Lion Sleeps Tonight van Tightfit. Bijzonder verhaal achter het liedje, want veel mensen kennen de vrolijke hit uit 1982, maar het lied is eigenlijk veel ouder. De melodie komt oorspronkelijk uit een Zuid-Afrikaans nummer uit 1939 van Solomon Linda. En nog opvallender, de mensen die je in de videoclip van Tightfit ziet zijn mogelijk niet allemaal dezelfde mensen die je eigenlijk op het liedje hoort zingen. Dat wist bijna niemand toen de platen groot heeft werd en nu terug naar de muziek. Want ja, hey, dat is toch hetgeen wat ons herinnert aan die tijd. Dat is deze track van Tightfit, een echte J&D classic, komt uit 1982. Deze versie dan. Dit is The Lion Sleeps Tonight bij J&D.

En ik dacht eerst, ja, als Crisscross Amsterdam met Frans Bauer en Jan Smit de studio in duikt, hoe gaat dat dan klinken, weet je wel? Ik had daar even mijn... ik kon dat niet helemaal voor de geest halen. Uiteindelijk zijn ze dus de studio ingedoken. En eerlijk is eerlijk, ze hebben mij echt positief verrast. Ik hoop jou ook. Het is een best wel grote hit geworden. Zij horen mij. Gaan we draaien. En ook de Munk zo meteen. Wordt tijd dat jij een keer bestelt. En Sineke komt eraan met het gat van de deur. Nou, het gat van de deur moet jij ook zoeken. Want je moet gewoon de werkplaats voor vandaag afsluiten. Lekker onderweg naar huis. Met J&D keihard aan. Dit is de middagshow. Maar nu, Chris.

0: Is jij dat zo'n paintproject?
1: Dat zijn toch die topskills uit Tilburg?
0: Ja, maar die vaklui doen veel meer.
1: Oh.
0: Stukwerk, renovatie, complete verbouwingen. Ik zou die vakmensen maar eens bellen voor jullie project.
2: Wie maakt elk project perfect?
0: Toppie!
2: Paintproject.
3: Check paintproject.nl. Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneyck.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eyck, zet zoden aan de dijk.
4: Toe aan nieuwe wand- of vloertegels? Maar moet het wel leuk blijven? Tegelhal Brabant levert topkwaliteit tegels uit Spanje en Italië. Met 10 jaar garantie. En door eigen import met unieke laagste prijsgarantie.

0: je thuis.
1: 5 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Daphne van der Meijs. De NS gaat vanaf morgen met minder treinen rijden vanwege de hitte. Bij hoge temperaturen kunnen onderdelen van treinen oververhit raken en voor storingen zorgen. Door minder treinen in te zetten hoopt de NS problemen beter op te vangen. Reizigers krijgen het advies voldoende water mee te nemen en de reisplanner te checken. Het OM eist tegen een conciërge van een basisschool in Zoetermeer 7 jaar plus TBS, omdat hij aan 2 meisjes zou hebben gezeten. Ook wordt hij ervan verdacht kinderen in het geheim te hebben gefilmd en had hij thuis een enorme hoeveelheid kinderporno. Ouders die aan de bel trokken over het gedrag van de man werden niet serieus genomen. Medewerkers van PostNL mogen hun bezorgtijden spreiden over de koelere momenten van de dag. Hiermee wil het bedrijf ervoor zorgen dat het veilig blijft voor het personeel. Ook andere bedrijven zetten een stapje extra. Zo krijgen bezorgers van Albert Heijn een ijsje en geeft Picnic hun mensen zonnebrand mee. Een drone de lucht insturen tijdens een WK-wedstrijd wordt niet gepikt in Amerika. In bijna 2 weken zijn al 300 drones in beslag genomen die rond stadions vlogen. Ook boven fan-evenementen mag niet worden gevlogen. Wie met een drone wordt betrapt, kan een boete krijgen tot €90.000. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt en vanavond blijft het zomers en warm. De komende nacht daalt de temperatuur naar 16 tot 20 graden. Morgen is het zeer zonnig met 31 tot 36 graden. En de rest van de week loopt dat alleen maar op. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat net geen 430 kilometer file in het land. Met name in het westen en in het midden van het land is het druk. Maar ook in het zuiden moet je geduld hebben. Zoals op de A2 richting Utrecht tussen Vught en Kerkdriel doe jij 3 kwartier langer over door een ongeluk. De weg is hier wel weer vrij. De A4 naar Amsterdam tussen Delft en knooppunt Prins Klausplein een kwartier vertraging. En een klein stukje verderop tussen Leidschendam en Hoogmade een 30 minuten extra. Hier is de linkerrijstrook dicht door een ongeluk. A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en Gorkum doe je er 20 minuten langer over door werkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals in Best. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs in Best.
5: De grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
6: Dommel 18 grill en bar.
7: Kijk nou, daar gaat de Lau.
8: Die gaat weer een vloertje leggen.
4: Ja, voor de allerbeste cementdekvloeren, privé of op de bouw, bel je met Lau.
9: 0626-222-498.
10: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
7: Kijk nou, daar hebben we Lau!
4: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
11: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds,

0: Ik weet niet. Ik had er een dakkapel op gezet.
1: ABN. Uit Tilburg. Die geeft wel eens 15 jaar garantie en plaatst dakkapellen in één dag.
2: ABN. Met de M van Magnifiek.
3: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
4: Als u een topmerk auto rijdt, zoals Audi of Volkswagen, dan laat u toch alleen

0: aan de Handelsweg.
1: Bel even met Henk.
2: Ja, bel even met Henk.
1: Bel even met Henk.
2: Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
1: 5859 57.
2: Of kijk op henk.jobs.
3: J&D.

0: Koen van der Voorst.
1: Middagshow op deze dinsdag. Onderweg Ferry de Lid, zometeen hier Wesley Bronkhorst. Ik drink rosé, ik zei het al, ik ga een rondje geven. Dus hij komt eraan. En eerst de nieuwste van Robert van Hemert.

0: aanname dan in een nieuw jasje door Ferry de Lid gedaan, Jordi. Ik laat je gaan.
1: Dit is de Middagshow met Erik Kerkhoff.
0: En wat mooi eigenlijk, het liedje van Tatjana heeft natuurlijk weer een heel nieuw leven gekregen door de Flodder-serie op Videoland, de nieuwe versie van Flodder. Met Tatjana er gewoon in. Ze zingt ook trouwens in die serie het liedje. Dus als je dit liedje van Ferry dit fantastisch vindt, ga dan ook zeker de Flodder-serie kijken. Want daar komt het liedje, het origineel, nog eens een keer in voorbij. In een mooie live-uitvoering. Jorde, ik laat je gaan. Daarvan nog Robert van Hemert en Zandloopster. Welkom in de J&D Middagshow voor het einde van je dinsdag. Dus even kijken wat het weer vanavond gaat doen. Vanavond nog lang zonnig en warm. Komende nacht is het nagenoeg helder en het kwikzakt naar een graad of 20. Morgen verloopt zonnig en heet. En bij een zwakke wind uit variabele richting wordt het dan 33 tot 36 graden. Ook donderdag wordt het dan 36 graden. Vrijdag nog heter met 38 graden. In het weekend stijgt de kans op een bui en blijft het waarschijnlijk tropisch heet. Nou, ik hoop dat iedereen de korte broek uit de kast kan halen en lekker het zwembad kan vullen en kan zorgen voor een klein beetje verkoeling.

2016, daarvan nog Wesley Bronkhorst en ik drink rosé. Een klein beetje muzikale verkoeling bij je vrienden van J&D. Jouw Nederlandse dag, we brengen je thuis met de meeste muziek. Wolter Kroes onderweg, Ruud Dusselij ga je horen. Eerste J&D Classic die ik voor je heb uit 1982. Van Vanessa, dit is Cheerio.

0: jouw Nederlandse dag. Bij J&D hoor je thuis.
1: Bij J&D. Radio J&D.

0: erin. Ja, zo gaat die goed.
1: En wat doen we met het bouwafval?
2: Container Nederland.
1: Oh ja.
3: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
2: De interieurontwerpers van Snoeien Luiten.
4: Ja, die, Snoeien Luiten.
2: Die maken het.
3: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
2: Die maken het.
3: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.

0: Fideico Stucadoors Bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Fideico.nl en neem contact op. Fideico Stucadoors Bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Fideico.nl.
1: Wie van Electrahout?
2: Heb jij die interessante vacatures al gezien?
1: Komt werken bij Van Lieshout.
2: Bij Elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.
1: En kom werken bij Van Lieshout.
3: J&D Verkeer.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu ruim 400 kilometer file. Op een aantal wegen loopt het goed vast, zoals de A2 richting Utrecht bij Den Bosch. Tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg ben je een half uur langer onderweg. De A4 naar Amsterdam, dan loopt het vast ter hoogte van Den Haag. Tussen de Keteltunnel en Hoogmade heb je 3 kwartier vertraging. Het komt door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. Bij Rotterdam op de A16 naar Breda, tussen Terbrechtseplein en Ridderkerk, 3 kwartier extra. Ook dat komt door een ongeluk. En een half uur langer onderweg ben je op de A27 Breda-Gorkum, tussen Nieuwendijk en Gorkum. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: De salamander biedt vakmanschap als geen ander.
7: Prachtige inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen.
3: De

0: buitenschilderwerk van je woning of bedrijfspand, kies Palmarius. Meester in meesterwerk. Ga voor de vrijblijvende offerte naar schildersbedrijfpalmarius.nl.
1: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair. Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat. Maatwerk Sanitair. Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
2: Ik zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
3: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
2: Wat zeg je?
3: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
2: Hoe dan?
3: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
2: Wauw, dat klinkt goed.
3: Frozen Cryo. Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op Frozen.

0: Griekse IO.
1: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
2: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeders Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
3: Smit dakbedekkingen, iBest.
4: Ja, yeah, het is er dan toch van gekomen.
5: Welk?
4: Ik ga trouwen.
5: Van de zaanden uit, toch is het zeker niet wijs. Begint er niet aan.
4: Ja, yeah, maar ik geef een heel schoon feest. Bij Brabantland Catering.
5: Oh, bij Brabantland Catering uit Drunen. Gefeliciteerd van de zaanden.
6: Dit is JND. En iedere dag word je hier wakker met een lach. Jouw Nederlandse dag start hier. Willem Bakker en de JND Ochtendshow. Iedere werkdag van 7 tot 9. Willem Bakker. Alleen bij Radio JND.
7: Willem met de Ochtendshow.
6: Werkdag van 7 tot 9. Elke dag.
8: Jouw Nederlandse dag.
6: Koen van der Vorst.

Middagshow J&D met Wesley Klein en Raymond Hermans. Je hoorde Omlaag. Net na 6:30 onderweg Zai van Leonard L. Zometeen BZN komt er ook aan, de Summertime. Nou ja, goed, ik hoef je daar niet veel over te vertellen volgens mij. Je hoeft alleen maar naar buiten te kijken en je ziet gewoon de Summertime. En ook de doorbraak van de Mars. Zometeen de Turk uit de kroeg ga je zo horen bij J&D. Ik heb het al vaak genoeg gezegd. 21 november vrijhouden in je agenda. Dan komt het J&D Winterfestival terug. En sinds vrijdag is de kaartverkoop open en kun je dus kaarten scoren voor het winterfeest van het jaar. Misschien moet je er nu nog niet aan denken, maar zorg dat je er snel bij bent.

Leonard Delhoordie en Zai Zai Zai Zai. Nou ja, dat is nog eens een keer een makkelijk woord voor Gallagher. En daarvoor nog Mart Hoogkamer, Billy Dans en Gappie Sappie. Kort voor zes bijna. Onderweg aan Mars meteen met zijn doorbraak. De Turk uit de kroeg komt eraan. Ook John West de Lange Frans. Alles wat ik zoek. En ja, the summertime. Het is buiten momenteel aardig zonnig. Het is 29 graden in de provincie. Dus mocht je naar huis rijden, ik zou zeggen de airco op standje burenrizie. Of lekker het handje uit het raam. En de muzikale verkoeling komt gewoon uit je radio. Lekker, deze uit 85. Even meezingen op je allervalste met BZN. Dit is the summertime.

uit de kroeg hoorde je Amar, het is een doorbraak. En dat liedje dat achtervolgt hem volgens mij nog steeds. Want ja, hij zingt er volgens mij nog met ieder optreden. En wat een fijne meezinger. Het is 5:50 geworden. Vanavond hier de avond van J&D met Johan en Max. En zij ontvangen onder andere een aantal gasten hier bij ons in de studio. Wordt zeker gezellig. Vanaf 8:00 zijn Johan Lintzen en Max van der Nieuwendijk hier op de radio bij J&D. John West, Lange Frans komen er nog aan met Alles wat ik zoek. En dit is Menno Abe, liedje van vorig jaar, Als ik je heb. Fijne dinsdag en tot morgen.

0: Nou, je kan beter zeggen, home is waar de haard is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
1: Rijkers Haarden.
0: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
2: Ja, het is er dan toch van gekomen.
3: Welk?
2: Ik ga trouwen.
3: Van de zaande naar toch eens uit, zeker niet was. Begint er niet aan.
2: Ja, maar ik geef een heel schoon feest. Bij Brabantland Catering.
3: Oh, bij Brabantland Catering uit Drunen. Gefeliciteerd van de zaande.
4: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont. En hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weet u hoe? Kijk op energy.nl. Energy met de E van impact.
5: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk-Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
6: Wie van Elektra houdt?
7: Heb jij die interessante vacatures al gezien?
6: Komt werken bij Van Lieshout.
7: Bij Elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.
6: En komt werken bij Van Lieshout.
8: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.

0: Vakspecialistbrabant.nl.
1: Nieuwe bedrijfs- of personenauto?
2: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
1: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaalonderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
2: En gratis vervangend vervoer.
1: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
2: Industrieweg 27 in Oorschot.
3: Jouw Nederlandse dag.
4: Bij J&D hoor je thuis.
3: 6 uur.
5: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Radio J&D. Ik ben Afnan Meijs. Twee van de drie kinderen die zwaar gewond raakten toen ze tijdens een schooluitje werden aangereden in Zeeland liggen nog in het ziekenhuis. Eentje is weer thuis. Bij het ongeluk in Vogelwaarde kwamen 4 mensen om het leven. Een jongen van 19 zit vast. Hij zou roekeloos hebben gereden en het ongeluk hebben veroorzaakt. Een man die betrokken zou zijn geweest bij een massaslachting in Rwanda staat terecht in Den Haag en het OM heeft levenslang tegen hem geëist. Justitie denkt dat hij iets te maken heeft met de moord op 3000 Tutsi's begin jaren 90 in een stadion. Later vluchtte hij naar ons land. De man zegt niets met de slachting te maken te hebben. De NS raadt reizigers de komende dagen aan om goed de reisplanner te checken. Er gaan namelijk door de warmte minder treinen rijden. Daardoor houdt de NS voldoende ruimte om eventuele storingen op te vangen. Morgenochtend rijden er helemaal geen treinen tot 8 uur. Dan wordt er gestaakt door het personeel van NS. En een verkoelend cadeau voor iedereen in Amsterdam of Weesp met een stadspas. Daarmee kun je de komende dagen gratis naar 6 Amsterdamse buitenzwembaden. Vorig jaar kon dat ook al. In een paar dagen kwamen duizenden mensen langs. Iedereen in Amsterdam of Weesp met een laag inkomen krijgt zo'n stadspas. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt en vanavond blijft het zomers en warm. Komende nacht daalt de temperatuur naar 16 tot 20 graden. Morgen is het zeer zonnig met 31 tot 36 graden en de rest van de week loopt dat verder op. En tot zover het ANP Nieuws op Radio J&D.
4: J&D Verkeer.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt achter ons. Er staat nog ruim 300 kilometer file. En op een aantal wegen staat het nog goed vast. Zoals de A1 vanuit Apeldoorn naar Hengelo. Tussen Voorst en Badmen. Een half uur extra reistijd door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. A2 van Eindhoven naar Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg moet je 20 minuten extra vooruit trekken. En de A4 richting Amsterdam tussen Den Hoorn en Zoeterwoudendorp. Een half uur vertraging door een ongeluk. Dan de A12, Den Haag-Utrecht. Die is dicht tussen Bleiswijk en Gouda. Dat komt door een ongeluk. Het staat daar stil over 3 kilometer. En daardoor loopt het weer vast op de A20 vanuit Rotterdam. Je kan vanuit Den Haag naar Utrecht het beste kiezen voor de N11. Onder andere langs Alphen aan de Rijn. Ook op de A12, maar dan van Utrecht naar Arnhem. Tussen Bunnik en Maarsberg een half uur vertraging door een ongeval. A16 Rotterdam-Breda voor het knooppunt Ridderkerk. 3 kwartier vertraging vanaf het Terbrechtseplein. Ook dat komt door een ongeluk. En A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en Gorkum een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Kom van vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli naar de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. In Hartje West. Er staan meer dan 100 supergoedkope attracties. Voor een familieattractie betaal je slechts €2. €2,50 voor grotere attracties en

0: info? Check kermisbest.nl.
1: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
2: De interieurontwerpers van Snoeien Luiten.
3: Ja, die Snoeien Luiten.
2: Die maken het.
1: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
2: Die maken het.
1: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
0: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
4: Schaamt u zich voor uw gebit? Wilt u na al die jaren weer eens voluit kunnen lachen? Van Nune Mondzorg tovert een glimlach op uw gezicht. Bent u slecht ter been, dan kunnen wij u zelfs thuis behandelen. Van Nune Mondzorg maakt gebruik van de nieuwste technieken op het gebied van gebitsprotheses. Rijnstraat 58A in Eindhoven. Van Nune-mondzorg.nl.
5: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigos Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
6: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die passie

0: 50 in Goorle.
1: Ben jij over je vloer aan het matten?
2: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren. Lemon.

0: Tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
2: Win deze week op Radio JND. Eén dagje gratis Kermis Best. Luister naar de JND Ochtendshow. App Kermis naar de studio. En win.
3: Turbo op de Turbo.
4: Jouw Nederlandse dag.
2: Jouw Nederlandse dag.

0: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
1: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
0: En altijd met hoog rendementsglas.
2: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
0: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
3: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs, dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
4: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
5: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
6: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
7: Officieel dealer van NBI. Inspiraton en Excluton.

0: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
1: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen.
2: En nooit te veel betalen.
1: Gaan ze bij de vleuten halen.
2: 25.000 vierkante meter.
1: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
2: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
3: Bestel nu ook eenvoudig online.
4: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,39. En een fles Carvan Cevitam siroop voor 3 euro. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
6: J&D Verkeer.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt over een tijdje achter ons. Er staat nog 140 kilometer file. Een aantal wegen staat het nog goed vast. Op de A4 richting Amsterdam tussen Rijswijk Plaspoepolder en Zoetewoudendorp doe je er 20 minuten langer over. A12 Den Haag Utrecht. Daar staat het stil door een ongeluk. Bij Gouda is de weg afgesloten. Verkeer rijdt om via Zoeterwoude en Alphen aan de Rijn over de A4 en de N11. En dat kan niet meer filevrij, want ik noemde zojuist die file op de A4. De A12 Utrecht Arnhem tussen Bunnik en Maarsbergen een uur extra door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Verkeer van Utrecht naar Arnhem rijdt om via Amersfoort en Barneveld over de A28, de A1 en dan de A30. De A16 Rotterdam-Breda voor het knooppunt Ridderkerk een half uur vertraging door een ongeval. En door de afgesloten A12 bij Gouda staat het ook stil op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Tussen Terbrechtseplein en knooppunt Gouwen over 13 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Goedenavond, dit is Radio JND.
3: Jouw Nederlandse dag. Kom voor de grootste collectie tuinmeubelen naar...
8: Robby's Buitengewoon.
3: Maak van je tuin een verlengstuk...

0: Loop snel eens binnen in onze ruime showroom aan de Hoofdstraat in Hogeloon. Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haarextensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo met BEAU.
1: Voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen van Laal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
2: Van Laal Kozijntechniek in Helmond.
1: Kijk op vanbouwkozijntechniek.nl of bezoek onze

0: aanhanger nodig? Kas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: Hallo, waar gaan we heen met dat afval van de zaak? Huur toch je eigen rolcontainer?
2: Gooi je afval aan de kant met Rolcontainer Nederland.
1: Rolcontainer Nederland levert razendsnel en is spotgoedkoop. Kijk maar eens op rolcontainernederland.nl. Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar
2: rolcontainernederland.nl.
3: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
4: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
8: Jouw Nederlandse dag.
7: Dit is Radio JND.

0: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
1: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
2: Hola, ¿dónde está mi casa?
1: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
2: Paella, paella.
1: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
2: Buenas noches.
1: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.

0: 7 uur.
1: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Hanne Meijs. De wachttijden voor een keuring bij het UWV blijven verder oplopen. Inmiddels wachten meer dan 11.000 mensen langer dan een half jaar op een beoordeling voor de WIA. Dat is een uitkering voor mensen die niet kunnen werken. Volgens minister Velbrief komt dat door een tekort aan keuringsartsen. De Tweede Kamer wil een etiket op producten die PFAS bevatten. Hiermee moeten mensen beter kunnen zien of de stoffen ergens in zitten. Het spul is namelijk gevaarlijk voor mens en milieu. Een meerderheid steunt het idee en vraagt om zo'n etiket uit te werken. Sommige partijen vroegen om een verbod op de stof, maar dat werd niet gesteund. Een conciërge uit Zoetermeer die terecht staat voor ontucht met schoolkinderen heeft veel meer slachtoffertjes gemaakt, denkt het OM. Hij heeft niet aan 2 kinderen gezeten, maar aan 7, bleek tijdens het proces. Verder zou hij tientallen kinderen stiekem hebben gefilmd. Het OM wil hem 7 jaar achter de tralies hebben. En in Frankrijk hebben ze vandaag de warmste dag sinds het begin van de metingen 80 jaar geleden gehad. Het werd er zo'n 30 graden, een gemiddelde van de dag en nacht. Door de hitte hebben niet alleen scholen aangepaste tijden, ook de Eiffeltoren en het Louvre hebben hun openingstijden aangepast. En dan nu het weer van Weer Online. Komende nacht daalt de temperatuur naar 16 tot 20 graden. Morgen is het zeer zonnig en warm met maximaal 36 graden. Op de Wadden 10 graden koeler. En tot zover het ANP Nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De laatste files van de avondspits, alles bij elkaar opgeteld, is dat 60 kilometer. Op de A1 Apeldoorn-Hengelo doe jij tussen Voorst en Deventer 25 minuten langer over. Dat is 7 kilometer door een ongeluk, 3 rijstroken zijn dicht. A4 Rotterdam-Den Haag, tussen de knooppunt de Benelux en Ketelplein een half uur vertraging. Dat komt ook door een ongeluk. A16 Rotterdam-Breda voor de Van Brienoordbrug 10 minuten extra door een pechgeval. En de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Terbrechtseplein en Knoop het Gouwe een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk op de A12 bij Gouda. De weg is daar dicht geweest, maar is weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Wil jij ook weer voluit kunnen lachen zonder dat je je schaamt voor je gele tanden? Spits dan nu je oren, want met 1 professionele betaalbare bleekbehandeling van Clean Your Smile uit Zon en Breugel ga je de toekomst weer stralend tegemoet. Kijk snel op www.cleanyoursmile.nl.
5: Nu ook gebitsreiniging met de nieuwste technologie van Airflow.
6: Ik dans met jou de flamenco is de nieuwe single van Frankie Falcon.
7: Ik dans met jou de flamenco.
6: Ik dans met jou de flamenco is nu overal te downloaden en te streamen.
8: Home is where the heart is.
9: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
8: Rijkers Haarden.
9: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
10: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
11: Samen delen we Oranje.
12: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
2: Deze week op Radio JND. 1 dagje gratis Kermis Best. Luister naar de JND Ochtendshow. App Kermis naar de studio. En win.
13: Turbo op de Turbo.
2: JND. De avond van JND.

0: laten mee naar buiten.
1: Naar buiten?
0: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
2: De goedkoopste veranda.nl.
0: Met 10 jaar garantie.
3: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneik.nl of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
4: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
5: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
4: Vandaag een dakkapel, in één dag.
6: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl of bezoek de showroom in Goorlen. Schade?

0: 104.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: J&D Verkeer.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo heb je tussen Voorst en Deventer 20 minuten vertraging door een ongeluk. Er zijn 3 rijstroken dicht. En de A4 Rotterdam-Den Haag voor het Ketelplein 10 minuten extra door bergingswerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Goedenavond. Dit is Radio JND.
8: Jouw Nederlandse dag.
9: Bel even met Henk.
10: Ja, bel even met Henk. Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
9: 585957.
10: Of kijk op henk.jobs.
11: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs, dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
12: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
13: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
14: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
15: En nooit te veel betalen.
16: Ga ze bij de vleut halen.
15: 25.000 vierkante meter.
16: Goeie koper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
15: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
17: Bestel nu ook eenvoudig online.
18: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
19: Als u een topmerk auto rijdt, zoals

0: aan de Handelsweg.
1: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Deze broden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
3: De nieuwe J&D

0: JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Jeffrey Hezen. Loco.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hoi, Jeffrey Hezen hier. Deze week is mijn nieuwe single Loco. De Radio JND Successchijf.
3: Radio JND.

0: maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk-Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
1: Goedemorgen.

0: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
1: Ook voor tuinaanleg en grond- en straatwerk? Check bartvanzochel.nl.
2: Wash & 7 is op zoek naar jou. Lijkt het je leuk om in de grootste indoor carwash van Eindhoven te werken? Kijk dan op wash7.nl/vacatures. En wie weet word jij onze nieuwe collega. wash7.nl/vacatures.
3: Wie van Elektra houdt?
4: Heb jij die interessante vacatures al gezien?
3: Komt werken bij Van Lieshout.
4: Bij Elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.
3: En komt werken bij Van Lieshout.
5: Wist jij dat zo'n paintproject? Paintproject is op zoek naar vakmensen die hun team kunnen versterken. Stucadoors, schilders, timmerlui, kies voor een vaste baan met zekerheid. Ga aan de slag bij paintproject.
3: Wie maakt elk project perfect?
5: Toppie!
3: Paintproject.
5: Meer info op paintproject.nl.
6: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
7: Laat die wasmachine maar draaien hoor! Nu Lenoir vloeibaar wasmiddel, pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar €15. Wasmand in de hand en op naar...

0: Day, hoor je thuis.
1: 8 uur. Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Afnan Meijs. In Luik zijn vanmiddag twee jongeren verdronken in een verlaten steengroeve. De brandweer laat weten dat er een onderzoek is gestart om erachter te komen hoe het ongeluk kon gebeuren. De hulpdiensten laten daarbij nadrukkelijk weten dat het zwemmen in verboden of onbewaakt water gevaarlijk kan zijn. Er start een groot evacuatieplan voor de honderden schepen die vastzitten in de golf en die weg moeten via de straat van Hormuz. Met alle schepen wordt contact opgenomen om te kijken hoe ze kunnen vertrekken, meldt de VN. Nu er een vredesakkoord is tussen de VS en Iran, gaan er weer mondjesmaat schepen door de straat van Hormuz. Het KNMI verwacht dat Nederland donderdag op vrijdagnacht de warmste nacht ooit ingaat. In de beeld zakt de temperatuur waarschijnlijk niet onder de 24 graden. Daarmee wordt het huidige record uit 2018 verbroken. In het zuiden van het land kan het 's nachts zelfs nog warmer blijven. En na Lionel Messi heeft nu ook Cristiano Ronaldo zijn record op een WK binnen. In de wedstrijd tegen Oezbekistan maakte hij de 1-0... en daardoor is hij de eerste voetballer die ooit op 6 verschillende WK's heeft gescoord. Zijn eerste WK-doelpunt maakte hij op het WK in 2006 in Duitsland. Gisteren werd Messi topscorer op alle WK's. En dan nu het weer van Weer Online. Komende nacht daalt de temperatuur naar 16 tot 20 graden. Morgen is het zeer zonnig en warm met maximaal 36 graden. Op de Wadden 10 graden minder. De komende dagen wordt het nog een paar graden warmer. En tot zover het ANP Nieuws op Radio JND.
0: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
2: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
3: De interieurontwerpers van Snoeijen-Luijten.
4: Ja, die Snoeijen-Luijten.
3: Die maken het.
2: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
3: Die maken het.
2: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
5: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
6: Kijk nou, daar hebben we Lau.
7: Die gaat weer een vloertje leggen.
8: Ja, voor de allerbeste

0: Kijk nou, daar hebben we Lau!
1: Cement dekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar. Kies de iPhone 17 Pro met Super Unlimited Plus van KPN voor supersnel internet binnen en buiten de EU. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.

0: uit Amsterdam.
1: Ja, Amsterdam. Ja, dat is wel een mooi bruggetje voor vanavond.
2: Ja, op zich wel, ja.
3: Radio JND.
1: Ja, het is vanavond Amsterdam vs Leiden is het vandaag.
2: Ja, gezellig toch?
4: VS Leiden.
2: VS Leiden, ja. Ding, ding,
4: ding, ding. Hij is jong zat, hè. Ik denk dat hij is veel sneller dan ik.
1: Nou, we kunnen weer een bal pakken dadelijk. Want die hebben nog een voetbaltoernooi. Dus we kunnen daar ook eventjes jullie uitdagen of zo.
4: Ja, nee, ik ben niet zo snel. Nooit geweest ook, hoor.
2: Nee?
4: Ja,
2: snel moe.
4: Ja, snel moe wel. Ja.
2: Dat is wel anders.
1: Nou, voor de mensen thuis, Max en Johan vanavond weer op de radio. En Dave Dekker is de gast, die komt uit Amsterdam natuurlijk. En Wesley Klein, die komt uit Leiden. Wesley, jij hebt ooit meegedaan aan het JND-toernooi, dacht ik, toch?
4: Ja, wel een paar jaartjes terug, ja.
1: Ja, wel, hè?
4: Dat is wel een happening.
2: Gezongen of gevoetbald?
4: Gezongen en gevoetbald.
2: Oh, allebei?
4: Ja, ja, ja, vaak is het zo van, ja, je doet mee en iedereen staat daar. En dan is het natuurlijk, ja...
2: Ja.
4: Het gaat dan toch ook kriebelen, weet je. Dan denk je, ja, dan sta je erbij en dan doe je niks. Ja, dat is, ook, ja, dat is niks. Dus nee, het is echt altijd zeker gezellig. Ja. En nu kan ik er ook niet bij zijn. Ze hadden het er wel weer over. We zitten in zo'n groepsapp met al die,
1: ja, dat klopt.
4: Ja. Die artiesten en ja, al die gasten allemaal. En dan, ja, wie gaat er dan? Wie gaat er dan? Want ze hebben er super veel zin in, maar ik kan helaas niet. Maar volgens mij zijn er aardig wat teams al... bij elkaar geroepen, geloof ik.
1: Ja, ik ga niet over de organisatie, maar...
4: Nee, maar dat is wel serieus, ja.
1: Maar je bent sowieso een voetballer, toch, in de vrije tijd, dacht ik?
4: Ja, ja, ik doe een vriendenteam. Dus wat ik zeg, het is een beetje seniorenteam geworden. Maar, ik doe een vriendenteam, vind ik leuk. En ik sta linksback en het is bal naar voren gooien. En dan kan ik weer mijn rust pakken. Dus de tijd dat ik vroeger in het middenveld stond... en alles en heen en weer rennen, dat is wel een beetje geweest.
2: Dus je bent linksbenig ook?
4: Ja, nee, rechts.
2: Rechts.
4: Oh, ja.
2: Oh, dus rechts. Je gaat altijd naar binnen?
4: Ik ga heel veel naar binnen, ja. Maar ik blijf vooral staan. Is toch mee behoed van buitenspel, maar goed.
1: Nou, diezelfde vraag voor Dave. Ben jij een beetje sportief?
5: Ik ben heel sportief.
1: Ja,
5: ik speel nog steeds in een eerste elftal. Dus het is nu natuurlijk zomerstop. Maar,
2: in Amsterdam ook? Of?
5: In Amsterdam, ja.
2: Oké. Okay.
1: Nee,
5: ik woon nu in
1: Parijs.
2: Het kan ook in de buurt van Amsterdam zijn, hè?
5: Maar ik voetbal in Amsterdam, in Amsterdam-Noord.
2: Ja.
5: En ik speel op zaterdag wedstrijden en op 2 dagen in de week train ik. Dus
2: okay.
5: Ja, het is nu zomerstop, maar ik voetbal nog wel gewoon lekker door.
4: Ja, lekker.
5: Ik vind een vriendenteam vind ik toch wel lastig.
4: Ja, maar hoe oud ben jij?
5: Ik ben 29.
4: Ja, oké. Okay. Ja,
5: dus, kijk, weet je wat het ook is?
2: Dan komt het nog wel, denk ik.
4: Ik snap wat jij lastig vindt, want vaak bij een vriendenteam is het toch... vooral als je een heel gedreven persoon bent...
5: Ja.
4: Dan is dat verschrikkelijk om in een vriendenteam te spelen. Want dat is allemaal van, ja, de derde helft komt eraan en... zal ik aan een biertje zitten?
2: Dat zal wel goed zijn.
5: Als je daarvan houdt, dan is het leuk. Ja. Alleen, ik heb dat niet. Ik heb nog dat ik wil wel voor een kampioenschap en ergens voor gaan, weet je. Ja. En voor mij het drinken na de wedstrijd... Ik doe daar niet eens aan mee, want ik moet gewoon in de avond weer zingen, weet je wel. Dus voor mij is het... Ik mis ook wel regelmatig een donderdag training, omdat ik moet zingen.
2: Ja.
5: Dus ik zit wel in het eerste team. Gelukkig wel met een trainer die lekker meedenkt. Ook in verband met mijn werk. Maar ik wil wel ergens voor spelen. Ja. En je hebt ook vriendenteams die heel serieus zijn natuurlijk.
4: Ja. Ja.
5: En dan wel een biertje achteraf drinken, maar wel echt ergens voor willen spelen. Maar ik vind een eerste team is toch wel anders. Als je lekker meedraait, het publiek en zo is toch wel...
4: Ja, ik speel op zondag. Dus vaak, weet je, met optredens vrijdag, zaterdag. Tuurlijk, ook wel op een zondag. Maar regelmatig ben ik dan wel vrij ook op een zondag. Dus dan vind ik het wel leuk om even... Ja, het is echt meer gewoon mijn hoofd leeggooien. En even met die jongens, even oude jongens krentenbrood. En even lekker over het spelletje praten en doen.
2: Even wat anders.
4: En daarna nog even een klein biertje en dan lekker naar huis, ja.
2: Ja.
5: Dat is wel grappig, want ik ben ook door een aantal zondagteams gevraagd. Maar ik speel juist niet op zondag, omdat ik... kijk, ik zing vaak op donderdagavond, vrijdagavond, zaterdagavond. Soms, heel soms in de middag. Maar ook wel vaak zondagmiddag.
4: Ja.
5: Dinnershows, die zijn vaak op donderdagavond en
2: zeker.
5: Zondagmiddag.
2: Ja. Ja.
5: En daarom zing ik juist op zaterdag. Of voetbal ik juist op zaterdag.
4: Ja.
5: Omdat ik dan de minste wedstrijden...
4: Ik snap het. Ja.
1: Nou, de komende 2 uur zijn jullie onze gasten. We gaan uitgebreid met jullie praten. We gaan ook veel muziek draaien. Ik heb Bob Offenberg klaarstaan. Nergens anders heet hij. En

0: Ja, Robert van Hemert hoor je bij ons op Radio JND. En geld maakt niet gelukkig. Nou, dan weet ik niet of geld gelukkig maakt. Ik ga het even vragen aan onze gasten. Wesley Klein. Tjus.
1: Nou ja, weet je, het klinkt altijd cliché. Weet je, dan zeggen ze van ja, het geld maakt niet gelukkig. Maar als je het hebt, is wel, dan kan je wel hele leuke dingen doen natuurlijk. En je hebt geen, daar geen stress over en geen zorgen over. Dus dat, dan snap ik wel, als je het dan zo brengt, dat je denkt van ja, dan maakt geld inderdaad wel gelukkig.
0: Ja, maar heeft, als je veel geld hebt, krijg je dan in één keer andere zorgen?
1: Je krijgt andere zorgen, je krijgt ook hele andere vrienden.
2: Ja, ook. Automatisch.
1: Ja, 100%.
2: Ja, zeker.
1: Maar als je me echt vraagt van ja, dan ga je weer, dan klinkt het ook cliché. Maar ja, ik heb twee prachtige kinderen, die zijn gezond. En dat vind ik het allerbelangrijkste, als mijn gezinnetje gezond blijft. En leuke dingen doen kan je ook in de kleine dingen doen. En ja, dan kan je zeggen, geld maakt niet gelukkig.
0: Ja, en hoe denkt Dave daarover? Want het is een aantal jaartjes jonger.
3: Ja, het is eigenlijk een beetje hetzelfde wel. Ja, het is heel standaard, maar ja. Kijk, aan de ene kant, je kan wel met geld heel veel leuke dingen doen. Ja. En je kan zonder geld ook leuke dingen doen. Maar met geld kan je de dingen doen die je zonder geld kan en die je met geld kan. Dus ja. Uiteindelijk kan je dan wel meer leuke dingen doen. Kijk, ik hou er bijvoorbeeld heel erg van om lekker te eten. Ergens in een lekker restaurant wat te eten. En of een mooie vakantie. Maar ja, daar moet je wel geld voor hebben. Dat heeft niet iedereen. Dus uiteindelijk moet je het wel waarderen dat je leuke dingen kan doen. En mooie dingen kan doen. Ja. En,
1: Alleen, ik vind het is niet de hoofdmotto. En als,
3: nee.
1: en als we het dan echt in het artiestenbranche moeten houden, dan is het altijd leuk, hè? Want tegenwoordig. Ik ben nu al zoveel jaren verder vanuit 2010 echt een beetje professioneel wel bezig in dit circuit. 16 jaar. En tuurlijk wat je zegt, als je dan denkt van ja, geld is makkelijk en doen en je kan er leuke dingen mee doen. Maar ik vind, het is nu ook als je kijkt en luistert naar zangers die net komen kijken. Dus dat zeg ik altijd maar. Weet je, jongens, ze schieten de grond uit van 18, 19, 20. Ze schieten nou echt alle kanten op. Toen ik denk van
3: 12k in één keer.
1: Ja, dat ook. En daar omhoog. Ja, en natuurlijk, en als je kan vragen en ze betalen het, vooral doen, hè?
3: Zeker.
1: In my guess. Alleen, ik bedoel, het is niet meer van het artiest zijn dat je echt een artiest bent in hart en nieren. Want een artiest zijn is omdat je trots bent dat je dat mag doen. Dat je iets hebt wat een ander niet heeft.
3: Tuurlijk.
1: En mooie liedjes maken, met mensen bezig zijn, de lol in je vak. Maar sommigen zijn alleen maar met geld bezig. En van alleen maar geld maken.
0: Ja, maar dat is toch ook wel vaak die platenmaatschappij en die labeltjes eromheen?
1: Nee, maar ik bedoel, je hebt ook wel artiesten. Je hebt ook wel echt dat. Ja, ik ga geen namen noemen natuurlijk. Maar ik zie dat wel gewoon in de branche gewoon waar je in zit. Dat het alleen maar. Het is gewoon een ja, wat is het? Een bedrijf. Ja. En ze willen zoveel scoren. En dat ze dan bij wijze van daarna zeggen na 5 jaar, weet je wat. Ik vind het wel goed zo.
2: Ja, je bent eigenlijk gewoon een merk, zeg maar.
1: En de groeten,
2: ja.
1: Weet je?
2: Nou ja.
1: En zo ben ik niet ingesteld. Ik heb gewoon zoiets van, nou, ik ben nu 38. Ik heb wel altijd gezegd, ik zie mezelf niet staan. Het kan wel altijd, maar ik zie mezelf niet staan als ik straks 60 ben. Dat ik dan op het podium sta, met alle respect hoor, maar die dat wel doen. Maar en al zou je dat doen, dan heb ik helemaal zoiets van, oké, dat is dan. Doe ik het omdat ik het echt leuk vind.
3: Ja, ja, ja.
1: Maar ik zou geen drijf meer hebben. Om dan nog, als al de jongere gasten allemaal komen, denk ik van ja, geef die jongens dan allemaal die ruimte om zoiets te doen.
3: Ja, ja. Of een stapje terug, inderdaad. Maar
1: zoiets,
3: dat je wel echt mooie, mooie, grotere dingen doet. Dat je denkt van hé, dit vind ik leuk om te doen. En
1: juist.
3: Daar sta ik. En dan doe je juist. Een aantal optredens per jaar waarvan je denkt, hé, dit vind ik echt heel leuk.
1: Leuk om te doen. Ja,
3: dat je daar dan staat. Nee, maar ik ben het helemaal met je eens.
1: Ja.
3: Kijk, uiteindelijk gaat het gewoon om gezondheid. En geld is dan wat dat betreft bijzaak. En het belangrijkste is dat je het leuk vindt.
1: Ja.
3: En ja, ik vind het heel erg leuk. Ik zeg eigenlijk altijd, mij gaat het niet om geld of bekendheid. Kijk, ik schrijf mijn nummers bijvoorbeeld zelf.
1: Mm-hmm.
3: En zowel samen met mensen. Maar ik vind het zo leuk als ik dan zie. Kijk, ik zing ook een Terug in de Tijd of een Zoet, Zout, Zuur. En hoe mensen dat meezingen.
1: Ja.
3: En dat heel Nederland dat kent, weet je wel. En uit volle borst meezingt.
1: Ja.
3: Als dat bij je eigen nummers gebeurt. Mm-hmm. Ja, dat is eigenlijk de grootste kick. Dat mensen in Nederland gewoon jouw eigen nummers die jij zelf hebt gemaakt. Dat die dat meezingen.
1: Ik snap het, maar
2: ja, dat lijkt me ook wel. Ja.
1: Maar dat creëer je ook als je, dat zeg ik altijd. Weet je, ik ben ook wel af en toe met jongens bezig. En wil ik ze een tip meegeven. En dan gaan ze optreden. En dan hebben ze zelf 5, 6 liedjes, hebben ze al. Maar dan zingen ze 1 liedje van.
3: Nee.
1: En dan zingen ze alleen maar de hits die nu zijn. Hè? Dus dan denk ik van ja, maar of jij er staat, Pietje, Jantje, Klaasje.
2: Ja, maar dat doen er heel dat veel. Is, dat is verschil, nee.
1: De zaal gaat mee, ja, dat is leuk, het is fantastisch. Maar jouw liedjes worden niet te horen gebracht.
2: Ja, maar daar hebben we het regelmatig over, Rio.
1: En dat vind ik zo jammer. Ik,
2: eigenlijk is het ook jammer, want je boekt toch een artiest voor zijn of haar muziek, neem ik
1: aan. Ja,
2: maar
1: het is vooral jammer ook voor de artiest zelf. Maar het is ook jammer voor de mensen die met jou mee hebben geschreven. Want ook, die schrijven voor
2: zeker,
1: jou om in de hoop een hit te creëren om jou heen.
2: Ja.
1: En dan is het toch een beetje lullig als we de Buma moeten in gaan vullen dat er geen één liedje staat die jij zingt.
0: Maar het is ook wel grappig dat dat ook mensen doen, artiesten doen, zeg maar, niet die net komen kijken, maar die gewoon zelf 40, 50 eigen liedjes hebben. Hè. Die doen dat ook.
2: Die zijn er ook heel veel bij, inderdaad. Ja,
1: nee, zeker.
3: Ja, ik denk omdat het makkelijker is.
1: Ja, inderdaad, om te scoren.
2: Ja, ver in de les.
3: Uiteindelijk wil je...
1: Ja. Daar heb ik ook altijd heel scherp. Kijk, maar je hebt zoveel liedjes.
3: Een boeking moet leuk zijn.
0: Maar dat is, ja.
3: Een boeking is natuurlijk leuker voor mensen op het moment dat ze makkelijk mee kunnen zingen.
1: Ja.
3: Maar kijk, ik ben altijd van mening, je moet wel je eigen liedjes zingen.
2: Zeker, want ze weten het niet.
1: Ja, maar Dave, als ik jou nou boek, ik boek jou. Dan boek ik jou omdat ik jouw liedjes leuk vind.
3: Ja.
1: Ik boek jou niet dat jij terug in de tijd gaat zingen. Of dat jij je zoet zout zuur gaat zingen. Dat zou ik dan ook nog doen. Dat ik een hele aardige gozer ben. Maar ik boek jou omdat ik die liedjes wil horen. En vaak is het ook in het land zo. Kijk, en jij hebt natuurlijk ook die optredens bij Encore, noem maar op. En dan ontkom je er niet aan.
3: Je zingt zoveel liedjes.
1: Dan zing je zoveel liedjes. En je moet de mensen en ook als ze aan het eten zijn, dan moet je rustig opbouwen.
3: Ja, ja.
1: Dat snap ik volkomen helemaal. Maar als jij gewoon een half uurtje wordt geboekt en ik zou jou boeken en jij zingt jouw liedjes niet, die Vespa niet, en noem maar op.
3: Ik zing sowieso, iedere boeking zing ik Vespa, Liever Alleen, Monica. En vaak Geen Gezeik of zo, die werkt ook wel heel erg lekker.
2: Ja. Dat zijn al vier van je eigen repertoire, maar dat is natuurlijk wel de moeite.
3: Ik zing 9 liedjes in een half uur.
1: Allemaal,
3: en ik zing 4, 5 eigen liedjes, dat is ongeveer de helft van het... Kijk, je doet inderdaad een leuke mix, maar ik spreek soms wel eens met mensen die eigen muziek uitbrengen wat dan niet een hit is. Vaak zijn ze bang om eigen liedjes te zingen, omdat ze dan denken, oh, dan kunnen ze het niet meezingen. Maar dan denk ik, je moet het juist zingen, want... Ik heb
0: er door de strot heen gammer.
2: Ja, anders krijgt het nooit die bekendheid natuurlijk. Hè?
3: Ik heb vorig jaar 300 boekingen gedaan. Ja. En ik zing mijn eigen liedjes. En dan horen toch 300 keer mensen jouw eigen liedjes.
1: Ja, precies,
3: en als ik dat niet doe, dan horen minder mensen
1: natuurlijk. En voor social media tegenwoordig, hè, met al die filmpjes, dat je steeds je liedjes aan het zingen bent. Kijk, bij sommige artiesten denk ik, ja, ik zie jullie wel optreden, maar het is allemaal met covers. En dan denk ik van, ja, met alle respect.
3: Ja, en dat doe ik ook, hè, want je maakt een leuke mix ervan.
1: Hey, ja, tuurlijk.
3: Kijk, als ik alleen maar, kijk, daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Als ik een half uur alleen maar eigen liedjes ga zingen met de liedjes die ik nu heb, dan weet ik niet of mensen me opnieuw gaan boeken, want het moet wel een feestje zijn.
1: Ja.
3: Dus daarom is juist die mix van eigen liedjes en bekende hits, is voor mij nu werkt dat heel erg goed. Mm-hmm. Kijk, uiteindelijk wil je steeds meer werken nadat je zoveel mogelijk eigen liedjes zingt. Ja. Maar je moet ze wel zingen.
1: Ja,
3: anders kent niemand
1: uiteraard.
3: Het straks.
0: Ja, en als iemand heel veel eigen liedjes heeft, dan is het Wesley wel.
2: Ja, dat wou ik net zeggen eigenlijk.
1: Ja, ik heb best wel veel liedjes.
2: Zing jij een half uur echt je eigen liedjes, Wesley?
1: Ja, dat kun je
2: makkelijk, toch?
1: Ja, ik zing in principe eigenlijk altijd eigen liedjes.
2: Ja.
1: Of er moet op een bruiloft zijn en dan wordt het This Is The Moment aangevraagd.
2: Ja, precies.
1: Maar het is niet dat ik... Nee, ik zing echt altijd eigen liedjes. Ja,
2: ja
1: de ene plaat doen ze meer mee dan de andere plaat. Ja, maar goed.
2: Ja, dat is toch zo altijd.
1: Het is wat het is, ja.
2: Ja.
1: Ik zie mezelf dan maar zeggen, niet in één keer staan, jongens, dan gaan we terug in de tijd. Nee, dat denk ik.
2: Nee.
1: Het zijn klappers van hits. Hey.
2: Ja, 100%.
1: Ik wou dat ik er zo eentje had, maar...
3: Zeker, maar het is, jij hebt wel al een aantal volkse hits.
1: Jawel. Jawel. Daar ben ik ook enorm trots op.
3: De hits die hij heeft, die heb ik nog niet.
1: Nee.
3: Dus ik snap wel.
1: En hij is erbij, hè? Degene die toevallig is hij erbij, hè?
0: Ja, weet je nog wat hij is? Ja, we hebben het heel vaak op dit
1: moment. Ik moet je ook heel eerlijk zeggen: de liedjes die ik vroeger heb opgenomen, ik ben nou ook een beetje weer toch wel aan het terug naar de basis. We hebben het erover, ook de nieuwe plaat, niet zo bij mij, is weer terug naar de basis. We zijn net over zeven jaar hebben we niet meer met elkaar gewerkt. Hij komt met een liedje, het is gelijk. De klik is er gewoon. Ik vind het zo leuk om te zingen. Ik denk, waarom ben ik overgestapt? Waarvoor laat ik mijn eigen misleiden door de liedjes? Nee, maar het is wel zo. Op een gegeven moment ga je zoeken van, het scoort allemaal en dit is wat ze willen of zo. En dan ga ik dat doen. Dan denk ik, maar ik ben helemaal niet gelukkig, man, om dat te doen. En waarvoor
0: zou je zegt het net
1: doen?
0: Zelf, hè? We willen Wesley Klein horen. En geen kopie van een of andere artiest.
1: Nee, ja, maar dan is het uiteindelijk wel je eigen liedje.
0: Jawel, maar wel een beetje in dezelfde tijdsgeest. Hè? Want toen De Engelbewaarder een hit werd, ging iedereen in die stijl. En zo kan ik alle liedjes opnoemen. Ja, maar
1: dat hebben
0: we
1: dat tijd hadden wij, dat hadden, ik en Waylon hadden dat natuurlijk vroeger met die liedjes. Kijk, het zijn twee covertjes geweest, maar ze zien het als dat ze van mij zijn. Maar die twee liedjes van Gordon gaan dan omdat ik zo van je hou.
0: Ja.
1: Daar zijn wij toen ooit mee begonnen dat we dan rustig instarten. En daarna kwamen die zomerse invloeden kwamen dan tevoorschijn. En
2: ah, die doen het nog steeds super, hè, die liedjes.
1: Ja, fantastisch. Dat krijgt een tweede leven nu ook. Ja. Ik merk echt dat omdat ik zo van je hou, die is nu goud ook geworden. Dus ja. dat zien we ook. Dus daar ben ik enorm trots op. Maar toen die tijd kwamen we inderdaad met zo'n Engelbewaarder. Dus ja, zo'n plaat wil ik. En dan zeiden ze toen ook tegen Waylon, maar ook toen met Django Wagner, met Kali. En ja, zo'n plaat willen. Ja, maar dat is er al. Weet je, zo'n
3: moet gewoon lekker al. Maken wat je zelf leuk vindt en waar je achter
2: zeker
3: staat.
2: Het lijkt me belangrijk.
3: Dat heb ik nu ook. Kijk, we hadden het eventjes van tevoren erover. Een Vespa en een Monica komt natuurlijk bij elkaar in de buurt qua sound.
1: 100%.
3: Dat is wat ik zelf mooi vind om te maken. Ja. Kijk, in de basis maak ik een popliedje. En de productie die kan het wat volkser
1: is
3: maken.
1: Iets volkser, ja.
3: Maar dat vind ik heel mooi. Dus als een Cheerio nu een hit is, dan ga ik niet denken, oh, ik moet in één keer. Zo, nee,
0: maar het past ook niet
3: op mijn eigen pad.
1: Nee. Het enige voordeel is wel, als je één keer één grote hit hebt, dus al zou jij Pipo de Clown en Mamalou zingen, en dat, nee, maar dat is een hit,
3: ja,
1: dan maakt daarna het niet meer uit.
2: Nee, dat
1: want
2: is wel zo.
1: Kijk maar naar Mart Hoogkamer. Kijk, die maakt nu platen met een Rousseau nu uit en doen allemaal. En vind ik een heel mooi voorbeeld. Die jongen is echt volks opgevoed. Die houdt van Willy Alberti en die kent alle liedjes van André Hazes. Toen hij heel klein was, hij komt uit Leiden. Ja, we konden het allemaal. En het was een ventje die had power in zijn stem. En die durfde van alles. Werd echt volks opgevoed. Nou, uiteindelijk ga je mee. Het is een jonge gozer. Alles klopt. Tatoeages. Nou, het is allemaal gebeurd op het strand. Hij maakt dan die klapper zwemmen in Bacardi Lemon. Nou, het is volks, maar oké. Toen is hij een beetje naar de poppy-achtig toe gegaan. Met Billy Dansen, noem ze eens even allemaal op. En hij wil het liefst het hele volkse zingen. Let maar op dat hij binnen nu, en een jaar. Want hij heeft al heel veel hits op zijn naam. Dat hij dan uiteindelijk, let maar op, 1 of 2 echte volkse albums gaat uitbrengen.
3: En mooie liedjes vindt hij ook leuk om te zingen.
1: Ja, prachtig.
3: Echt dat André Hazes-achtig.
1: Dat is echt zijn ding. En daarvoor zeg ik, als je 1 keer een hit hebt, dan maakt daarna.
0: Dan maakt het daarna niet meer uit.
1: Niet meer uit wat jij.
0: Ik heb even erbij gepakt voor jou, want je bleef praten. Ik wou je even het verhaal af laten maken. Maar we moeten aan de commercials ook. En ik had Wesley Klein erbij getoverd. Ga dan. Oh.

0: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid. Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden met ons in Best. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs in Best.
1: De Salamander.
2: Inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen, de Salamander.

je best. Er staan meer dan 100 supergoedkope attracties. Voor een familieattractie betaal je slechts 2 euro. 2,50 euro voor grotere attracties. En andere topattracties tussen de 3 en 4 euro. Goedkoop, hè? En wat dacht je van de kinderattracties? Die kosten slechts 1,50 euro. Dat is toch supergoedkoop? Meer info? Check kermisbest.nl.

0: altijd buiten, altijd loungen, altijd WKAMP. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd WKAMP.
1: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
2: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
3: Goedenavond. Dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.
3: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
5: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair.
6: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
5: Maatwerk Sanitair.
6: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
7: Moet je kijken, dat prachtige gebouw. Dat lijnenspel, die architectuur, geweldig.
8: Ik weet niet, ik heb er een dakkapel op gezet.
9: ABN. Uit Tilburg. Die geeft wel liefst 15 jaar garantie en plaatst dakkapellen in één dag.
10: ABN. Met de M van Magnifiek.
11: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
12: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
13: Brussel-Zuid.
12: Hé, nu al?
11: Ja, reis razendsnel naar België zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
14: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: Lids, Baco in Monaco, samen met iets van Shaq. Ik had het hem gevraagd.
1: Shaq. Ja, Ferry zei vorige keer zelf aan de telefoon, Shaq. Ja. Dus dan ga ik ervan uit dat mag kloppen.
2: Shaq.
0: Ja, maar hij had op de app ook nog gereageerd, want ik had het gevraagd. Of we hadden het op de radio gezegd en toen had hij later op de app gereageerd. Shaq, ik weet het zelf ook niet, zeg maar wat.
1: Ah, oké. Okay. We vonden het in ieder geval een hele verwarrende naam, hè? Vonden we het wel.
2: Ja, ik vond het ook wel een aparte naam.
1: Ja. Ja. Ik dacht, ja, moeten we nou SHQQ gaan zeggen? Dat lijkt me ook niet. Dat klinkt ook heel erg vreemd. Het af en toe meer van die naam, maar je denkt, ja, hoe spreek ik het uit? Ja, maar gelukkig heb tegenwoordig AI, die weet dat precies allemaal hoe dat zit.
3: Misschien heet hij Shaquille.
1: Ja, het is
2: zoiets, ja.
1: Poke volgens mij ook weer, toch?
2: Heet hij Poken?
1: Nee. Volgens mij is Poken, zou ik laatst op de radio zeggen, toch? Of hij zegt hier ook weer verkeerd. Dat kan ook weer.
0: Mag ik een Poken? Nee, ik had eigenlijk een vraag voor Wesley. Wat betekent 29 januari voor jou?
1: Wat? Oh.
0: Of wat heb je met 29 januari? Zo mag ook.
1: Hij zit er zelf over na te denken nu, Johan.
2: Ja, nou, ik denk dat het een strikvraag is, denk ik.
0: Ja, dat is wel heel slecht.
2: 29 januari?
0: Ja, volgens mij heb je toen iets gewonnen.
2: Oh, zo. Ja, dat was dat 29 januari? Nou, dat weet ik
1: dat
2: niet.
1: Dat is het trouwdag.
2: Kan je nagaan. Nee. Die weet ik heel goed. Want als ze dat hoort, nou, dan is het gelijk klaar. Nee, ja, inderdaad. Ja, dat is alweer 16 jaar geleden. Ja.
1: 2010.
2: Ja.
1: Ja.
0: Ja, we hadden het net eigenlijk over muziek maken. Dat je dicht bij je hart moet blijven, wat je graag doet.
2: Ja.
0: Ik ken jou als levensliedzanger.
2: Ja,
0: ja, mag ik dat zeggen? Ja, ja, de eerste jaren wel, toch?
2: Ja, ja, toen was ik een jaar 15, 16.
0: Ja, ben je blind. En,
2: ja.
1: Ideals My Love ook, toch?
2: Mooie Roos van Yokohama.
0: Ja. Nee, maar zo kende ik jou een beetje.
2: Ja, dat weet je allemaal niet. Maar een mooie Roos uit Yokohama. Ja,
1: die ken ik dan niet.
2: Ja, maar dat is echt een prachtig liedje. En als ik echt denk van... Je hebt toch dat Robert Pater, die maakt natuurlijk altijd, die maakt het altijd in een steltje. En we waren in Turkije, hij zegt, weet je wat jij moet doen? Ik zeg, nou wat dan? Mooie Roos van Yokohama. Ik zeg, hoe kom jij daar nou bij? Hij zegt, ja, hij zegt, maar dan in mijn stijl. Dus hij zegt, je moet hem eventjes in mijn stijl, dat kroegen. China, la la. Maar dan, mooie Roos van Yokohama. Weet je? Ik zeg, joh, doe normaal. Hij zegt, dan doe ik het hoor. Ik zeg, joh, doe maar, je kijkt maar van wat je doet. Nee, maar ja, dat was wel echt levenslied, ja.
0: Ja, maar wat ik dus wilde vragen eigenlijk... Je zong een beetje levenslied. Daarna win je popstars. Ja. En dan komt You Raise Me Up.
2: Ja.
0: En dan is het een hele andere stijl, voor mijn gevoel.
2: Ja. Toen ben ik echt de popkant opgegaan. Want ja, het zegt het al, popstars en vanuit SBS. Ja, ik was wel de volkse jongen, maar ze wilden... eigenlijk heel erg poppy. En ik heb dat wel proberen gelijk om te draaien. Van nou, ik vind het allemaal wel leuk, maar ik ben niet zo'n jongen. En ik zat toen bij Energy, waar ik nu ook zit. Ja, dat cirkeltje komt eigenlijk weer allemaal terug.
1: Oh, daar ben je eigenlijk begonnen?
2: Ja, omdat dat was de tweede partij die ook met SBS toen die tijd... vanuit Popstars. Hadden we een deal met Jan Vis erbij. En het was één hele groep, Dim Paulsen. Dat was echt één hele
3: toch?
2: Team.
3: Het is allemaal Eetbal, toch? Die bij die talentenshows zit.
2: Het waren allemaal factoren en dat was allemaal bij elkaar. En Kees die moest maar rijden. Dat is de vaste chauffeur van Guus Meeuwis en van Marco toen die tijd. Dat was één, dat teken je voor. En eigenlijk binnen 2 jaar ben ik daar weggegaan. Omdat mijn contract afliep. En toen ben ik naar Berk Music gegaan.
0: Ja.
2: En toen ging ik die echte wel weer de volkse liedjes doen. Wij rijdt weg.
0: Ja.
2: Waarom dans je niet met mij? En... dat soort liedjes kwamen dan toen ineens weer aan de praat.
0: Ja, wat ik me eigenlijk afvroeg, was je in die tijd dat je popstars gewonnen had, was je daar gelukkig mee?
2: Nou ja, ik wist nog niet eens waar ik mee bezig was, laat het daarop houden. Want hij zegt 300 boekingen, deed ook 300, 350 boekingen per jaar. En
3: dat is in die tijd
2: bizar. Het was alleen maar knallen. Ik was nooit thuis, maar echt geen ene dag thuis.
0: Maar je zong wel wat je leuk vond? Of?
2: Nou ja, ik moet heel eerlijk zeggen, toen die tijd weet je niet wat je overkomt. En je hebt dan 1 of 2 liedjes. Eigenlijk You Raise Me Up had ik alleen. Moest snel Nederlandstalige liedjes maken. Kreeg ik Ongelofelijke Droom. Nou, toen mocht ik op tour samen met Geert Joling. Want die had Leef Mijn Droom. Dus hij bleef iedere keer op 1 staan. En ik bleef op 2 staan. Omdat het was toch Joling, weet je. Ja, kom.
0: Ja.
2: En we verkochten allebei evenveel singeltjes. Het was een hele mooie tijd nog bij de Freeracketshops toen die tijd.
0: Ja.
2: En dan gingen we echt het land door. En dan stonden er duizenden mensen. En voor allebei singeltjes. En we stonden iedere keer gelijk aan. En hij dan toch net daarboven, weet je. Ja, hij bleef toch Joling.
0: Ja, maar als je dan zo hoog komt, hè, en je moet dat vasthouden, wordt dat dan niet moeilijk? Of heb je dan wel eens met teleurstellingen te maken als het wat minder goed gaat?
2: Nou ja, ik zeg heel eerlijk, na die 2 jaar, weet je, dat je dat sky high bent. Iedereen wil wat van je hebben. Laten we eerlijk zijn, ja, dat is nu ook als je een dikke hit scoort. Iedereen gaat aan je trekken, want op dat moment ben je gewoon heel erg hot. En dat was ik toen ook. Ik zat in elke spelletjesprogramma. Ik was niet van de beeld, laat maar zeggen, af te slaan eigenlijk. En ook van radio en alle optredens. Ja, dat ging als een malle, was dat. Ik zat toen die tijd ook bij Jan Vis. Nou, dat was echt die telefoon. Dat, ik kon er wel, laat maar zeggen, 1000 per jaar doen, bij wijze van spreken. Dat ging gewoon niet meer. Ja. Dus ja, je leeft gewoon wel echt. En dat ook weer cliché. In een achtbaan.
0: Ja.
2: En ja, wanneer stap je een keer uit? Weet je, dat blijft maar doorgaan. En ja, ik had natuurlijk ook net een kleintje ook in mei. Dus ja, tuurlijk, in de ochtends stond ik wel met erop. Maar het was weer weg. Ja. Elke dag was het optreden. Elke dag was het wel feest. Ergens, kermissen, of maakt allemaal niet uit. Alleen toen zong ik wel heel veel covers. Ja, in de beginperiode, ja, zong ik Als de Morgen is Gekomen. En,
3: kijk even naar de carrière die je nu nog steeds hebt. En hebt gehad ook. En kijk naar de hits die je hebt. Je hebt gewoon echt een hele mooie carrière.
2: Ja, daar ben ik ook heel erg trots op. Ja,
0: maar kun je dat niet een beetje zien als twee carrières eigenlijk? Het stukje popstars en het Wesley Klein wat daarna is gekomen.
2: Als ik heel eerlijk mag kiezen, vind ik de Wesley Klein wat daarna gekomen is veel leuker. Alleen het was wel veel minder druk. Veel minder dat mensen nog iets van je wilde, laat maar zeggen. Laten we het daarop houden. Het is
0: nee, maar ik bedoel eigenlijk
2: omdat ik andere muziek ging maken. En dat ik achter mezelf stond. En niet misschien wel foute keuzes gemaakt. Misschien had ik dan nog wel verder geweest. Hè? Dat weet je nooit, hè?
0: Nee, maar dan moet je eigenlijk weer een beetje opnieuw beginnen, toch?
2: Ja, en dat hebben we natuurlijk met Berk gedaan. Dus daar ben ik met Berk Music ook enorm dankbaar voor. In die liedjes die we nu allemaal, die wel op Spotify ook. Want dat vind ik ook... Ja, dat vergeten mensen ook, hè. Want vaak met de jeugd, de laatste jaren hebben we nu Spotify. En daar staan dan de miljoenen streams op. Maar ze vergeten dat wij ook in die cd-verkoop zaten.
0: Ja, precies.
2: En als je kijkt naar zo'n You Raise Me Up, daar heb ik 50.000 singeltjes van verkocht. Het waren singeltjes, maar dan moesten de mensen echt naar de winkel toe, om een singeltje te kopen.
0: Ja, ik vond dat het vroeger wel meer waarde had.
2: En dat is heel anders. En nu zeg je van, dat vind ik wel leuk. Hup, ja, klik
3: zet hem aan. Dus
0: of je klikt per ongeluk.
2: Of per ongeluk.
0: Ja,
2: of je laat hem draaien. Nee.
0: Ja, maar single kocht je vroeger natuurlijk niet per ongeluk. Maar ik wil even naar Dave toe. Want Dave heeft eigenlijk ook twee carrières gehad, vind ik.
3: Ja.
2: Ja.
0: Ja, ja, die, het begon natuurlijk
2: als kind,
0: met Siske de Rat.
3: Ook al een hele tijd geleden weer inmiddels. Ja, kijk, ik heb natuurlijk Siske de Rat gespeeld in een musical. Dus ten eerste is dat natuurlijk een musical. Dat is heel anders dan dat je optreedt door heel het land. Dus dat is sowieso een carrière. En als kind zijnde. Mm-hmm. Ik denk dat er daarna... dat het eventjes stil viel. Want ja, je bent natuurlijk kind. Je kan niet door heel een land optreden. Ik mocht toen 24 keer per jaar de rol van Siske spelen. Want ja, daar zijn ze gewoon heel erg streng mee. Dus dat was voor mij natuurlijk een bepaalde carrière. En daarna werd het eigenlijk een beetje stil. En toen heb ik meegedaan met de Voice Kids. Ook nog als kind. Ik was 14. En ja, dat is natuurlijk mooi uitgepakt. Ik tweede geworden in de finale. Dus dat was een hele mooie ervaring. Daarna een album uitgebracht, toevallig bij Energy Music, had ik getekend.
2: Okay.
3: Dus daar heb ik toen een album uitgebracht. Toen heb ik een soort van tour gedaan, samen met Sineke ook. Wij hadden allebei toen een album uitgebracht en gingen naar heel veel winkels toe om daar de single te promoten. Daar stonden ook echt mensen in de rij voor handtekeningen voor Sineke en voor mij.
2: Prachtig. Dus dat is wel veel leuker eigenlijk. Hè?
3: Dat is een hele andere tijd.
2: Ja.
3: Dus je zat echt serieus met z'n tweeën aan een tafel. Met allemaal mensen die konden dan het album kopen. En die konden dan in de rij staan om het album te laten signeren.
0: Even signeren, ja.
3: En nu is dat gewoon bijna niet meer zo. Nee, mensen maken foto's, maar ja, heel zelden een handtekening. Maar dat is een hele andere tijd als ik daar nu aan terugdenk.
2: Ja.
3: Dus ja, ik heb dat gewoon ook gewoon op die manier meegemaakt.
2: Ja, mooi.
3: Is gewoon echt een hele andere tijd hoe dat veranderd is. En het lijkt ook wel... Ja, ik probeer wel altijd gewoon lekker... toegankelijk te zijn en lekker met de mensen te zijn.
2: Ja.
3: Maar het lijkt ook wel dat je daardoor, door dat streamen en zo, en door dat het allemaal op een Spotify en zo staat, voelt het ook wel iets afstandelijker dan toen.
2: Ja.
3: Dus ja, misschien, ik weet niet hoe dat zit met als je een album uitbrengt. Misschien dat mensen dan wel ergens naartoe kunnen komen en het kunnen kopen. Maar
2: ja, je zou het op een album kunnen doen.
1: Het wordt wel gedaan nog, maar wel heel minimaal tegenwoordig.
2: Heel minimaal, ja. Weet je wie daar een beetje een koning is? Dat is die Marco de Hollander.
1: Ja, die nog steeds wel. Maar die heeft ook nog steeds gewoon honderden cd's volgens mij.
2: In die steentjes allemaal.
1: Ja, die optredens nog steeds. Ja,
3: echt uiteindelijk fans. Ligt het er ook aan wat voor soort publiek je hebt.
1: Natuurlijk. Ja, zeker.
3: Marco die heeft... Hoe ik het zie, wat ouder publiek.
2: Dat zegt hij ook.
3: En als ik met de liedjes die ik maak, trekt het een beetje toch iets wat ja, gemiddeld publiek aan? Wat
2: ja,
3: jonger
2: ja, ja, ja beetje, jouw muziek, weet je, dat wordt wat ik zeg, mijn dochter is 16, weet je, die, ja, jij staat ook in die lijsten met Monica en Vespa, ja, en dat
3: die,
2: komt echt wel voorbij.
3: Die komt geen cd'tje, die denkt, wat moet ik met een cd'tje? Ik heb alles op mijn telefoon.
2: Die weet nog niet eens wat het is.
3: Ja.
2: Bij wijze van spreken.
0: Maar even terug naar de musical, want we gaan zo snel voorbij, want je bent de eerste keer hier bij ons bij J&D, dus ik wilde er eigenlijk wat meer over weten. Natuurlijk. Je zegt net, je mag 24 keer per jaar optreden als kind, daar zitten dan de avonden, dat is allemaal speciaal, want je mag maar zoveel keer per avond en dan overdag mag je wat doen. Ja. TV gaat er vanaf, radio gaat er vanaf. Ja. En je mag, als je een bepaalde leeftijd hebt, ook niet na 10 uur of na 11 uur, geloof ik.
3: 11 uur inderdaad.
0: Op 11 uur op het podium zijn.
1: Ja. Zal het zo eigenlijk?
3: Het is niet 24, ja, dat weet ik niet. Ik ben 29. Nee, maar het is 24 dagen. Dus je kan bijvoorbeeld een middagshow en een avondshow spelen, maar dat telt dan als 1 keer.
2: Ja.
3: Dus dat is dan wel heel erg, okay, heel erg prettig natuurlijk. Ja, als kind zijnde wilde ik gewoon heel veel shows spelen. En dit is nog een hele grote productie bij Joop van den Ende, Siska de Rad. Dus dan mag je 24 shows of 24 keer, 24 dagen als kind. Maar een kleine show mag bijvoorbeeld 12 keer.
0: Ja, maar jij had heel veel succes, okay, en je kwam heel veel op televisie daarmee. Is dat een ander soort bekendheid als dat je als zanger hebt? Als je in de
3: ja,
0: speelt.
3: Zeker. Kijk, als ik er nu naar terugkijk. Als kind zijnde heb je dat sowieso niet door. Ik zat eigenlijk bij alle grote tv-programma's aan tafel en moest ik zingen. Wat ik heel erg leuk vond. Maar op dat moment voelde dat. Ik wist wel dat bijvoorbeeld mijn klasgenoten en zo dat niet deden. Dus het was niet normaal, maar het voelde voor mij een beetje normaal. En als je nu gaat kijken naar waar je naartoe kan als artiest, je komt niet zomaar in alle mooie tv-programma's en alle, ja, best bekeken tv-programma's. Dus het is niet vanzelfsprekend dat je overal zomaar komt. Nee. En als kind zijnde had ik dat op dat moment, doordat ik dus overal kwam, dat gewoon een soort van normaal voelde. Maar dat is het dus helemaal niet.
0: Ja, ik zei net over Wesley al eigenlijk, je hebt een nieuwe carrière opgestart hebt, toen die bij Berk terecht kwam. Maar dat geldt voor jou eigenlijk ook een beetje. Want jullie zijn een beetje, wat dat betreft, op hetzelfde. Na al die dingetjes, hè, je maakte een album, of in ieder geval een album, maar je maakte ook liedjes met Danny de Munk. Ja. En je had best wel een groot podium daardoor.
3: Ja.
0: Maar ja, voelt het daarna ook toch wel weer alsof dat je een beetje van nul af aan moet beginnen?
3: Nou, een beetje wel. Kijk, ten eerste was ik natuurlijk heel erg jong, dus mijn stem verandert. Dat is ook al een heel groot dingetje. Ik kreeg bij The Voice Kids net de baard in mijn keel. En dat is wel allemaal goed verlopen, hoor. Maar kijk, ik heb op dat moment heb ik een album uitgebracht. Ik heb leuke optredens gedaan, wat ik net vertel met Sineke, dan door het land heen. Maar ja, je bent en blijft een kind. En je kan niet door heel het land zoveel optredens doen. En daarna viel het eigenlijk wel een beetje stil. En ik heb dingen voorbij zien komen. Dave Dekker valt in een zwart gat. En dat soort dingen. Dat was wel heel erg heftig. Dus op dat moment was ik gewoon niet zo heel erg bezig met muziek uitbrengen. En daarna echt heel erg zoekende geweest.
1: Ik kan net zeggen dat zoeken inderdaad, volgens mij.
3: Ja, en we hadden het eigenlijk zonder dat we op de radio waren nu het er eventjes over. Maar ik was heel erg zoekende. En ik denk dat ik nu meer dan ooit heb gevonden wat ik wil maken en waar ik achter sta. En ik heb bij een mooi label getekend. En we gaan nu wel echt stabiel muziek uitbrengen. Ik heb nu dit jaar 2 liedjes uitgebracht tot nu toe. En er komen er nog 2 aan. Dus we gaan wel 4 nummers per jaar uitbrengen. Kijk, en het is natuurlijk heel bepalend. Als jij bij wijze van spreken een dikke hit hebt, dan ga je niet meteen weer een nummer uitbrengen, want je wil niet overlappen. Maar daar kan je natuurlijk niet van uitgaan. Dus in de basis brengen we 4 nummers per jaar uit. Maar ik ben alleen maar blij met hoe alles is gegaan. Kijk, iedereen heeft zijn eigen pad. En de dingen die je hebt meegemaakt, die hebben er ook voor gezorgd dat je nu staat waar je nu staat. En ik heb soms wel een beetje het gevoel dat dingen, ik ben niet heel erg met dingen uit de lucht en zo, maar ik heb soms wel een beetje het gevoel dat dingen gebeuren met een reden.
0: Ja, dat heb ik ook altijd wel, ja.
3: Dus ja, kijk,
0: daar geloof ik ook in.
1: Dat is zo even moeten zijn.
3: Ja. Ik weet niet of jullie me volgen op Instagram. Ja, Wes in ieder geval wel. Dus die heeft het misschien wel voorbij zien komen. Dat is voor mij zoiets dat ik denk, dingen gebeuren met een reden. Ik was eigenlijk voor de single Monica, waren we toen bezig met promo. En er werd vanuit het label gevraagd of ik misschien op straat een bosje bloemen wilde kopen. En iemand blij wilde maken met een bosje bloemen. En gewoon leuk. Dat was eigenlijk de video. Maar toen zei ik van, nou ja, ik vind witte rozen vind ik heel erg mooi. Dat staat leuk in huis. En ik wil dan eigenlijk liever een oude man of een oude mevrouw.
1: Dat heb ik wel gezien inderdaad, ja.
3: Ja, want dat vind ik dan mooier, weet je. Ja. Dat is toch heerlijk. Ik was in Amsterdam gewoon een wat oudere vrouw bijvoorbeeld. En ik zag de hele tijd mensen lopen en ik dacht, nee, die wil ik niet die bloemen geven. En ik zie op een gegeven moment een oude mevrouw lopen en ik denk, ja, deze mevrouw wil ik die bloemen geven. Dus ik zeg, dag mevrouw, mag ik u wat vragen? Ik wil u graag een bosje rozen geven als dat mag. En toen zei ze, nu moet ik huilen, zei ze. En ik dacht, hè? Ik was gewoon helemaal gezellig het gesprek ingegaan natuurlijk. Hele andere gedachten. Toen zei ze, mijn man, dit vind ik echt heel mooi. Mijn man die krijgt morgen euthanasie. Dus dat was echt heel onverwachts. En ik heb helemaal een gesprek gehad met die mevrouw. Ik heb ook tegen die mevrouw gezegd dat ik het niet wilde plaatsen als ze dat niet wilde, weet je wel. Want dat is helemaal niet belangrijk. Uiteindelijk was het heel fijn om haar...
1: Het ging gewoon om het gesprek.
3: Ja, het ging uiteindelijk om het gesprek. En ik zei van, weet je, ik ga het niet plaatsen. Ik verwijder het, weet je. En toen zei zij, nee, ik wil juist dat je het plaatst. Want ik vind het juist mooi. Het is heel mooi. Ik ben er heel erg blij mee. En ik heb dat uiteindelijk geplaatst. En die video is best wel viraal gegaan. Heel veel leuke reacties op gekregen. En zo zie je eigenlijk dat je loopt allemaal door elkaar heen. Dus er lopen zoveel mensen in zo'n stad, maar je weet niet wat een ander meemaakt.
1: Nee.
3: En dat ik dat bosje bloemen heb gekocht. En eigenlijk was het de bedoeling dat ik een kleurrijk bosje bloemen zou kopen, maar dat ik witte rozen heb gekocht. En dat ik het precies aan deze mevrouw heb gegeven. Ja. Kan het bijna geen toeval zijn.
0: Nee, dat
3: kan niet.
0: Nee. Ja, dus ik vind het heel bijzonder.
3: Ja, ik vind dat ook bijzonder.
1: Dat was echt een heel bijzonder filmpje, vond ik, om te zien.
3: Ja. Ik krijg nu gewoon weer een beetje kippenvel.
1: Het kippenvel ervan.
3: Het was voor mij, ik was best wel emotioneel tijdens het gesprek. Want je schrikt ervan en je moet even omschakelen. Maar je wil natuurlijk ook niet te overdreven reageren. Want dat helpt die mevrouw ook niet. Maar hoe die mevrouw ermee omging, ik heb daar echt respect voor. Maar dit is voor mij dat ik denk van ja, dingen gebeuren echt wel met een reden hoor.
0: Ja, ik geloof er ook in. Ik heb trouwens ook een heel mooi liedje erbij gekozen. Ik vond toch dat we hem even moesten draaien. Het duet met Danny de Munk. Omdat ik het heel erg mooi vond en dat het mij toe raakte toen het uitkwam. Laat ons niet alleen.

0: wand- of vloertegels? Maar moet het wel leuk blijven? Tegelhal Brabant levert topkwaliteit tegels uit Spanje en Italië. Met 10 jaar garantie. En door eigen import met unieke laagste prijsgarantie.
1: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
2: Yeah, het is er dan toch van gekomen.
3: Welk?
2: Ik ga trouwen.
3: Van de zaande naar toch eens uit zeker niet was. Begint er niet aan.
2: Ja, maar ik geef een heel school feest. Bij Brabantland Catering.
3: Oh, bij Brabantland Catering uit Drunen. Gefeliciteerd van de zaande.

0: mee.
1: Grillsbedrijf Palmarius.nl.
2: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op Hema.nl.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar 2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.

0: 9 uur.
1: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Afnan Meijs. De Tweede Kamer vindt dat er meer geld naar infrastructuur moet, maar ze zijn het nog niet eens over waar dat geld vandaan moet komen. Het kabinet waarschuwt dat zonder extra geld mogelijk projecten worden geschrapt of uitgesteld. Zo is het onderhoud aan asfalt, vangrails en viaducten in het noorden van het land al opgeschoven. Door het warme en droge weer geldt in 8 veiligheidsregio's een verhoogd risico op natuurbranden. Vooral in Noord-Holland, delen van Zuid-Holland, Limburg en Overijssel wordt extra gewaarschuwd. De brandweer vraagt mensen alert te zijn en voorzichtig om te gaan met vuur in de natuur. Het moet voor de IND weer mogelijk worden om telefoons van asielzoekers uit te lezen. Ja, 21 kwam met dat voorstel en daar is een meerderheid voor in de Tweede Kamer. Sinds een paar weken gebeurt dat uitlezen niet meer. Maar de Kamer wil de telefoons weer kunnen checken om te kijken of het vluchtverhaal wel klopt. Ook voor thuisbezorgd wordt het te warm. Morgen wordt er geen eten rondgebracht. Vanaf 12 uur in de middag, zegt een woordvoerder. Alleen in Groningen en Leeuwarden blijft thuisbezorgd rondrijden. Het gaat alleen om de eigen bezorgers. Restaurants die zelf leveren, moeten hun eigen keus maken. En dan nu het weer van Weer Online. Komende nacht daalt de temperatuur naar 20 graden. Morgen is het zonnig en warm met maximaal 36 graden. De komende dagen wordt het nog een paar graden warmer. En tot zover het ANP Nieuws op Radio JND.
2: Café Downtown in Playa del Inglés. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes, stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op GranCanariaDowntown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is.
3: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC-discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC-discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
4: Hier is u dan, de nieuwste hit van Gero. Hallo, met wie?
5: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
4: Oké, komt-ie.
5: GTI, tweedehands.
4: Oh, zeg, zo ben je terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Ben jij over je vloer aan het matten?
2: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
3: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
4: Lemmenvloeren.nl.
5: En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.
6: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor €10. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Win deze week op Radio JND. Eén dagje gratis Kermis Best. Luister naar de JND Ochtendshow. App Kermis naar de studio. En win.
10: Turbo op de Turbo.
11: Johan en Max.
12: Ja, welkom terug. Zometeen weer gezellig in gesprek met Westie Kleine. Met Dave Dekker. Eerst luisteren naar die grote hit van Justin de Wild met zijn Cheerio.

0: Ja, Just in the Wild.
1: En Cheerio.
0: En Cheerio, ja. En daarvoor draaiden we natuurlijk... voor de commercials draaiden we natuurlijk... de plaat van Dave. Ik moest even recht gaan zitten. Met Danny de Munk samen. Laat ons niet alleen. Ik weet nog dat het uitkwam. Ik was er helemaal lijp van. Want hij had zo'n mooie hoge stem.
2: Dat zei je vorige week al tegen mij, inderdaad.
0: Ja, nee, dat is echt zo.
2: Hadden we vorige week al over.
3: Ja. Ik kan heel erg mijn best doen, maar dat gaat me niet meer lukken.
2: Nee, de baard zit in de keel. Ja. Ja. Ja. Geweldig, toch?
0: Als alles gaat dalen, dan daalt de toon ook.
2: Ja, alles daalt. Ik wou weer wat zeggen. Ik hou mijn mond dicht.
3: Wat wilde je zeggen?
2: Nee, ik zeg niks. Nee, niet over jou, over mezelf. Okay. Maar dat ga ik niet doen.
0: Nou, laten we het netjes houden. Ja. Hey, maar ik vind het wel grappig, want Danny de Munk is natuurlijk ook als kindsterretje begonnen. Ook met Siske de Rad. En dan maak je daar een duet mee. Ik denk dat er menig geen jaloers op kan zijn. Want Danny de Munk is toch wel een zanger in Nederland waar je van kan zeggen, dat is wel echt een zanger.
3: Ja, iedereen kent Danny de Munk ook.
0: Ja.
3: Danny de Munk is een fantastische zanger natuurlijk.
0: Ja.
3: Heel veel power. Het is niet een heel grote kerel, maar hij heeft echt een hele grote
0: familie
3: stem.
0: Van Klein zijn.
2: Ja. Ja. Ja, maar ja, zoveel volume heb ik niet op stem, hoor.
0: Nee, ik had het even over je lengte.
3: Ja, ik heb het wel eens een keer gezegd tegen je.
2: Ja.
3: Volgens mij waren we toen bij een karaokebar of zo in Amsterdam. Maar deze man kan zo goed zingen, Wes.
2: Ja, dank je wel.
3: Hij kan niet alle artiesten, en dat is niet naar andere artiesten in het volkse genre, maar niet iedereen kan alles zingen. Maar hij kan alles zingen. Of hij nou Engels zingt, of hij zingt een ballad, of hij zingt een feestliedje. Hij kan alles zingen en het klinkt allemaal ook goed. Deze man kan echt goed zingen.
2: Nou, dankjewel.
0: Ja, dat is wel waar.
2: Ja, dat vind ik ook wel zo, ja. Die steek ik in mijn broekzak. Ja, als ik doen. Ik word er gewoon een beetje verlegen van. Of is het nou zo'n warm hier?
0: Ik vind het accentje
2: leuk. Om te horen.
0: Ik moet altijd denken aan Jeroen Smits. Die had ook een beetje dat...
2: Wacht even. Ik moet er net te praten.
3: Nee, wij vinden het juist leuk, Wesley.
2: Ja, maar ik heb me wel een beetje... hoe zeg je dat? Omschoold.
0: Omschoold, het begint nou al lekker.
2: Nee, maar ik heb mij wel een beetje aan laten leren dat ze zeggen van... ja, maar je komt uit Leiden, dus ja... een Amsterdammer mag het wel. En,
3: dat vind ik onzin.
2: Ja, dat zei je.
3: Wat ik wel heb, juist een accent zorgt voor... Ja, dat klinkt gewoon toegankelijk. Als iemand helemaal zo ABN praat, dan denk je... oh, jij bent,
2: nou, maar
3: bent
2: zingen, heel toegankelijk. Zingen moet je het niet doen. Tenminste, voor Leiden dan, hè?
3: Ja, Amsterdam. Ik ga jullie uitdagen hoe ik zing. Ik denk daar niet over na.
2: Nee, maar ik bedoel, als jij je Monica... Oh, Monica, weet je?
3: Ja, nee, dat doe ik. Ja,
0: dat klinkt wel.
3: Het grappige is, als ik praat... klink ik Amsterdamse dan dat ik zing.
2: Ja, 100%.
0: Ja,
2: dat is
0: zeker 100%. Ja,
2: daarom zeg ik ook, dat praat het Amsterdams.
3: Maar dat is niet bewust.
2: Nee. Nee, ja,
1: Amsterdam zingen is juist wat heel veel mensen ook mooi vinden. Kijk, bijvoorbeeld een jaar geleden dan naar Koos Albert, Johnny Jordaan, Willy Alberti.
2: Maar ja, ga nou eens naar... Ja. Nou, jij wil de Leidse liedjes niet horen, denk ik. Ja, we hadden toch verkering. Waarom ben jij weggegaan?
3: Leiden met een lange ei is dat.
2: Nee, nou, dat is rubberen Robbie.
1: Ik kan rubberen Robbie inderdaad. Ik zat aan het denken, het kwam bekend voor.
3: Ja, nee, maar Nederlandse sterren die stralen overal, hè?
2: Ja, je weet het wel.
1: Ik ken hem wel, zeker.
2: Ja, dat zijn bij ons de grote lokale hits, ja.
0: Ja. Niemand laat zijn eigen kind alleen met een Limburgs accent zou het ook niet doorkomen, of wel?
1: Nee, dat komt niet overtuigend over.
0: Nee, daar hoor je
2: hetzelfde met liedjes inderdaad van André Hazes. En dan hoor je natuurlijk... Nou ja, we hadden het net over Mart, weet je. Die kan dat ook met die vibrato. En dan komt dat wel, vind ik, altijd meer over inderdaad dan
0: tuurlijk. Ja, met Koos Albert zo.
3: Dat is het hele volkse, toch?
2: Ja,
3: dat is volks.
2: Dat hoort echt, 100%.
0: Ja, ik zei al, het is hetzelfde met Koos Albers. Die liedjes die kunnen eigenlijk ook maar één iemand zingen. Dat was hij zelf.
2: Ja, dat blijft natuurlijk een geval apart. Natuurlijk die liedjes, hè, van Koos. Blijf een mooie nummer.
0: In de trein zien.
2: Ja,
0: dat vond hij mooi. Ja, dat vind ik mooi. Ja. Maar we hadden het net over ik ben even de draad een beetje kwijt. Jullie praten zo snel.
2: Ja, maar
0: ik ga jullie uitdagen.
2: Ik had nooit verwacht dat je twee van die jongens bij elkaar zit.
0: Dat doen we nooit meer.
2: Vanzelf gaat lopen.
0: Dat doen we nooit meer.
2: Verschrikkelijk.
0: Nee, ik ga jullie uitdagen. Want we hebben Leiden en we hebben Amsterdam. Wat is nou het verschil tussen een Leidenaar en een Amsterdammer? Een beetje. Want
3: ik denk dat een echte Leidenaar en een echte Amsterdammer sowieso lekker volks. En we hadden het al gezegd, lekker toegankelijk zijn. Maar kijk, Amsterdam is natuurlijk echt een hele grote stad. Ik denk dat dat wel anders is dan Leiden. Ja. Maar ik vind Leiden hartstikke leuk.
0: Ja, maar ik wou eigenlijk zeggen, Leiden hebben de hart op de tong. Die zeggen wel
3: dat hebben
0: ze
3: Amsterdammers
0: denken.
3: Ook.
0: Dat hebben Amsterdammers juist ook.
3: Alleen ze spreken het wat anders uit.
2: Ja. Maar dat gaan we niet op de radio zeggen. Nee, maar het is wel zo, ja. Ja, ik kom ook echt graag in Amsterdam.
0: Ja.
2: Als ik op stap ga, en dan is het vaak met mijn vrienden, omdat het is zo lekker dichtbij, 25 minuutjes, 30 minuutjes. Het is altijd wel lekker naar Tante Roosje om te beginnen, lekker op de zondag. En dan staan die jongens te zingen daar. Het is fantastisch. Ja. Die sfeertje, ik weet niet. En dan inderdaad, daar komt van alles en iedereen. Hè. Het is niet alleen maar Amsterdammers.
1: Nee.
2: Want Ferry de Lid, ze noemen al die gasten. Want we doen wel eens met die artiesten onder elkaar, pakken we wel zo'n zondag. Dan gaan we met 25 of 30 man en de vrouwen erbij. En nou, dat is fantastisch. Maar daar komen ze overal vandaan.
3: Ja, dus maar Ferry, dat is denk ik wel. Jeffrey, kijk, ik vind bijvoorbeeld Leiden echt een hele leuke stad. En je kan daar ook lekker winkelen, lekker eten. Je hebt hele leuke mensen. Maar dat is denk ik wel het verschil tussen zo'n grote stad als Amsterdam en Leiden. Mensen vanuit Amsterdam gaan minder snel naar Leiden. En mensen,
1: dat denk ik ook inderdaad wel.
3: Leiden die gaan wel sneller naar Amsterdam.
2: Ja.
3: Maar ik hou van de mensen uit Leiden.
2: Ja.
3: Ik hou gewoon echt van de mensen uit Leiden. Ik ken best wel veel mensen uit Leiden. En ik vind het allemaal leuke, gezellige mensen. En het is bijna ook een andere taal. Want bijvoorbeeld, er worden dingen tegen me gezegd die in Amsterdam. Kijk, bijvoorbeeld, ze zeggen neef Dave de hele tijd. In Amsterdam zegt niemand dat.
2: Ja.
3: Dat vind ik zo mooi.
2: Weet je wie ook altijd zo mooi, en dat vind ik echt mooi, Jochem Meijer.
1: Ja,
2: die is altijd uitverkocht. Maar wat mooi is aan hem, is dat hij altijd in zijn shows echt wel een behoorlijk stuk ook over Leiden praat. En dat is magistraal. Dat is echt fantastisch. En hij kan dat natuurlijk als geen ander. Dus dan gaat hij dat allemaal uitbeelden en doen. Maar wij weten dat het echt zo is.
1: Ja.
2: Zijn show die nu uit is, die heb ik mogen zien in Leiden. De try-out. En die is al heel lang bezig. Maar dan heeft hij het over bepaalde stukken. Dat hij dan aan de waterkant staat.
1: Ja.
2: Met een paar Leidenaren. Zijn ze aan het vissen. En daar komen verhalen uit. Nou, dan ga je echt helemaal stuk. Maar ik weet dat hij het echt meent. Die namen die daar zitten, dat weet ik. Want inderdaad,
1: als is dat op het terrasje met dat bitterballetje en
2: ja, dat is die show daarvoor.
1: Oh, de show daarvoor weer.
2: Dat ligt hier ook allemaal niet. Maar ik bedoel, de mensen waar die het dan over op dat moment van zijn nieuwe show, die bestaan echt.
1: Okay.
2: De ene in die rolstoel en dan zit ze echt daar aan die kant zitten.
0: Ja, maar dat is toch altijd met die shows, met Tineke Schouten. Ah, dat is allemaal een beetje uit haar eigen omgeving.
1: Het is wel echt een kunst om het op zo'n manier te vertellen dat ook als je niet uit Leiden komt, ik ben wel een paar keer Leiden, dat je wel gewoon begrijpt van hoe dat eruit zou zien. Ja, zeg maar. Je
2: 100%. Kunt helemaal inbeelden. Want hij loopt ook altijd buiten. Dan gaat hij een show geven en dan komt hij gewoon naar buiten en dan ziet hij die hele rij staan. Dan zegt hij, hey Jochem hier, joh. Ik ga uit de serie. Ja, dat is fantastisch. Mensen vinden dat geweldig. Ja.
3: Leiden is echt gezelligheid.
2: Ja.
3: En dat heb ik bij Den Haag bijvoorbeeld ook.
2: Ja.
3: Ik hou gewoon echt van die mensen. Het is altijd gezellig. En kijk, natuurlijk Amsterdammers die zijn ook heel erg gezellig.
2: Ja. Ja.
3: Amsterdam is alleen niet meer zo heel erg wat het natuurlijk vroeger geweest is.
2: Nee.
3: Dus, maar dan heb ik het wel over de echte Amsterdammers. Dat is natuurlijk een en al gezelligheid. Maar ja, ik zing bijvoorbeeld vaak in Den Haag. En nou, ik vind het fantastisch. Je lacht je dood. Het is altijd leuk met mensen uit Den Haag en uit Leiden.
2: In Amsterdam is natuurlijk nu tegenwoordig alles uitgaan. Uitgaan is in principe een beetje hetzelfde. Ik vind ook als we naar Eindhoven gaan, die Stratums Eind.
1: Ja.
2: Ja, ik vind dat fantastisch. Dat hebben wij niet in Leiden. Dat is echt geweldig. Maakt niet uit welke kroeg je binnenloopt. Het is overal vol.
1: Overal gezellig.
2: Ja, het is niet normaal. Ja, het is fantastisch.
0: Nou, weet je wat ook nog heel gezellig is? In Volendam.

0: Jouw lief op de mijne, Jordan, Nick en Simon hier. Ja, ze zijn niet meer bij elkaar natuurlijk.
1: Al lang niet meer gehoord deze, joh. Tijd geleden alweer.
0: Dat is lang geleden, hè?
1: Zo, ja, ja,
0: even uit het stof.
2: En die waren goed, hè?
1: Die waren echt goed met z'n twee. Ja.
2: Ik was altijd wel fan, hoor. Vroeger.
3: Maar ik vind de dingen die Nick nu maakt ook wel... Kijk, hij is natuurlijk de Engelse kant op gegaan.
1: Ja, het scoort wel
3: anders.
1: Ja, heel anders.
2: Ik hou daar niet van, eerlijk gezegd. Maar dat hij kan zingen en dat het mooi is.
3: Bij de beste zangers ook die dingen die er voorbij horen komen. Ja, hij kan echt goed zingen.
2: Alleen ik vond Nick en Simon zo heel sterk vroeger.
3: Ja. Ja. Ze waren mijn coaches bij de Voice Kids, hè?
2: Ja, hier. Ja. Was het leuk om met hun te werken ook?
3: Ja, was heel erg leuk. Het enige wat wel jammer was, is dat ze hadden toen waren ze bezig met hun eigen concerten. En ze waren niet zoveel aanwezig als de andere coaches.
2: Okay.
3: Dus dat was wel jammer. Kijk, je bent natuurlijk een kind en je vindt het heel erg leuk als die coaches er zijn. En Marco Borsato en... Angela Groothuizen, die waren er eigenlijk altijd.
2: Ja.
3: Dus dat was wel heel erg leuk.
2: Ja.
3: Maar kijk, een hele leuke ervaring gehad natuurlijk.
2: Ja, mooi man.
3: Dus ja, leuke gasten.
2: Je hebt het allemaal maar meegemaakt, toch?
3: Ja, zeker.
2: Je kan het allemaal weer afvinken, dat is wel mooi.
0: Ja. Nou, vanavond gaan jullie ook een leuke ervaring meemaken, want we gaan bingoën.
2: Bingo. Hey.
0: Bingo. Over lekker ouderwets gesproken, Max.
1: Hè? Over lekker ouderwets gesproken, inderdaad.
0: Ja, lekker ja, terug in de tijd, kneuterig.
1: Een leuk bingo-moletje met allerlei diverse vragen erin... waar we wel weer andere vragen aan jullie gaan stellen... die we misschien normaal helemaal niet zouden gaan stellen.
2: Ik hou mijn hart vast.
1: Ja, er zit echt van alles en nog wat tussen. Dus ik ga hem laten rollen, ja?
0: En je moet eerlijk antwoord geven.
2: Zal mijn vrouw even appen dat ze nu niet moet gaan luisteren?
1: Ja, zet hem even uit. We beginnen met nummer 45 en daar hebben wij de vraag... wat is het domste wat je ooit op social media hebt gepost? Nou, Wesley.
2: Ja, wat is het domste wat ik ooit heb gepost?
0: Ja.
2: Ik zou het echt niet weten. Jeetje, jij Dave? Dan kan ik even nadenken.
3: Het domste wat
1: je mag er zeker over nadenken.
0: Nou, dan gaan we de vraag iets makkelijker maken. Wat is het domste dat je ooit tegen een vrouw hebt gezegd? En dan bedoel ik eigenlijk waar je wel iets in zag of waar je
2: van... Ja, maar dat... Ja,
0: moeilijk, hè?
2: Dat gaat voor mij heel ver terug, hoor.
0: Ja, nou ja.
2: Ik heb al 22 jaar een relatie, dus daarvoor was ik nog... was ik mijn wilde haren niet kwijt, maar die ben ik daar al lang verloren. Dus,
3: Best een man, dat is wat recenter.
2: Ja.
3: Ja.
2: Oh, daar ben ik wel heel veel verhalen over. Nee, niet waar. Nee, ik kan het even niet zo snel opnoemen.
3: Ik vind
2: niet
3: het echt wel lastig.
2: Ik heb niet iets geks op social media geplaatst, nee. Maar ja, ik kan het ook over. Ik ben er ook niet heel erg mee bezig. Dus de dingen die ik dan doe, daar denk ik wel even 10 keer over na.
0: Nou, dan doen we een andere vraag.
1: We doen een andere vraag. Laten we gewoon nog een keertje rollen. Even kijken. Nummer 87. En daar staat... wat is het mooiste compliment dat je ooit van het publiek hebt gehad? Die is misschien een makkelijker.
2: Ja, nou ja, van het publiek. Kijk, hij is het publiek niet, maar hij zit net te vertellen... dat ik alles kan zingen en doen. Nee, maar dat vind ik wel heel mooi.
1: Spartig compliment
2: natuurlijk. Dat vind ik mooi. Als ik ergens kom en mensen zeggen van... nou, ik heb van je genoten, fantastisch, je zingt geweldig. Nou, en je bent zanger en daar ben je mee bezig.
1: Ja.
2: En daar geef je alles voor. Dan is dat wel het mooiste wat je kan horen.
1: Ja, dat is wat uiteindelijk allemaal voldoet
2: van het publiek. En daar doe je het voor.
3: Ja, maar ik ben wel het publiek, denk ik. Ik heb net eigenlijk al gezegd, ik heb best wel vaak een lekker drankje gedronken... en dan hoor ik Wesley wel voorbij komen.
2: Ja.
3: En kijk, nu luister ik zijn muziek helemaal niet meer natuurlijk.
2: Wat een klote muziek.
3: Nee, maar ik ben zeker wel het publiek. Want als jij gewoon heerlijk bij zo'n Nederlandse kroeg of wat dan ook staat... dan hoor je Wesley Klein natuurlijk voorbij komen.
1: Ja, 100%.
3: En het is niet dat ik denk, oh nou Wesley Klein, ik ga even naar buiten of ik ga even plassen.
2: Nee, ja.
3: Het is gewoon leuk. Gelukkig gezellig.
2: Nee, maar dat is wel het mooiste wat je kan krijgen van het publiek, toch?
1: Dat denk ik wel, zeker. Wel. En bij jou, Dave?
3: Ja, eigenlijk hetzelfde. Kijk, wat ik nu... Ik zit natuurlijk nu in een fase dat ik voor mijn gevoel leuke stappen maak. En ik sta op leuke podia, maar ik ben nog lang niet waar ik zou willen zijn. Maar als je ergens staat te zingen, bijvoorbeeld bij een encore... ik ben daar niet de hoofdartiest. En Tino Martin die staat daar bijvoorbeeld te zingen of andere grote artiesten. Dan is het wel heel erg leuk dat er mensen naar je toe komen die zeggen van... nou, ik had eigenlijk een kaartje of een tafel gereserveerd voor die en die... Maar dat had eigenlijk helemaal niet nodig geweest. Want ik vond jou hartstikke fantastisch, weet je wel. Ik vond je beter dan die en die.
2: Ja, mooi.
1: Prachtig compliment.
2: Dat is ook heel mooi om te doen.
3: Ja, dat vind ik eigenlijk heel mooi. Want het is een beetje dubbel natuurlijk. Maar het is voor iemand die minder bekend is... is het natuurlijk veel moeilijker om het publiek mee te krijgen... omdat mensen je misschien niet kennen.
2: Juist.
3: En aan de andere kant, als jij weer heel erg bekend bent, dan zijn mensen wel kritischer. Dus het heeft natuurlijk twee kanten. Maar dat vind ik wel een heel mooi compliment.
1: Zeker.
0: Ja. De volgende vraag.
1: De volgende vraag. We moeten door.
0: Ja, we moeten door.
1: We gaan gewoon door naar de volgende. 64. Even kijken wat we daar...
3: Wat dacht jij? Je dacht iets.
2: Ik dacht niks.
1: Dit is ook wel een leuke trouwens. Ja, die kan ik er best niet wel aan stellen, deze vraag. Wat is het mooiste compliment dat je van een collega kreeg?
0: Nou, die hebben we net behandeld. Doe maar een ander balletje.
1: Doe maar een ander balletje, want het is eigenlijk bijna dezelfde vraag inderdaad. Ja. Wacht even,
3: wie heeft die vraag eigenlijk bedacht?
1: Johan, volgens mij.
0: We gaan nou 43 doen.
1: 37.
0: Oh ja, ik vond 43 leuk. Nou, 37.
1: Wat is het mooiste compliment dat je ooit van een fan kreeg? Nou, wat is het nou?
2: Ja, het is allemaal hetzelfde.
3: Dat is ook een publiek, toch?
0: Dit is voorbestemd, hè? Dit gaat helemaal verkeerd.
2: 37 dan.
1: Complimenten daarvoor.
0: We gaan 43 gewoon vragen.
1: Gaan we 43 vragen?
0: Wat is het raarste dat je ooit in de kleedkamer bent tegengekomen?
1: Dat is een leuke vraag. Kijk, daar kunnen we iets
0: mee. Een zeepje. Nee, daar hadden we het buiten de uitzending om, hè? Over een gevallen zeepje.
2: Een gevallen zeepje.
0: Het J&D-toernooi. Nee, maar wat is het raarste in de kleedkamer? Dan mag bij de voetbal zijn. Of,
2: ja, wat ik het raarste vond, is dat dat wist ik echt niet. Kan je nagaan hoe af en toe dom ik ook zelf ben. We hebben natuurlijk als artiest zijn, heb je een rijder, toch?
0: Ja.
2: En daar staan dan bepaalde dingen in. En voor de mensen thuis, dan als ze dat dan ook plaatsen, dan weet je van, nou, ze hebben het ook echt serieus bekeken en gelezen. Ja. Dus ik kom aan op zo'n carnavalsvereniging en ik zie allemaal paprika chips. Maar echt niet normaal. Ik denk wel, nou, ik denk dat misschien 100, 150 zakken opengemaakt zijn. In ene rij, nou echt, ik overdrijf niet. Ik denk 50, 70 meter. Naar helemaal naar binnen, naar de kleedkamer toe. Maar ik denk, wat is dit dan, joh? Paprika chips. Ik nou tegen mijn vader. Mijn vader zegt, wat zo wel, joh. Nou, we naar binnen. En ja, maar waar komen we binnen? Alleen maar die paprika's. Lege zakken hadden ze allemaal erin gegooid. En dan ook nog een paar volle. Wat
1: ja.
2: Bleek. Paprika chips in mijn rider te staan.
1: Oh.
2: Terwijl ik dat zelf helemaal niet bedacht heb. Helemaal niks. En ik wist het ook echt niet.
0: Ik eet geen paprika chips.
2: Nee, maar buiten dat. Weet je, voor mij hoeft...
3: Klaag
2: voor mij hoeft
3: die klein is uit de hoofd.
2: Ja, nee, ik wil alleen maar blauw hebben. Maar ik wist dat echt niet. Maar dan sta je echt raar te kijken.
1: Ja, dan wel, ja.
2: Ik denk, wat is dit? Ja, jij wil blauwe paprika chips. Ik zeg, nou, ik weet helemaal niks. Ik ben wel echt de volgende dag gelijk gebeld. Ik zeg, dat moet eruit, hoor. Ik zeg, want ik sta echt zwaar voor joker. Ja, nee, maar dat was echt heel raar om te zien, ja. Ja,
0: en bij Dave?
3: Ja, ik heb wel... dat was voor mij wel apart. Ik had ik deelde met Gordon... dat klinkt heel erg fout.
0: Maar ja, dat klinkt heel erg fout. Kamer.
2: Oh, een joling aan de andere kant.
3: Nee, dat was later pas. Dat was vorig jaar. Nee, maar ik deelde met Gordon een kleedkamer. Dat was toen bij Mooi Weer de Leeuw. En ik had Jordan schoenen. Die Nike schoenen. Ja, ja. En die had ik in mijn tas. En ik kom uiteindelijk terug bij de kleedkamer. En ik kijk in mijn tas en mijn schoenen waren weg. Dat is echt zo. Dus ik dacht, wie heeft die schoenen dan gepakt? Want mijn tas stond er nog.
2: Ja.
3: Dus uiteindelijk dachten we, nou, misschien Gordon die was al weg. Misschien heeft Gordon ze... Dus toen hadden we uiteindelijk naar het management van Gordon gebeld. Nee. Had hij dus mijn schoenen meegenomen, omdat hij dacht dat het zijn schoenen waren.
2: Nee.
3: Dus dat was voor mij wel... uiteindelijk hebben ze ze dus teruggestuurd, had ik ze weer thuis.
2: Nee, joh.
3: Dat is heel lang geleden.
2: Ik was heel apart. Maar vooral
1: je weet al wel wat voor schoenen je aan hebt,
2: maar ook
1: toch?
2: Omdat het uit zijn tas komt. Maar misschien heeft iemand het anders uit de tas gehaald.
3: Maar het waren wel een special edition.
2: Ja.
1: Hij zag natuurlijk geld erin. Ja, precies. Ja. Ja, je weet het niet.
2: Dan zou je wel heel raar te kijken tot het schoenen weg zijn.
3: Ja,
2: en wel heel raar te kijken.
3: Ja, dat dus eigenlijk trof ik niks aan in de kleedkamer. Dat was omgekeerd.
0: Oh ja. Ja. Maar bij theater krijg je ook wel heel vaak zo'n presentje en zo, hè, in je kleedkamer, toch?
3: Ja, toys.
0: Ja, die bedoelde.
3: Dus je wenst elkaar geen succes in het theater. Het is toy. En wij hebben bijvoorbeeld, wij staan op een podium te zingen. Maar bij musicals noem je dat het toneel. Dus als je zegt podium en je zegt succes, dat is echt...
0: Nadan.
2: Oh ja, joh.
0: En wat is het bijzonderste wat je als toy ooit hebt ontvangen?
3: Oeh, dat kan ik helemaal niet... er waren zoveel dingen die... want iedereen gaf het aan elkaar. Nee, er is me niks bijgebleven. En ik moet je heel eerlijk zeggen dat heel veel dingen uit die tijd... dat is echt oprecht waar. Er is zoveel gebeurd in die tijd, in een korte tijd. En ik zat natuurlijk ook nog op school, want ik was natuurlijk een kind. En er gebeurde zoveel, dat ik sommige dingen gewoon echt vergeten ben. En dat dat komt pas weer terug op het moment dat ik echt beelden zie. En dan denk ik, oh ja, dat heb ik ook gedaan. En dat is ook nog gebeurd. En ik ben zo, het ging zo snel.
0: Je wordt toch geleefd eigenlijk gewoon.
3: Ja, maar het ging zo snel dat je gewoon echt dingen vergeet. En dat je dan op een gegeven moment denkt van, oh, heb ik dat ook nog gedaan? Weet je, dat is zo'n toi, toi, toi. Dat is me helemaal niet bijgebleven. Nee.
0: Nou, het lijkt deze uitzending wel, want die gaat ook zo vreselijk snel. Dit is Boney M.

0: Hallo, Arjen Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
1: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
0: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl en zij regelen het voor je.

0: Check de vacatures op elektrodegroof.nl.
1: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont. En hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel. Energy, met de E van Impact.
2: Wil jij je autoruiten professioneel laten

0: warmtewering of meer privacy? Ga naar lunaglasfolie.nl of kom langs bij Luna Glastinting in Eindhoven. Geleverd met certificaat en 10 jaar garantie. Luna Glastinting, al 25 jaar een begrip.
1: Holy moly!
2: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
3: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
2: En altijd met hoog rendementsglas.
4: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
2: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
0: Last van warmte of hinderlijke zonnestraling op je werkplek? Ga naar lunaglasfolie.nl.
5: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: maar 1,99. Altijd laag.
1: Goedenavond. Dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Tip om je lunch up te spijzen: softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
4: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
5: Een ijskoffie voor mevrouw.
4: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
1: Strijders van de ochtendshow. Deze week is het weer zover. De lekkerste balletjes van Nederland komen weer naar je toe.
6: Gehaktbal.

0: mij.
1: Ja. Ja, maar we net over hadden, niet zo bij mij. Kom heel goed uit.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Waar hadden we het nou over?
2: Ja. We hebben het over zoveel, de tijd vliegt om. We zijn de laatste 20 minuten ingeslagen en we moeten daar de nieuwe van Dave nog draaien. Maar we gaan natuurlijk even nog kort praten over jouw plaat. En eigenlijk hebben we dat in de loop van de avond al gedaan. Je wilde weer een beetje terug naar je oude sound.
1: Oude roots. Naar de basis, ja. Hij was hier net dan in de studio, hadden het net over Velen. Golfinger Studios. En dat is zoveel jaar geleden. Is het eigenlijk bij hem wel echt begonnen? Mijn succes, ja, tuurlijk ook popstars. Maar eigenlijk in de genre waar ik eigenlijk wel bekend van werd, is wel echt door Welend gekomen.
2: Ja.
1: Dus de Waarom Dans Je Niet Met Mij, Wijd Weg, Hey Jij Hoe Heet Je in die periode, Chocolate. Die tijd, weet je, dat was voor mij gewoon een hele goede tijd. En hij belde, tenminste, ik belde hem op. Ik zeg, joh, luister eens. Ik zeg, het is al zo lang geleden. Ik zeg, heb jij nou niet iets op de plank liggen dat je denkt van, nou, dat is van Wesley? Nee, zegt hij, helaas. En binnen 10 minuten belt hij me op. Hij zegt, ik zeg wel nee, maar ik heb wel een plaat. En ik zeg, oh? Ik zeg, dan zal het wel niks zijn. Ik zeg, want anders had je het al lang gezegd. Geloof mij, zegt hij, als je hem hoort, ik weet zeker dat je het gaat doen. Nou, en hij stuurt hem op en ik was eigenlijk meteen verkocht. Ik moet wel heel eerlijk zeggen, de solostukken die je hoort, die nu met gitaren zijn en alles, dat was heel erg accordeon.
2: Ja.
1: Heel veel. Toen heb ik gezegd, dat wil ik er wel uit hebben, want ik ben niet echt ik heb wel accordeon in mijn platen, maar het is een beetje dat verfrissende accordeon, weet je?
0: Precies, het lichte.
1: Ja, moet ik zeggen, oudbollig, nee, dat café-accordeon, weet je? Van Johnny Jordaan, dat zit bij mij er niet in. Alleen, ik heb wel altijd een beetje dat verfrissende accordeonnetje erin zitten. En hij is natuurlijk ook een accordeonist, Welen. Dus die klik was er eigenlijk meteen. Het was net of ik nooit ben weg geweest bij hem. Dus ik ben heel blij mee.
0: Ja, dat snap ik. Dat mag ook zeker zijn.
2: Ja. Ja. Dat ben ik ook. Ja, we hebben vanavond ook een aantal keren de naam van Monique Smit voorbij horen komen hier bij de uitzending om, geloof ik.
1: Ja.
2: En daar heb je ook twee prachtige liedjes mee gemaakt ooit.
0: Ja. Mooier dan mooi.
1: We hebben nog een plaat liggen en die wilden we eigenlijk nu uitbrengen. We gaan nu allebei een plaat uitbrengen. Ik nu, zij volgens mij over 2 weken. We hebben een plaat liggen, die is steen goed. Daar zijn we allebei van overtuigd. Alleen zij wilde nu nog een soloplaat uitbrengen vanuit Dino. Omdat het plaatje helemaal, die laatste uitgebrachte single, die was het net niet helemaal.
2: Nee,
1: ja, ik vind het een hele leuke plaat, maar ik snap wat ze bedoelt. Want zij ging juist een beetje naar dat slaap jij bij mij. Weet je, die hele tenten gingen los. Mm-hmm. En zij zocht toch weer naar een nummer wat weer daar naartoe neigt. Dus ze heeft mij gewoon opgebeld en heel eerlijk gezegd van, nou ja, weet je, ik wil het wel echt weer gaan doen met jou een duet. Alleen ja, ik moet nu eventjes voor mezelf kiezen als solo. Dus dan wordt het echt volgend jaar, als het gaat gebeuren, volgend jaar zomer. Want het is wel echt een zomer.
2: Ja, ik had namelijk in de wandelgangen gehoord dat er een duet uit zou komen.
1: Ja, ik kan straks wel even een stukje laten luisteren achter de schermen. Ja.
0: Oh, dat is goed.
2: En je hebt ook iets met Sineke gedaan, hè?
1: Ja, dat is wel heel lang geleden ook. Maar als we dan toch naar het levenslied gaan.
2: Alleen in mijn dromen.
1: Alleen nog in mijn dromen. Het is een liedje van The Spanish Night Is Over.
2: The Spanish Night Is Over.
1: Van Engelbert Humperdinck.
2: Ja, mooi is dat.
1: Ik kwam daar met het idee. Ik zeg, ik hoorde Alleen nog in mijn dromen. En ja, de stemmen klinken echt heerlijk. Maar ik zie kan fantastisch zingen.
2: Was vorige week hier, of de week daarvoor?
1: Ja,
0: twee weken geleden.
1: En die is vroeger ook begonnen met Engelstalig.
2: Ja,
1: want
2: klopt.
1: Ik kwam toen bij haar opa op een verjaardag. En dat was allemaal nog voor de popstars tijd. En toen kwam ze met Shalali, Shalala.
0: Ja, klopt. En een demo cd'tje, volgens mij is ze mee begonnen.
1: Ja, demo cd. Maar ze was Engelstalig. Was ook echt heel goed ook.
0: Klopt, ja.
1: Why Tell Me Why en al van die termijn soms allemaal. Ja, was ook nog heel jong. En toen ging ze naar het Nederlands talen. Ja, ik ben wel fan van haar stem. Laat maar het daarop houden.
2: Ja, mooi hè. Ja, en dan hebben we de nieuwe ook klaarstaan van Dave. We hoorden net Monique al een paar keer voorbij komen. En Vespa, ja, dan moet ik gelijk aan dat brommertje denken natuurlijk.
3: Nou, dat klopt helemaal.
2: Ja,
3: ik dacht, ik ga over van een bureau naar een Vespa. Ik heb het natuurlijk gewoon niet over een bureau de hele tijd. Nee, maar het is eigenlijk Tom Hendricks, waar ik het mee heb geschreven. Die heeft bijvoorbeeld ook Mona Lisa geschreven. Die kwam eigenlijk met het idee om over iets Italiaans te schrijven. En misschien met een Vespa. En dat is eigenlijk heel snel gegaan. En als mensen echt naar de tekst luisteren, dan hoor je echt heel veel die Italiaanse dingen allemaal terugkomen. En dat vind ik wel echt heel erg leuk. Dat het bijna een soort van rap
0: pop-achtig.
4: Ja, dat vind ik, dat valt inderdaad wel op. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde, want is het nieuwe liedje Zand lopen ze ook door hem geschreven of niet? Van Robert van Hemert? Want er zitten ook een beetje die stukjes in en die leuke woordspelingen, zeg maar. Ja. Dat valt wel heel erg op.
3: Dus leuk. Tom Hendricks was eigenlijk volgens mij ook rapper. Dus vanuit dat gedeelte merk je dat steeds meer schrijvers die eigenlijk uit dat genre komen, ook steeds meer richting de volk gaan. En dat merk je in de teksten ook, dat terugkomt. En kijk, tuurlijk, ik hou van jou, ik blijf je trouw. Dat kan heel goed werken, makkelijke teksten. Maar ik vind het ook wel leuk als er soms wat diepere dingen in zitten die je misschien niet door hebt. Ja. Ik weet niet of jullie bijvoorbeeld naar Mona Lisa hebben geluisterd.
4: Ja.
3: Maar als je goed luistert, dan komen al die schilders en dingen komen weer terug. Ja. Het is niet alleen Rembrandtplein, maar Rembrandt is natuurlijk een schilder.
4: Ja.
3: Weet je, Mona Lisa en
4: echte Picasso.
3: Allemaal weer terug.
4: Ja.
3: Dus al die dingen die komen allemaal.
4: Ja, daar is allemaal goed over nagedacht inderdaad.
2: Dat is maar dat is ook wel weer een beetje een hype op dit moment, hè? Die woordspelingen.
4: Ja, maar dat trekt ook op.
1: Dat is misschien ook wel weer nu de tijd.
2: Ja.
3: Ik vind dat heel erg leuk.
1: En de schrijvers ook natuurlijk, ja. Dus, is hij jong? Ik heb nog nooit met hem gewerkt.
3: Jong, ja. Nou ja, kijk, jong. Ik denk dat hij midden 30 is.
1: Ja, maar dat bedoel ik. Weet je, als je kijkt met Bram Koning en dat soort typetjes allemaal. Dat zeggen ze zelf ook. Dat ze zeggen van, ja, wij zijn de senioren. Wij zijn de... Nee, dan hebben ze die foto erop. Ja, dan kan ik om gillen, weet je. Hun weten dat zelf ook wel, weet je. Van, hun hebben al zoveel hits op de naam. En natuurlijk, Zoet, Zout, Zuur heeft hij dan ook geschreven. Mm-hmm. Maar ik bedoel, je hebt nu, als je gaat schrijven, heel veel jonge gasten.
3: Ja, of talenten.
1: Talenten allemaal.
3: Talenten die allemaal gewoon heel goed schrijven. En ik heb nu bijvoorbeeld een paar mensen waar ik vast mee schrijf, waarvan ik weet dat dat heel goed werkt. Maar je gaat ook met nieuwe mensen schrijven. Ja. En laatst had ik een schrijfsessie met een jongen die heet Daniel. En die was ook super snel. Dat is echt bizar hoe... Ja. Ik vind dat ik wel prima kan schrijven, maar niet zo goed als de echte goede schrijvers, weet je wel. Die echt zo snel zijn. En dan zeg ik bijvoorbeeld, nee, het moet even iets meer zo en iets meer zo. En dan komt die pap zo met allemaal zinnen.
1: Geweldig.
2: Ongegaan. Maar het is ook wel een beetje, kom ik weer met mijn hype, maar het is weer van deze tijd een beetje ook om zelf mee te schrijven. Hè? Dat zag je jaren geleden ook niet, Wesley. Hè?
1: Nee, maar weet je hoe dat komt? Laten we heel eerlijk zijn.
2: Dat levert geld op.
1: Dat ook. En dat maar dat is ons vroeger nooit verteld. En dat vind ik wel.
4: Dat de mogelijkheid was.
1: Nu ga je in op zo'n punt. Als ik het dan toch mag zeggen. Vroeger toen ik net begon en net uit Popstars, dan zit je in een rollercoaster en dan is het gaan met die banaan. Maar er werd mij nooit verteld van wil je meeschrijven. Er werd me nooit verteld toen de Spotify heel erg inkwam, werd me nooit verteld van nou er komt serieus geld binnen als je schrijft, als je bent. Werd nooit verteld.
3: Ja, ik ken
1: en dat
3: het,
1: snap
3: hoor.
1: Ik. En de platenbazen zeiden dan allemaal van ja, wij betalen alles, maar de platenbaas krijgt ook 80% of 90% en jij maar 10%. Maar jij vond alles goed, want je deed 300 optredens. Ja, je hoort je eigen die klagen. Je gaat maar.
2: Ja, en de fees van je boekingen.
1: En de fees van je boekingen erachteraan. Maar dat maakt niet uit. We moeten allemaal verdienen.
2: Zeker.
1: We moeten allemaal betaald worden. Maar toen die tijd werd dat niet gezegd. Van, nee, wil je meedoen?
2: De jeugd is wel slimmer geworden.
1: En nu de jeugd allemaal, maar ook al die jonge gasten die allemaal komen kijken. Die weten precies waar ze over praten. Van, hé, ik vind alles leuk, maar... Ja. Ik doe wel mee voor 25% op de plaat.
2: Ja, precies.
1: Maar ik zei dat vroeger echt niet.
3: Kijk, voor mij gaat het niet om het percentage of om geld. Ik vind het gewoon heel leuk om betrokken te zijn bij de liedjes. Ik kan vertellen waar het vandaan komt, hoe het is ontstaan. En dat vind ik heel erg leuk. En dan is het juist nog meer van, hey, dit is echt mijn eigen liedje.
2: Dan snap ik.
3: Op het meezingen, dat mensen het meezingen, dan is het echt vanaf nul ben ik er gewoon bij geweest. Je verzint de melodie, je verzint de tekst. En ja, dat is gewoon... Zo leuk, dat is echt je kindje inderdaad.
2: Ja, maar je hebt nu ook die schrijverskamp allemaal. Ja, jaren geleden, weet je Wesley, dat was niet. Hè? Je moest gewoon 5-6 weken, 8 maanden wachten tot je plaat kwam.
1: Ik, inderdaad.
2: Dit is hem alsjeblieft, zing hem even in.
1: Ja, en dat is nu allemaal nu gewoon iedereen.
2: Ja,
1: het is gewoon sommige platen worden met 10 man geschreven.
2: Ja, ongelooflijk hè.
3: Maar het gebeurt nog steeds wel. Kijk, ik heb natuurlijk best wel veel schrijfsessies in een jaar.
1: Ja.
3: En niet allemaal worden singles. Dus dat kan ook weer voorgelegd worden
1: aan voor andere mensen. Ja, maar dat is mooi.
3: Ik krijg ook liedjes toegestuurd.
1: Ja.
3: Maar ik heb voor mij dat ik wel echt denk, als iemand een liedje naar me toe stuurt, dan moet ik hem echt heel erg leuk vinden en denken, hé, wacht even, dit is hem, deze moet ik opnemen. En als ik dat niet heb, dan wil ik gewoon zelf.
1: Ja, dat had ik nou met deze plaat dan.
2: Ja, maar je zegt ook, Dave, dat liedjes waar je aan meeschrijft ook wel eens gewoon naar anderen gaan. Dus dan schrijf je eigenlijk ook liedjes voor anderen.
3: In de basis schrijf ik voor mezelf.
1: Ja.
3: Maar als het liedje niet genoeg bij me past of ik vind hem niet leuk genoeg om zelf uit te brengen, dan kan hij inderdaad naar iemand anders. Ik heb bijvoorbeeld met
1: maar die jongens die melden dat wel aan jou, hè? Neem ik
3: je bespreekt
1: dat. Ja, dat is het mooiste ervan. Je doet het met z'n allen. Hey, Dave, kom nou, zeg even wat, Robert Vemer komt langs. Die vinden die plaat gek. Doe je er wat mee? Nee. Doe maar, weet je.
3: Het is bijvoorbeeld pas geleden, ik heb met Rusje en Vredeveld heb ik een nummer geschreven. Ja. Echt een heel leuk liedje. Maar als ik kijk naar de andere demo's die ik heb liggen, heb ik niet het gevoel dat dat een single is. En die hebben hem bijvoorbeeld voorgelegd aan iemand in België. En die gaat hem nu uitbrengen.
1: Ja, leuk.
3: Weet je wel, zulke
1: dingen. Superleuk.
3: Dus dat is wel heel erg leuk.
1: Ja, je blijft betrokken.
2: Ja. Jazeker. Weet je wat ook leuk is? Jouw nieuwe single. Vespa van Dave Dekker.

0: Dave Dekker hoorde je met Vespa.
1: Radio JND.
0: Ja, ik moet zeggen, wat volwassen sound is dat, hè?
2: Ja, thanks. Ja, ik ben er ook echt heel blij mee. Kijk, en we hadden het er al eventjes over. Het komt natuurlijk qua sound in de buurt van Monica. Maar ik had bij deze wel dat ik dacht, ik heb echt gezegd tegen Bart Jansen, die het heeft geproduceerd, ik wil dat live gevoel hebben, weet je wel? Dat alles gewoon lekker live en bam, bam, bam. Dat vind ik gewoon echt heel erg lekker. En ik ben heel blij met het resultaat van de plaat.
3: Ja, dat mag je zeker zijn. Het is een mooie plaat geworden. En ik vind het mooi in de clip. Zie je ook inderdaad echt jouw eigen stijl, jouw eigen kleding, je eigen haar. Echt precies gewoon zoals je zelf bent. Niet gemaakt. Het is gewoon zoals je
4: het kleine ondeugende jongetje wat hij vroeger was, is hij
3: precies,
4: nou.
3: Precies, ja.
4: Helemaal ompop naar een ster. Ja, vind ik wel.
0: Ja, even nog een andere vraag aan jullie. Hebben jullie mediatraining gehad?
2: Ik niet.
4: Nee, ik heb nog nooit mediatraining gehad. Nee,
0: nee ja, veel hebben dat toch wel. Hebben.
4: Ja, maar waarvoor zou je dat moeten doen? Dan ga je iets toch anders doen, denk ik, dan hoe je bent.
0: Ja.
2: Nou, sterker nog, in de tijd van Siske werd dat ook wel eens gevraagd. Want het kon wel, maar ze hadden toen gezegd, nee, we willen niet dat Dave dat krijgt. Want ik speelde natuurlijk Siske.
3: Ja.
2: Dus je moest juist die vrijheid hebben. Ja. En ik zei hele rare dingen. Dat is echt, als ik dat terugkijk, dan denk ik, wat zeg je nou allemaal? Maar dan ben je gewoon een kind en je denkt helemaal niet na over wat je zegt.
4: Nee.
0: En doe je dat nu wel? Ben je bewust met wat je vertelt?
2: Nou ja, wel een beetje. Kijk, ik ben wel een flap uit en dat ik gewoon lekker veel praat. Maar je kan niet alles zeggen natuurlijk. Dat moet je wel over nadenken. Dat is bij iedereen natuurlijk wel duidelijk. De dingen die je met je vrienden zegt,
4: absoluut.
2: Overal natuurlijk. Dus,
4: Nee,
0: maar jullie zijn wel echt met het product bezig waar je voor komt. Hè? Ik bedoel, product Dave, product Wesley. Ja.
4: Grappig is wel ook dat we nu naast elkaar zitten. Het is totaal iets anders.
0: Ja.
4: En dat maakt het ook wel heel
3: en
4: leuk.
3: En toch is die klik er wel heel erg goed. Dat vind ik wel heel mooi om te zien.
4: Ja, zeker. Zeker. Maar het is ook zeker niet dat ik muziek wat Dave doet, vind ik fantastisch. Hè? Ja. Alleen het moet ook bij je passen. Hè?
3: Zeker moet het bij je passen.
4: En dat is ook leuk wat we net over het liedje schrijven hebben en alles. Dan heb je wel eens bepaalde nummers van, ja, dat is niet bij mij. Maar voor Dave of voor wie dan ook, zou dat misschien wel goed zijn.
3: Ja.
4: Dan ben je er ook tevreden mee als je meer geschreven.
3: Ja.
4: Want Jeffrey Hezen, die heeft natuurlijk Cheerio geschreven.
3: Ja.
4: Met nog met Jurin en hoe heet zij ook weer? Ik kom even niet op.
2: Gina?
4: Ja, Gina. En Jeffrey, dan zeggen ze ook van, ja, ben je nou niet, heb je nou geen spijt dat die voor jou is? Weet je?
3: Ja,
4: aan de andere kant, hij heeft geschreven. En wat je zegt, daar komt ook genoeg van binnen en dat is goed. Maar qua daar die bekendheid gelijk. Maar had het dan ook misschien, dat zeg ik dan ook weer tegen Jeff, had het dan, ik denk dat het gewoon zo had moeten zijn. Ik denk misschien als Jeff het misschien gedaan had, dat het dan niet.
3: Hij heeft hem volgens mij de laatste keer wel gezongen op het Leven zit in Tilburg. Maar dat is zijn eigen versie. Hè?
4: Ja, dat was bij zo'n Breestel, toch?
3: Want dat was ook heel erg leuk om mee te horen.
4: Echt dus, goed gedaan. Echt goed gedaan.
2: Maar die spraakmemo.
4: Maar dan denk van, had het dan misschien ook daar geweest?
3: Dat weet je nooit.
4: Dat ga je ook nooit.
3: We hebben straks Welen niet gehad. Die weet het ook nog steeds niet. Wat op het juiste moment is of wat goed is. Of je weet het nooit.
4: Ja, het is echt zo. Jij krijgt een lach niet van mijn gezicht. Was vroeger toch van
3: Van Winnie?
4: Van Winnie, toch?
3: Ja, klopt.
0: En toen kwam Lietse Hiller er nog mee uit.
4: Ja.
0: En toen kwam John de Bever pas.
4: Na drie keer. En John die krijgt de klap op de vuurpijl ermee.
3: Ja, daarom. Je kunt het toch nooit zeggen.
2: Maar we hadden het net over kleuren.
4: Ja.
2: Van Kido.
4: Ja.
2: En volgens mij heeft Kido een live versie. Heeft hij
4: natuurlijk. Het
2: volgens mij was dit de derde versie. En deze ging nou in één keer de top 50 in.
3: Ja, deze was wel vlotter, wat meer zomerse volgens mij. Hè. Ja, dat was een vraag door zijn fans om er iets meer.
4: En de tekst hebben ze iets aangepast.
3: Ja, klopt.
4: Ze zien, maar het moet denk ik precies de timing zijn en de tijd. Je weet het niet.
0: En tijd moet je veel hebben, die hebben we niet meer.
4: Maar die hebben we
0: niet
4: meer.
0: Mooi
4: bruggetje, mooi bruggetje.
0: Het zit erop voor vanavond. Volgende week zijn we er weer. Max,
3: ik ben er volgende week niet, want ik heb volgende week even een weekje vakantie.
0: Oh, dus je hebt ook niet gekeken wie er komt?
3: Ik heb niet gekeken wie er komt. Ik wil het jou wel best wel vertellen.
0: Nee, daar heb ik geen tijd meer voor. Dat komt volgende week wel.
4: Wesley en Dave Dekker.
0: 2.0. Hey Wesley, Dave, bedankt.
3: Super
0: leuk
3: bedankt
0: dat jullie er waren. En
3: ik wil zeggen,
0: heel veel succes met alles wat jullie doen. En volgende week ben ik er. Max is dan een dagje lekker vrij. Want die gaat op vakantie, geloof ik.
3: Ja, een paar dagjes weg. Even naar Landal.
4: Veel plezier.
3: Ja, hebben het
2: dank je.
3: Leuk.
2: Veel plezier alvast.
0: We hebben het straks over Robert Pater gehad, Wesley.
4: Ja.
0: Hier is die. Roos geef ik aan jou. Tot volgende week.

0: laten mee naar buiten?
1: Naar buiten!
0: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
2: De goedkoopste veranda.nl.
0: Met 10 jaar garantie.
3: Pidijko Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar pidijko.nl en neem contact op. Pidijko Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pidijko.nl.
4: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Budel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Budel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het compleet assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
5: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
6: Ook bij je thuis.
7: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
8: Ah, nee hè.
9: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
8: Ja, weer eens.
9: Nou, proef jij even.
8: Oh ja?
9: Ik heb net koffie gezet.
8: Lekker.
9: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten.
10: Je voelt je een klein gebaar.

0: Sunday hoor je thuis.
1: 10 uur. Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Afnohanna Meijs. Er moet meer geld naar wegen, vindt de Tweede Kamer. Maar de vraag is waar dat vandaan moet komen. Het kabinet geeft de voorkeur aan onderhoud van wegen. Het bouwen van nieuwe moet maar wachten. De Kamer is het daar niet mee eens. Dan maar geld lenen, een kilometerheffing en minder naar ontwikkelingshulp zijn een paar ideeën. De A12 bij Utrecht gaat dit weekend toch niet dicht. Rijkswaterstaat stelt de werkzaamheden uit vanwege de hitte. Ze zeggen dat medewerkers door de combinatie van hoge temperaturen, warm asfalt en zwaar materieel niet veilig kunnen werken. Nu worden de werkzaamheden verplaatst naar een weekend in september. In Hongarije is een man opgepakt die allerlei menselijke resten bleek te hebben. De politie vond onder meer schedels, een onderbeen en een hart in een pot. De man zou de resten hebben verzameld op zijn werk in het ziekenhuis en op begraafplaatsen. Ook heeft hij het mensenvlees klaargemaakt en opgegeten. De politie doet nog onderzoek. En voor het WK-voetbal waren er twijfels of Cristiano Ronaldo het nog wel kon. Maar in de wedstrijd tegen Oezbekistan heeft hij alle kritiek aan flarden geschoten. Hij scoorde 2 keer en is daardoor de eerste speler die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. Portugal had geen kind aan Oezbekistan en won met 5-0. En dan nu het weer van Weer Online. De komende nacht daalt de temperatuur naar zo'n 20 graden. Morgen is het zonnig en warm met maximaal 36 graden. En de komende dagen wordt dat alleen maar warmer. En tot zover het ANP Nieuws op Radio JND.
2: Muurtje eruit, kozijntje erin. Ja,

0: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
1: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
2: Win deze week op Radio JND. Eén dagje gratis, Kermis Best. Luister naar de JND Ochtendshow. App Kermis naar de studio. En win.
3: Turbo op de Turbo.

0: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
1: De interieurontwerpers van Snoeien Luiten.
2: Ja, die! Snoeien Luiten!
1: Die maken het.
0: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
1: Die maken het.
0: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
3: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf 29.780 euro, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
4: Stap in de wereld van Van Happen Containers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
5: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
4: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
6: Hé, het licht doet het niet.
7: Ik heb geen bereik.
8: Hebben we nog wel water?
9: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
10: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
11: Goedenavond. Dit is Radio JND.
12: Jouw Nederlandse dag.

0: Dagspecialistbrabant.nl.
1: Ja, yeah, het is er dan toch van gekomen.
2: Welk?
1: Ik ga trouwen.
2: Van de zaanden uit, dat je zet zeker niet wijs. Begint er niet aan.
1: Ja, yeah, maar ik geef een heel schoon feest. Bij Brabantland Catering.
2: Oh, bij Brabantland Catering uit Drunen. Gefeliciteerd van de zaanden.
3: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit, het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
4: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
5: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
4: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
5: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
6: Ken je Stolk in Bokstel al? De basis voor iedere professional.

0: Boxtol.nl.
1: Voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen van Waal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
2: Van Waal Kozijntechniek in Helmond.
1: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
3: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent

0: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot 3.500 euro extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
1: Je weekend begint op vrijdag.

0: 760-9936. De JND Verzoekvrijdagavond. Vrijdagavond van 8 tot 11.
1: Radio JND.
0: Radio JND. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: De avond van JND.

0: is briljant.
1: Aanhanger nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
0: Attention!
2: Kom van vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli naar de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. In Hartje West. Er staan meer dan 100 supergoedkope attracties. Voor een familieattractie betaal je slechts 2 euro. 2,50 euro voor grotere attracties en andere topattracties tussen de 3 en 4 euro. Goedkoop, hè? En wat dacht je van de kinderattracties? Die kosten slechts 1,50 euro. Dat is toch supergoedkoop? Meer info? Check kermisbest.nl.
3: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeders Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
4: Smit dakbedekkingen, uit best.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ah, ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.

0: 11 uur.
1: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Oscar van Oorschot. Het moet voor de IND weer mogelijk worden om telefoons van asielzoekers uit te lezen. Ja, 21 kwam met dat voorstel en daar is een meerderheid voor in de Tweede Kamer. Sinds een paar weken gebeurt dat uitlezen niet meer, maar de Kamer wil de telefoons weer kunnen checken om te kijken of het vluchtverhaal wel klopt. Als het aan D66 en het CDA ligt, gaat Rijkswaterstaat geld lenen om wegen, bruggen en sporen op te knappen. Die leningen tellen dan niet mee voor de staatsschuld. In Oostenrijk doen ze dat al, zeggen ze. Het kabinet wil eigenlijk bezuinigen op infrastructuur, terwijl er al grote tekorten zijn. De hitte vraagt ook in Engeland om wat aanpassingen. De beroemde wisseling van de wacht bij Buckingham Palace gaat de komende dagen niet door. De organisatie wil ermee soldaten, paarden en bezoekers beschermen tegen de verwachte temperaturen van 35 tot 40 graden. En president Trump zal aanwezig zijn bij de finale van het WK voetbal over 4 weken in New York. Dat heeft FIFA-baas Gianni Infantino gezegd. Trump gaat samen met Infantino de beker uitreiken aan de nieuwe wereldkampioen. De afgelopen week schitterde Trump door afwezigheid. Zo is hij nog niet bij een wedstrijd van Team USA geweest. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vannacht nog lang warm. De minima liggen tussen de 16 en 21 graden. Morgen is de eerste bloedhete dag van de week met 31 graden in het noorden tot 36 of 37 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
2: Schaamt u zich voor uw gebit? Wilt u na al die jaren weer eens voluit kunnen lachen? Van Nune Mondzorg tovert een glimlach op uw gezicht. Bent u slecht ter been? Dan kunnen wij u zelfs thuis behandelen. Van Nune Mondzorg maakt gebruik van de nieuwste technieken op het gebied van gebitsprotheses. Rijnstraat 58A in Eindhoven. Van Nune-mondzorg.nl.
3: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size diamondsmode?
4: Kies je Praagmaat.
3: Praagmaat.
4: Dan weet je dat het goed staat.
3: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op Praagmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Praagmaat.
4: Dan weet je dat het goed staat.
5: Ben jij ook al fan van Mel & Dan? Stream nu hun nieuwste tracks. Van je tuin in de zon tot een knalvol stadion. Mel & Dan maken elk feest zoals er nooit een is geweest. Boekingen of meer info? Check melanddan.nl.
6: Nieuwe bedrijfs- of personenauto?
7: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
8: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
7: En gratis vervangend vervoer.
8: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
7: Industrieweg 27 in Oorschot.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.

0: Nederlandse dag.
1: JND. Radio JND.

0: grootste collectie tuinmeubelen naar...
1: Robby's Buitengewoon.
0: Maak van je tuin een verlengstuk van je woonkamer met de schitterende tuinmeubelen van Robby's.
1: Robby's Buitengewoon.
0: Loop snel eens binnen in onze ruime showroom aan de Hoofdstraat in Hogeloon.
2: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers,
3: officieel dealer van NBI. Inspiraton en Excluton.

0: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
1: Ondernemers opgelet.
2: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
3: Je hoort het. Ze komen allemaal naar You and Me. Leenderweg 135, Eindhoven. Kom je ook?
4: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo met BEAU.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp deze week je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
7: Goedenavond. Dit is Radio JND.
8: Jouw Nederlandse dag.
9: Wie van Elektra houdt.
10: Heb jij die interessante vacatures al gezien?
9: Komt werken bij Van Lieshout.
10: Bij Elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.
9: En komt werken bij Van Lieshout.
11: Ik zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
12: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
11: Wat zeg je?
12: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
11: Hoe dan?
12: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon. Herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
11: Wauw, dat klinkt goed.
12: Frozen Cryo. Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl.
13: CR Griekse IO. Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. We komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
14: Oranje

0: Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.
2: De avond van JND.

0: J&D Successchijf.
1: De Radio J&D Successchijf.
0: Jeffrey Hezen. Loco.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hoi, Jeffrey Hezen hier. Deze week is mijn nieuwe single Loco.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient

0: je thuis.
1: 12 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Oscar van Oorschot. KPN werkt niet meer samen met malafide callcenters die mensen ongevraagd lastigvallen met verkooptelefoontjes. Dat zegt marktwaakhond ACM. Die ontdekte dat de callcenters zich vaak niet aan de regels houden. Volgende week gaan er daarom strengere regels in. Er rijden op dit moment in heel Duitsland geen treinen. Er is een storing aan een communicatiesysteem. Wat de precieze oorzaak is en hoe lang het duurt voordat de treinen weer rijden is niet bekend. Komende ochtend rijden er in Nederland tot 8 uur ook geen treinen, maar dat komt door een staking. Er is olie en gas gevonden voor de kust van Suriname. Het veld ligt op meer dan 100 kilometer van het vasteland. Echt goed nieuws voor ons, zegt de Surinaamse president. In het gebied werd eerder ook al gas gevonden. Suriname hoopt in 2030 te kunnen beginnen met boren. En in Brabant, in de buurt van Heelvarenbeek, loopt al dagen een aap rond. Het dier ontsnapte zaterdag uit dierentuin de Beekse Bergen. En inmiddels hebben meerdere mensen hem al gezien. Vandaag nog in Esbeek, ruim 9 kilometer van de dierentuin af. Het park vraagt aan inwoners de aap niet zelf te vangen, dat doen zij. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en nog lang warm. De minima liggen tussen de 16 en 21 graden. Overdag wordt het zonnig en bloedheet met 31 graden in het noorden tot 36 of 37 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND. Renew.
3: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
4: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat alle biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1 plus 1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Met alleen deze week een 50-plus mobiel sim-only. Het eerste jaar voor maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar 2,80 euro. I'm loving it.
9: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout.
10: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
9: Dat zeg ik.
11: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
12: Maak je huis schoon en fris met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter, spray plus navul, diverse varianten, 2 stuks voor maar 5 euro. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
13: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
0: Win deze week op Radio JND. 1 dagje gratis Kermis Best. Luister naar de JND Ochtendshow. App Kermis naar de studio. En win.
14: Turbo op de Turbo.
0: De nacht van JND.
1: JND.

0: plek om te borrelen en te dineren? Kom naar Gran Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Gran Café Restaurant 00.
1: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
4: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
5: Zeker! Net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
6: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
8: ANWB en gaan.
0: Goedenacht. Dit is Radio JND.
9: Jouw Nederlandse dag.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
11: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
12: Samen delen we Oranje. Cassie, Kenok.
13: Klaar voor je vakantie? Cassie, wat alleen vandaag. Reisaccessoires en gadgets. Tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol. Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
14: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè? Maar nee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
15: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
13: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
0: De strijd in de grootste hitlijst van Brabant is los. En vrijdag gaat de strijd verder. Wie verdwijnt? Wie zakt? Wie stijgt? En wie wint? Wie is de nummer 1 van Brabant? Vrijdag vanaf 3 uur. De JN30. Met Koen van der Vorst. Het enige echte begin van je weekend. Radio JND. Elke dag.
9: Jouw Nederlandse dag.
0: De nacht van JND.

0: leuke vlotte dame die op part-time basis veel geld wil verdienen? Kom dan ons team versterken bij massagesalon You and Me in Eindhoven. Stuur je mail naar info@youme.nl of kijk op de website youme.nl. Griekse ei, UMI.nl.
1: Deze zomer pakken ze hier niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want BelSimpel bestaat 20 jaar. Kies de iPhone 17 Pro met Super Unlimited Plus van KPN voor supersnel internet binnen en buiten de EU. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
6: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
7: Hola, ¿dónde está mi casa?
6: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
7: Paella, paella.
6: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
7: Buenas noches.
6: Dus retteketet. En vamos naar Beterbed.
8: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
9: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
10: Brussel-Zuid.
9: Hé, nu al?
8: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
11: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.

0: uur.
1: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Oscar van Oorschot. Treinen in Duitsland beginnen langzaam weer te rijden. Het treinverkeer lag in het hele land urenlang stil doordat het communicatiesysteem was uitgevallen. Veel mensen zijn daardoor gestrand. Spoorbedrijf Deutsche Bahn verwacht dat het tot zeker in de ochtend duurt voordat de treinen weer normaal rijden. Mensen in Utrecht die de komende dagen even moeten afkoelen, kunnen terecht in de Domtoren. De kerk is extra lang open. Ook kunnen mensen op adem komen in musea, buurthuizen en bibliotheken. Amsterdam opende ook al zulke koelteplekken in de stad, bijvoorbeeld in een supermarkt. Veel mensen konden vanavond laat even geen berichtjes sturen. WhatsApp, Instagram en Facebook lagen eruit. Al die diensten zijn eigendom van Meta. Bij de website Downdetector kwamen duizenden meldingen binnen van mensen die er last van hadden. De storing is inmiddels opgelost. En dan nog voetbal. Op het WK hebben Engeland en Ghana gelijk gespeeld. Het werd 0-0. Daarmee komen beide landen op 4 punten. En dat is doorgaans genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. Kroatië en Panama, de twee andere landen uit de groep, beginnen rond deze tijd aan een wedstrijd. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en nog lang warm. De minima liggen tussen de 16 en 21 graden. Overdag wordt het zonnig en bloedheet met 31 graden in het noorden tot 36 of 37 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
3: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
5: Eén man. 30 boeken. Eén kast. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
9: Win deze week op Radio JND. Eén dagje gratis, Kermis Best. Luister naar de JND Ochtendshow. App Kermis naar de studio. En win.
10: Turbo op de Turbo.
9: De nacht van JND. JND.

0: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
2: Oranje. Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
4: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle alcoholvrije bieren 1+1 gratis. En heerlijk knapperige Jumbo chips voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Dia van Jumbo.
5: Goedenacht. Dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
8: Ondernemers, opgelet.
9: Ben jij een lokale ondernemer? En wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
10: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
11: Altijd buiten, altijd loungen, altijd WKAMP. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd WKAMP.
12: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
13: Hola, ¿dónde está mi casa?
12: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
13: Paella, paella.
12: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
13: Buenas noches.
12: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
1: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
14: we Oranje. Oh, wat een goal!
15: Goal?
16: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
17: De nieuwe J&D app.

0: Download hem nu gratis in de Play Store. De nieuwe Radio JND-app. En ja, helemaal gratis.
1: Elke dag.
0: Jouw Nederlandse dag.
1: De nacht van JND.

0: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Serieus. TV's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
3: Sorry, het is WK.
4: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.
1: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: Dit is Radio DND. Elke dag.
7: Jouw Nederlandse dag.
6: Bij JND hoor je thuis.
7: 2 uur.
8: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Oscar van Oorschot. Een commissie van de overheid die onderzoek doet naar misstanden bij de jeugdzorg gaat niet opnieuw kijken naar dossiers uit de toeslagenaffaire, dat meldt Trouw. Een aantal toeslagenouders van wie de kinderen uit huis was geplaatst had erom gevraagd. Zij willen nu dat hun gevallen alsnog op een andere manier opnieuw worden bekeken. In een ziekenhuis in Den Haag zijn 2 jongens met elkaar op de vuist gegaan, meldt Omroep West. Ze kwamen allebei het ziekenhuis in met steekwonden, waarna ze begonnen te vechten. Hoe ze aan die verwondingen kwamen is niet duidelijk. Er is niemand aangehouden. In Amerika is een wet aangenomen die president Trump verbiedt om op eigen houtje oorlog te voeren tegen Iran. Het parlement moet daar voortaan eerst toestemming voor geven. Wat de gevolgen zijn voor de oorlog nu is niet duidelijk. Er wordt sinds vorige week onderhandeld over een vredesakkoord. En de A12 bij Utrecht gaat dit weekend toch niet dicht. Rijkswaterstaat stelt de werkzaamheden uit vanwege de hitte. Ze zeggen dat medewerkers door de combinatie van hoge temperaturen, warm asfalt en zwaar materieel niet veilig kunnen werken. Nu worden de werkzaamheden verplaatst naar een weekend in september. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en nog lang warm. De minima ligt tussen de 16 en 21 graden. Overdag wordt het zonnig en bloedheet met 31 graden in het noorden tot 36 of 37 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
9: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
10: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
11: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Deze broden voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
13: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat